0: altijd nieuwe muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
0: Dit is
2: I went my life in crooked lines.
0: De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Deersland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dat is toch lekker. Het is al 3 maanden geleden dat Nederland nog meedeed aan het WK. Maar die fairplay-pleis die hebben we even in de wacht gesleept.
3: Die pakken ze ons niet af.
2: 3 gele kaarten gepakt in het hele toernooi. Dat zegt misschien ook alles over je instelling. Maar goed.
0: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. 6 uur geweest. Het is maandag, een nieuwe week van Radio Oost. Het is begonnen, we zijn er weer. En Job is er ook.
3: Goedemorgen.
2: Ook goedemorgen. Allebei enigszins korte nacht gehad. Het is al om en bij de 4 uurtjes zijn geweest.
3: Ja, ik denk dat ik ook zoiets gesloten heb. Ik denk als Nederland dan 3 gele kaarten met zo'n fair play prijs. Waar staat Paredes dan?
2: Nou. Paredes op de schaal van Nederlandse fairplay. Dat is een tik in de min. Ja, nee, we hebben het over de WK-finale. Allebei toch maar even gekeken.
3: Zeker.
2: Je wil hem toch zien. En ik was persoonlijk wel erg blij dat die Spanjaarden die boevenbrigade van Argentijnen eindelijk een keer op hun plek hebben gezet. Want zo eigenlijk zag je zo, als je gewoon zelf goed voetbalt, dat die Argentijnen helemaal niks kunnen behalve trappen.
3: Nee, ja, die hebben echt pas de eerste kans gekregen na 120 minuten.
2: Ja.
3: En toen stond Spanje natuurlijk al voor.
2: Ja, dus dat was wel een fijne bijkomstigheid. En dat het niet tot strafschoppen kwam. 1, omdat ik dan nog later in bed zou belanden. En 2, omdat die bloedzuigers waarschijnlijk dan alsnog hadden gewonnen.
3: Dat is het eerste.
2: Ja. Maar goed, Spanje is dus wereldkampioen voetbal. Goedemorgen, gaan we het verder niet over hebben. We zijn ook nog allebei op de Zwarte Cross geweest op zaterdag. Elkaar niet gezien, overigens.
3: Nee, tussen de andere 100.000 mensen volgens mij.
2: Nee.
3: Was ook wel toeval geweest.
2: Ja, maar dat zie je toch, als je op zo'n gigantisch festival bent, dan kom je toch altijd... Ik ben heel veel mensen tegengekomen waarvan ik niet wist dat ze er waren. En dan... Ja, die zie je dan toch weer of zo.
3: Ik heb alleen nog collega Bas Nijhuis getroffen.
2: Oh.
3: Die liep nog ergens rond. Ja.
2: Oké. Okay.
3: Even voorgesteld aan een kameraad van mij met de naam Bas Nijhuis. Dat was leuk.
2: Want die heet ook echt Bas
3: Nijhuis. Ja, Bas Nijhuis meets Bas Nijhuis.
2: Nou, dat had je zo daar op een podium kunnen gaan doen. Gaan we het ook nog wel over hebben later vanochtend. Goedemorgen, het is maandag 20 juli. Het inchecken voor de Vroege Vogels Club is ook weer begonnen. We hebben de incheckbalie afgestoft en geopend. Dus waarom ben je wakker op deze maandagochtend iets na 6 uur? Wat ga je doen en wat is je uitzicht vanmorgen met... Nou ja, nog niet echt een opkomend zonnetje. Er hangt wat bewolking. Maar daar kan Grita ons straks natuurlijk veel meer over vertellen om 7:30. Waarom ben je wakker en wat ga je doen vandaag? We horen het graag van je. praten wij in de tussentijd een beetje bij over het nieuws van vandaag. En ochtendkrantjes, je kent het wel. En ook heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van René Vroger om mee te beginnen? Dit is Are You Ready For Loving Me?

0: René Vroeger hoorde je op Radio Oost. En are you ready for loving me? Goedemorgen, het is maandag. En wat gebeurt er allemaal op die maandag?
1: Ja, op de Hamburger S bij Enter beginnen archeologen met de opgraving van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Eerder werd hier een zeldzaam zogenoemd langbeddengrafveld ontdekt dat naar schatting 3000 jaar oud is. En nu gaat ook daadwerkelijk de eerste schep de grond in.
0: En verder tussen Deventer en Wierde, opgelet als je treinreiziger bent op dat traject. Vanaf vandaag tot en met vrijdag rijden er helemaal geen treinen. Tussen Deventer en Wierde dus heeft met werkzaamheden te maken. En ook 7 overwegen op die route, die zijn dicht.
1: De voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, die wordt vandaag beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Vorige week werd hij zelfs verwacht door de Britse Labour-partij gekozen als nieuwe leider. En daarmee dus ook als nieuwe premier van het VK. Burnham die volgt Keir Starmer op, die vorige maand onder druk zijn vroegtijdige aftreden bekend maakte.
0: Nog meer internationale zaken. De Amerikaanse rechtbank doet vandaag uitspraak over de straf voor de Mexicaanse drugsbaas El Mayo. Hij heeft schuld bekend aan drugssmokkel. Daarmee hangt hem een levenslange celstraf boven het hoofd. Veroordeling werd al meerdere keren uitgesteld. El Mayo geldt samen met El Chapo als de oprichter van het beruchte Sinaloa-kartel. En die El Chapo die kreeg in 2019 al levenslang opgelegd in de Verenigde Staten.
1: Klinkt als een goed duo, El Chapo en El Mayo.
0: Ja. Nou, ik denk niet dat je ze voor je wil hebben.
1: Dat denk ik ook niet. De nieuwe FIFA-wereldranglijst die verschijnt voor nationale teams een dag na het WK voetbal. Nederlands elftal stond bij de publicatie van de laatste ranglijst op 11 juni op plek 8. En naar verwachting is na dit WK Oranje gezakt. Na de uitschakeling dus tegen Marokko in de 16e finale.
0: Ja, benieuwd waar we dat nu weer terechtkomen. In die
1: 43
0: lijst.
1: Of zo.
0: Ja. Ja, ik weet niet hoe snel dat gaat eigenlijk. Nog meer voetbalzaken. NEC hoort de tegenstander in de derde voorronde van de Champions League. Die loting is vanmiddag. NEC speelt na de derde plek van vorig seizoen in de Eredivisie de eerste Europese wedstrijden sinds 2009. Wordt geloot voor de derde kwalificatieronde van de Europa League ook. En in die ronde komt FC Twente terecht als er gewonnen wordt van Ferencvaros in de tweede voorronde, waarvan komende donderdag de eerste wedstrijd is.
1: Ja, en op de Tilburgse kermis staat de eerste maandag altijd in het teken van Roze Maandag. Op deze dag worden diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie gevierd. Traditioneel zet de NS op deze dag de zogeheten Roze Maandag Express in. Cabaretier Richard Groenendijk die fluit die trein in Rotterdam weg. De machinist van die trein is drag queen Ruxie Bonaparte. En aan boord is er onder meer muziek en rijden er zo'n 300 drag queens mee.
0: Ik ben er nooit geweest, maar het schijnt ook wel echt een groot ding te zijn.
1: Het is
0: Tilburgse kermis.
1: Gigantisch. Het
0: ja,
1: is
0: jij
1: echt
0: bent er wel eens geweest?
1: Ik ben één keer geweest. Je kijkt echt je ogen uit.
0: Ja. Nou ja, nog eentje voor op het lijstje van grote evenementen om ooit naartoe te gaan.

0: Radio and a Woman Needs Love. Hoorde je op Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: 7:10, wat staat er allemaal in de ochtendkranten vanmorgen?
2: Ja, beginnen in het Algemeen Dagblad. Kraamhotels als remedie tegen tekort aan zorg is de kop daar op de voorpagina. Om de nijpende tekorten in de kraamzorg op te vangen, openen zorgverzekeraars deze zomer 14 kraamhotels. Daar krijgen ouders de professionele zorg voor hun vastgeboren baby. De kraamhotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. In Heerlen en in Den Bosch zijn ze tijdelijk. Maar de kraamhotels in Den Haag en Utrecht zijn permanent. Ze zijn een initiatief van meerdere zorgverzekeraars. De kraamzorg in Nederland staat onder druk, want dit voorjaar sloeg de inspectie alarm over de geboortezorg. Door personeelsgebrek zijn er in heel veel regio's lange wachtlijsten om kraamhulp te krijgen. En om als kerstverse ouders dus naar een kraamhotel te gaan, wordt alle zorg bij elkaar gebracht, waardoor er minder mensen nodig zijn.
0: Op de voorpagina van NRC gaat het over de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. De escalatie die niemand wilde is de kop van het artikel. Na de dood van zeker 2 Amerikaanse militairen in Jordanië vrijdag lijkt er geen weg weer terug naar diplomatie. Wie krijgt de geest weer in de fles is de vraag. Hoe vaak analisten de afgelopen weken ook benadrukten dat de Verenigde Staten en Iran beide niet op grootschalige oorlogvoering zitten te wachten. Toch zijn beide landen sinds vorige week weer verwikkeld in een geweldsescalatie. In de nacht van zaterdag op zondag afgelopen weekend voerde de VS bombardementen uit op Iraanse kustbewaking en luchtverdediging, havens, opslagplekken en volgens Iraniërs ook op een kerncentrale in aanbouw. Die aanvallen waren dan weer een vergelding voor dus de dood van die 2 Amerikaanse militairen en de vergissing van een derde. Nou ja, het lijkt er dus allemaal niet op dat dat op korte termijn opgelost gaat worden. Dus met alle hoge prijzen zitten wij ook nog wel een tijdje.
2: Ja, een stabiel inkomen, alles netjes afbetaald, maar toch geen hypotheek kunnen krijgen. Een oude schuld blijft spelbreker, is de opener van de Tubantia vanochtend. Ja, de boel financieel op de rit hebben, maar toch geen hypotheek kunnen krijgen vanwege een schuld die al jaren geleden is afbetaald. In die wrange situatie zitten nog steeds heel veel woningzoekenden, zegt een expert uit Almelo. Het systeem schiet nog steeds tekort, zo zegt hij. Volgens hem worden woningzoekenden vaak onaangenaam verrast door gevolgen van zo'n aantekening bij het BKR. Ze zijn al op gesprek geweest bij een hypotheekadviseur, stappen vol goeiemoed naar de bank toe, maar krijgen dan alsnog nee te horen. Nou ja, hoe dat kan? Het bureau kredietregistratie, het BKR, die registreert betalingsachterstanden van inwoners van Nederland. Het doel is om het voorkomen van financiële problemen, maar banken die gebruiken deze gegevens om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een hypotheek. Ja, en wie een BKR-registratie achter zijn naam heeft staan, die blijft daar dan 5 jaar aan vastzitten. En ook als die schuld allang is afbetaald. En dan zeggen banken van ja, je hebt ooit in het verleden een schuld gehad. Je krijgt geen hypotheek. En dat is toch vervelend voor die mensen.
0: Dat zeker. Financiële Dagblad heeft een verhaal over de online supermarkt Picnic. 10 jaar na de oprichting groeit die supermarkt nog steeds hard. Alleen onder de strepen blijft er een verlies over. Vorig jaar van 272 miljoen. De kost gaat zwaar voor de baat uit, zegt de medeoprichter tegen de krant. Picnic investeert bijvoorbeeld fors in distributiecentra in Duitsland, onder meer in Oberhausen, en blijft dat ook doen, waardoor de winst tegenvalt. Mede door de investeringen in Duitsland werd vorig jaar met verlies afgesloten, blijkt uit de jaarcijfers die vandaag naar buiten zijn gekomen. Maar de organisatie zelf die zegt zich daar weinig zorgen over te maken.
2: En in Nijmegen is er een gigantische oploop voor de Vierdaagse. Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse, ja, die stonden dit weekend in de rij om hun startkaarten voor de wandeltocht op te halen. Het was gisteren druk met duizenden wandelaars die zich voorbereiden op het evenement. Wat begon als een gemoedelijke stadsvijf, schrijft de Telegraaf, groeide de afgelopen 20 jaar uit tot een gigantisch festijn dat bezoekers van heinde en verre trekt.
0: Van heinde en verre?
2: Van heinde en verre. Oh. Niet van hier tot aan Tokio, maar van heinde en verre.
0: Oké, okay, nou, daar ben ik dan wel eens geweest.
2: Ja, ik ook. Ja, heb je wel eens gelopen?
0: Nee, dat niet. Ook niet per se de behoefte, moet ik zeggen. Maar respect voor iedereen die het weer gaat doen de komende dagen.
2: Zeker.
0: Zullen wij ongetwijfeld de komende week ook nog wel aandacht aan besteden. Vierdaagse in Nijmegen. Zometeen om 7:30 het nieuws uit Overijssel. En het weer voor vandaag komt er ook aan. Naar de Doobie Brothers.

0: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Hoe dan precies? Nielson en Miss Montreal hoorde je op Radio Oost. Maakt het 6:30. Dus tijd voor het nieuws uit Overijssel met Job Voost.
1: Zo'n 170 kinderen die in Overijssel thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De ouders laten hun kinderen thuis omdat onderwijs op school niet past bij hun geloof of omdat school te ver weg is. Maar vaak is er geen zicht op de kwaliteit van thuisonderwijs. Na een uitspraak van de Hoge Raad hebben bijna alle gemeenten de regels voor thuisonderwijs aangepast. Alleen in uitzonderlijke gevallen blijft thuisonderwijs mogelijk. De hele week rijden er geen treinen tussen Deventer en Wierden. Wordt daar gewerkt aan het spoor. Heeft grote gevolgen voor de verbinding tussen Twente en het westen van het land. Want tussen Deventer en Wierden rijden bussen. De werkzaamheden hebben ook invloed op automobilisten en fietsers. Want er zijn ook 7 spoorwegovergangen dicht. Die werkzaamheden tussen Deventer en Wierden die duren nog tot en met vrijdag. In een leegstaand huis in Vroomshoop is gisteravond brand uitgebroken. Gebeurde rond 11:30. Bij die brand kwam er veel rook vrij. Vooral aan de binnenkant van het huis is er veel schade. Politie houdt rekening met brandstichting. Mensen die camerabeelden hebben worden opgeroepen om die te delen met de politie. En Spanje is de winnaar van het WK voetbal geworden. In New York werd het 1-0 voor de Spanjaarden tegen Argentinië door een doelpunt in de tweede helft van de verlenging.
2: El centro muy pasado buscando a Nico. Nico de cabeza, el remate.
1: Binnen een doelpunt werd gemaakt door Ferran Torres, was te horen op de Spaanse tv. Het was voor Spanje de tweede WK-titel in de geschiedenis. En ook hier in Enschede werd die titel gevierd. Op een rotonde kwamen Spanjaarden samen om met vlaggen, rook en vuurwerk die wereldtitel te vieren. Dat te meelees je op onze website rtvoost.nl en in onze app.
0: Dan het weer. Voor deze maandagochtend krijgen we van Greta Spannenburg. Greta, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bastiaan.
0: Is het weekend qua weer verlopen?
3: Het weekend hadden we wolkenvelden, betijden wat zon, soms een spetterbuitje. En er stond aardig wat wind.
0: Ja.
3: Hè? De wind die voelde je in de loop van de ochtend eigenlijk opsteken. En zeker gistermiddag blies die noordwester toch aardig een aardig potje mee. En hield de temperatuur bescheiden met 20 tot 21 graden.
0: Ja, we gingen echt gaandeweg een stapje terug.
3: Ja.
0: Gisteravond toen ik de ramen van de slaapkamer de hele dag open had en naar bed ging, was het bijna koud. Dat is echt een gevoel dat ik al heel lang niet meer heb gehad.
3: Mijn slaapkamer was ook onder de 23 graden. Ik heb een rondje gedanst.
0: Ja.
3: Want het is lastig om mijn slaapplek onder de 25 graden te houden in de zomer. Dus dat is wel prettig. En voorlopig blijven die temperaturen in de slaapkamers en huiskamers, denk ik, prima op niveau.
0: Ja, want dit is het een beetje voor de komende week ook.
3: Ja, ik denk het wel. We houden eigenlijk de hele week een beetje een noordwestelijke aanvoer. Vanaf zee, daar is steeds gemakkelijk bewolking wat zich daar ontstaat boven de Noordzee. En ten noorden van de Noordzee op de Noorse Zee. Dus het is een aardig gebied, zeg maar, stroomopwaarts, waar veel bewolking ligt, wat allemaal over ons heen kan komen. Nou is de zon gewoon hartstikke sterk zo in juli. Dus die brandt ook wel weer deels weg. Dus je zult vaak zien dat de ochtend veel bewolking brengt en dan in de middag wolkenvelden en zon elkaar afwisselen bij temperaturen van een graadje of 21. Zitten af en toe eens wat spikes in. Bijvoorbeeld morgenochtend is het juist behoorlijk zonnig en in de loop van morgenmiddag pas komen er een paar wolkenvelden. Dus ik denk dat morgen best wel vrij zonnig voor ons uitpakt. En de dagen daarna steeds die ochtend de Noordzeebewolking, in de middag bij tijden zon. Ja, droog zo goed als een spetterbuitje vandaag. Wat lichte regen op woensdag. Maar qua neerslag is het nog steeds bescheiden.
0: Maar wel lagere temperaturen.
3: Ja, bescheiden temperaturen.
0: Veel mensen daar ook wel op zaten te wachten.
3: Ik denk het ook. Het is prima weer om van allerlei activiteiten te ondernemen eigenlijk. Want het is wel zo goed als droog.
0: Ja, precies. Greta, dankjewel.
3: Tot zo.

0: Somjeu en Dark Before the Dawn hoorde je op Radio Oost. Goedemorgen. Je bent wakker geworden op de maandagochtend. Het is 20 juli vandaag. Voorzichtig zonnetje breekt door. Hier in Hengelo in ieder geval. Ik weet niet hoe dat bij jou in de provincie is. Maar je hoorde het net al van Grita. Ja, de echte hoogzomer die laten we even achter ons. Maar ik denk dat veel mensen daar ook wel blij mee zijn.
1: Ik denk dat dit lekker is, hè?
0: Ja, kan het huis ook weer even naar normale temperaturen zakken? Want ja, die warmte bleef op een gegeven moment ook in de muren zitten.
1: Kun je een beetje normaal gaan sporten met dit weer? Een rondje fietsen, een beetje hardlopen, ja, dat soort dingen?
0: Dat soort dingen, inderdaad. En dan zien we wel weer wanneer het weer naar extreem gekke temperaturen op gaat lopen. Inchecken bij de Club van Vroege Vogels, dat kan alweer in de Oost-app. Waarom ben je wakker? Want dit is het leukste uurtje van de ochtendshow. Als we met het selecte gezelschap van de vroege luisteraar zijn.
1: Zie je dat als een soort VIP-club?
0: Ja, dit is wel de VIP-club, ja, inderdaad. Dit is de exclusieve lounge waar je toegang toe hebt door gewoon je radio aan te zetten voor 7 uur 's ochtends. We kregen een foto van Jan uit Hasselt. Goedemorgen vanuit Hasselt. De laatste week voor de vakantie. Succes nog even en een fijne vakantie voor straks. Hij stuurt een mooie foto van een weiland met daarboven de stapelwolken. Janneke, de krantenbezorger, vriendin van de show, die stuurt een foto vanuit Harculo, waar de zon tussen de wolken doorpiept boven een weiland. Ziet er ook goed uit. Dan is er nog een foto binnengekomen van Vincent. Die zit alweer op de weg. Vakantietijd, zegt hij erbij, want er is niemand op de weg verder. Het is helemaal leeg onderweg naar Tiel om daar te gaan werken. Ook succes. Henk is er ook weer bij, zoals iedere morgen. En Hilbert heeft ook nog een vroege vogel gestuurd vanuit een woonwijk in Nijverdal, waar we ook de zon voorzichtig door zien breken. Hetzelfde zegt Petra vanuit Hellendoorn, waar het 15 graden is. Dus zijn al mensen goed vroeg op. Fons ook nog 1 week heet water spuiten tegen onkruid in Winterswijk. Zegt hij terwijl hij een foto maakt vanuit de Campide, waar hij voorbij de welbekende bierbrouwer, wiens naam we niet zullen noemen, in Enschede rijdt. Dan weet je wel ongeveer waar
1: hij was. Diezelfde bierbrouwer die een heel druk weekend heeft gehad, gok ik, hè?
0: Nou, inderdaad. Vroeg ik me nog af toen ik daar zaterdag liep. Die bierbrouwer, wiens naam we niet noemen, die kan toch een heel jaar teren van de Zwarte Cross?
1: Dat lijkt me toch. Ja, die 1 april grap van een paar jaar geleden nog? Dat ze hadden bekendgemaakt dat er een speciale pijpleiding zou komen van de fabriek naar het festivalterrein.
0: Ja?
1: Dat iedereen dacht, oh, dat is best wel een slim idee.
0: Ja.
1: Maar achteraf bleek het toch een 1 april grap.
0: Nou, het had me niet eens verbaasd.
1: Nee, maar eigenlijk
0: ook
1: niet.
0: Dat heel veel mensen, ja, als je ziet wat daar erop een dag doorheen gaat.
1: Met een katapult over een feesttent zwaaien, dat klinkt eigenlijk gekker.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, dat bleek ook wel iets te gek. Want 2 keer op rij raken de mensen bij gewond. En Vincent die checkt ook nog in, as we speak, bij de Vroege Vogelsclub. Vanuit de bus vanaf station Zwolle gaat hij zo meteen vertrekken. Dus Vincent, goed dat je erbij bent. En zet hem op vandaag met de bus door Zwolle. Waarom ben je wakker op dit tijdstip? Wat ga je doen vandaag? We willen het heel graag weten.

0: Robin Beck. En First Time hoorde je op Radio Oost. Het is 7:10 geweest. Goedemorgen. Het is maandagochtend 20 juli. En nog steeds meer incheckers bij de Club van Vroege Vogels. Erik is er zoals vorige week ook weer bij. Hij zegt op dit moment op de fiets naar het werk in Delensvaart langs het nu wel bekende Ommerkanaal, waar die vorige week vandaan iedere ochtend zo ongeveer een foto stuurde. En ja, er zijn ook mensen voor dag en dauw op om voor de goede zaak aan de slag te gaan. Johan uit Hengelo bijvoorbeeld zegt op weg naar Nijmegen om daar als een van de circa 650 Rode Kruisers ondersteuning te gaan verlenen. Dus Johan die gaat namens het Rode Kruis daar, nou ja, de mensen die wat hulp nodig hebben, daadwerkelijk helpen.
1: Blaren prikken, denk ik zomaar.
0: Dat ook, lijkt me. Doet het Rode Kruis dat ook?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, dat, nou ja, dan heb je daar wel een flinke dagtaak aan, denk ik. Aan al die wandelaars te zien. Want de Vierdaagse begint morgen natuurlijk. Ga je ook bij ons wel het een en ander over volgen. Vanmorgen nog niet, want we hebben het over andere zaken. Straks, na 7:00. Namelijk over thuisonderwijs.
1: Ja, want thuisonderwijs wordt in Overijssel een stuk lastiger. 170 kinderen in de provincie die krijgen thuisonderwijs van bijvoorbeeld hun ouders. Maar dat onderwijs is moeilijk te checken voor de inspectie. Of dat allemaal wel aan de regels voldoet en of dat van voldoende kwaliteit is. Nou ja, door een uitspraak van de Hoge Raad van een tijd geleden zijn de regels voor thuisonderwijs strenger geworden. En dat betekent dus dat die 170 kinderen vanaf volgend jaar, dus niet aankomend schooljaar, maar jaar daarop, gewoon tussen haakjes naar school moeten.
0: Oké. Nou, hoor je zometeen na 7:00 meer over. Want dan bellen we met onze verslaggever die dat heeft uitgezocht. En we stappen ook weer op de fiets na 7:30. Ja, toch ook wel het nodige gebeurt in de Tour dit weekend, hè?
1: Nou, poeh, zeg dat wel. Want flinke valpartij.
0: Ja, Vingegaard, ja. Het is eigenlijk al te veel eer om hem nog de uitdager van Pogacar te noemen. Want niemand kan hem uitdagen.
1: Nee.
0: Maar goed, hij was de nummer 2. Met de nadruk op was.
1: Ja, want hij vloog onderuit in een best wel flauwe rotonde. Schoof hij onderuit en gleed hij eigenlijk met zijn schouder, met zijn sleutelbeen tegen een hoge stoeprand aan.
0: Ja.
1: Toen zei zijn sleutelbeen krak.
0: Ja, dat is niet fijn. En er was ook nog van alles te doen over een nachtelijke dopingcontrole bij zowel Pogacar als Vingegaard.
1: Je zult maar op je hotelkamer liggen, 3 weken moeten fietsen, even kunnen slapen, dat er om 2:00 s'nachts een Fransman naast je bed staat.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja, inderdaad, daar word je zeker niet blij. Want het gaat misschien wel te ver om die valpartij direct daaraan te koppelen. Maar echt bevorderlijk zal het niet zijn geweest voor de concentratie in de etappe op de dag die volgt. Nou goed, gaan we na 7:30 uitgebreid over hebben in onze tourrubriek op Radio Oost. En een overzicht van het nieuws uit Overijssel krijg je straks na 7:00 ook. Eerst nog even Dotan op Oost. Dit is Home.

0: belangrijkste nieuws in Overijssel. Tientallen kinderen die nu nog thuis onderwijs krijgen, moeten vanaf 2027 les krijgen op school. In Vroomshoop is gisteravond brand uitgebroken in een leegstaand huis. Politie houdt rekening met brandstichting. En tussen Deventer en Wierden rijden deze week geen treinen, komt door werkzaamheden aan het spoor. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
3: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
2: En dus was het feest in Madrid.
4: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
2: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En zometeen op Radio Oost hoor je waarom het thuisonderwijs voor veel leerlingen in Overijssel dreigt te stoppen.
0: En we gaan naar Frankrijk voor onze Tour de France rubriek. We gaan even inchecken bij Team Picnic PostNL.
5: En muziek zo op de radio van Taylor Swift en The Village People.
6: Late night shopping en design de outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Design de outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: The Village People en In the Navy op Radio Oost. Goedemorgen.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Ja, en Job Voos is er ook.
2: Goedemorgen.
0: Het is 7 uur geweest. Het is maandag, vandaag 20 juli. Goedemorgen. Een nieuwe week is begonnen en we gaan er weer met frisse moed en frisse energie tegenaan.
2: Absoluut.
0: Zometeen gaan we het over de tour hebben. We gaan fietsen. En je hoort ook waarom het thuisonderwijs in Overijssel, veel leerlingen die thuisonderwijs krijgen, ja, misschien daar wel mee moeten stoppen en weer terug naar school moeten. Dat straks eerst een ander overzicht van het nieuws van vanmorgen.
2: Ja, want op de Hamburger S bij Enter beginnen archeologen met de opgraving van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Eerder werd hier een zeldzaam zogenoemd langbedden grafveld ontdekt. Mm-hmm. Werd naar schatting 3000 jaar oud is. Nu gaat de eerste schep ook daadwerkelijk de grond in. Je hoort er trouwens straks na 8 uur meer over. Want daar gaat onze verslaggever even meescheppen volgens mij.
0: Kijk. Heel benieuwd wat daar allemaal te doen is en hoe dat gaat klinken. Ook hier in Overijssel is de wereldtitel van Spanje gevierd. Op een rotonde in Enschede kwamen Spanjaarden samen met toeters, fakkels en vuurwerk.
3: Vamos!
2: Oh ja, dat is Spaans.
0: Ja, ja, zeker. Nu kunnen we bevestigen. Dit waren inderdaad Spanjaarden.
2: Ja, gisteravond won Spanje natuurlijk die wereldtitel door in de verlenging met 1-0 van Argentinië te winnen. Er was ook nog meer voetbal dit weekend, want de Overijsselse betaald voetbalclubs hebben dit weekend weer hun oefenwedstrijden gespeeld in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. PEC Zwolle boekte de tweede zege in de voorbereiding. In Meppel won het 1-duel van Cercle Brugge. Ook Twente speelde gelijk tegen de Belgen. Werd 2 keer tegen Gent gespeeld. 1 wedstrijd werd verloren en de andere werd gelijk gespeeld. En in die wedstrijd had Wout Weghorst, jawel, daar is hij, na 6 minuten... had hij 6 minuten de tijd nodig om voor het eerst te scoren.
4: Nou ja, goed, positief. Uiteindelijk is het dan, ook al zit je dicht al op de eerste officiële wedstrijd, is het altijd lekker om gewoon die minuten te pakken weer en even het gevoel te krijgen. Ook met de jongens, afstemming. Ja, ik denk dat er veel positieve punten zijn geweest. Ja, en uiteindelijk van daaruit gaat het nu ook al beginnen.
0: Hij heeft er zin in.
2: Ja, ik wou net zeggen, dat klinkt echt enthousiast, hè?
0: Ja.
2: Ja, donderdag speelt FC Twente de eerste Europese voorronde alweer. Ook Go Ahead Eagles oefende tegen Belgen. Werd verloren van Lommel. Heracles won vrijdag al een oefenwedstrijd van Emmen.
0: En dan was het natuurlijk het weekend van de Zwarte Cross. Behalve veel bier, muziek en motocross gebeurt er achter de schermen heel veel om dat festival, zeg maar gerust een halve stad, in goede banen te leiden. Terwijl duizenden bezoekers feestvieren op de Zwarte Cross, zijn de leden van de Almeloze rugbyclub de Big Bulls namelijk druk aan het werk. Zij zijn de zogenoemde Dew Crew en ze brengen festivalgangers in een rolstoel van A naar B.
5: En de Zwarte Cross die heeft op een gegeven moment gevraagd of wij het leuk zouden vinden om mensen in een rolstoel terrein over zouden willen duwen. En dat hebben we toen gedaan. En dat is eigenlijk de laatste 10 jaar geëvalueerd naar wat we nu hebben, fietsen. Rolstoeltaxi. Mensen kunnen die kan veel sneller over het hele terrein heen. Want ja, het Zwarte Cross is heel groot en immens. En als je daar alleen maar aan duwen bent en lopen bent, dan kost dat veel tijd.
0: Ja, en heel veel energie ook. Ja, uitgebreid nagenieten, dat kan op het YouTube-kanaal van RTV Oost. Want daar vind je een uitgebreid verslag van de Zwarte Cross van het afgelopen weekend.

0: Taylor Swift op Radio Oost. I knew it, I knew you. Het is bijna 7:15. Je luistert naar Radio Oost. Thuisonderwijs wordt in de provincie een stuk lastiger. Door strengere regels moeten tientallen kinderen die nu nog thuis les krijgen vanaf volgend schooljaar toch naar een reguliere school. Pascale de Vries koos er jaren geleden ook bewust voor om haar kinderen thuis les te geven.
1: Heb je een beeld bij hoe het is om in een klas te zitten met allemaal kinderen? Ja, heel anders.
2: Ja, ik heb nu gewoon, meer het idee dat ik meer leer, zeg maar. Omdat het gewoon meer één op één is, weet je wel. Dus het is gewoon, ja.
3: Meer aandacht.
2: Meer aandacht.
4: Heeft u er zelf een opleiding voor gehad om les te geven eigenlijk?
5: Nee, ik heb Nederlands gestudeerd. En dus ik heb geen opleiding gehad daarvoor. Maar er is, binnen de thuisonderwijsgemeenschap heel veel uitwisseling. Mijn dochters zijn ook al eens geweest naar een biologieklas. Dus zo is er veel uitwisseling. En zo doen we dat.
6: Verslaggever Rutger Bolgering die dook in het onderwerp en onderzocht hoeveel kinderen in onze provincie thuisonderwijs krijgen. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Om hoeveel kinderen gaat het precies?
7: Ja, opvallend is dat het door heel Overijssel ongeveer 170 kinderen zijn. En het opvallende daarbij is dat het heel erg verschilt. Zo zijn Hardenberg en Hengelo staan echt wel bovenaan. In beide gemeenten gaat het om 19 kinderen uit verschillende gezinnen die niet naar school gaan. Ja, Enschede toch, de grootste stad van Overijssel. Daar valt het dan weer relatief mee, hè, als je toch naar het inwoneraantal kijkt. Daar gaat het om 8 kinderen uit 6 gezinnen. Ja, zo zijn er in onze gemeente eigenlijk op alle plekken kinderen die niet naar school gaan. Dus in alle van de 25 gemeenten, of het er nou 19 zijn of 1 in het geval van een van de gemeentes in Overijssel. Dus het verschilt nogal, maar in totaal gaat het in Overijssel dus om ongeveer 170 kinderen.
0: Ja, en wat gaat er veranderen voor die kinderen? Want er is een Raad van State uitspraak die het een en ander heeft veranderd bij gemeenten.
7: Ja, eerder dit jaar was er een uitspraak van de Hoge Raad. Daarin werd eigenlijk gesteld, de Hoge Raad die stelde dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Dus dat eigenlijk veel te veel kinderen, ik sla het een beetje plat, maar dat eigenlijk veel te veel kinderen nu thuisonderwijs volgen. En ja, de Hoge Raad zegt dat mag niet meer, dat is eigenlijk niet volgens de wet. Nou, Encrado, dat is een soort beroepsvereniging voor leerplichtambtenaren, die hebben daarop een nieuwe richtlijn opgezet, waarmee ze dus eigenlijk die Hoge Raad volgen. En de richtlijn is kort maar krachtig, thuisonderwijskinderen moeten gewoon naar school, tenzij er echt hele bijzondere omstandigheden zijn. Ja, en wat zijn die omstandigheden dan? Ja, daar zijn geen vaste richtlijnen voor opgesteld. Dat moet dan echt maatwerk, zoals gemeenten dat dan noemen, zijn. Maar de conclusie is wel dat van die 170 kinderen straks heel veel kinderen alsnog naar school moeten.
6: Want waarom krijgen die kinderen nu dan wel thuisles?
7: Ja, dat zijn verschillende redenen voor. Vaak gaat het vanwege geloofsovertuigingen. Dat ouders zeggen, ja, wij kunnen geen school voor ons kind vinden dat in lijn is met de geloofsovertuiging die wij als gezin hebben. Dat is de belangrijkste reden. Maar soms kan ook meespelen dat een gezin heel erg ver buitenaf woont en dat het te ver fietsen is, vinden de ouders, voor die kinderen om naar school te gaan. Nou, ik kan mezelf herinneren dat ik naar mijn middelbare ongeveer zo'n 16 kilometer moest fietsen. Dus dat zou voor sommige mensen misschien te ver zijn. Maar dat kan inderdaad ook een van de redenen zijn om je kind niet naar school te sturen. Ja, en wat je net in het fragment hoort, sommige ouders zeggen ook, ja, ik weet gewoon zeker dat als ik thuis mijn kinderen onderwijs geef, dat ze beter onderwijs krijgen dan als ze klassikaal dus naar school gaan.
0: Ja, en wat is de rol van de gemeente in dit alles? Hebben die allemaal hetzelfde beleid of zijn er ook verschillen in?
7: Nee, dat is het gekke. Gemeenten kunnen eigenlijk zelf bepalen wat ze doen. Ze kunnen dus ook zelf kiezen of ze zich aan die nieuwe richtlijn gaan houden die beroepsvereniging Encrado heeft opgezet. Nou, een rondgang die we gemaakt hebben langs alle 25 gemeenten in Overijssel leert dat eigenlijk vrijwel alle gemeenten die nieuwe richtlijn gaan volgen. Wat dus betekent dat heel veel van die 170 kinderen die nu nog thuis onderwijs volgen wel naar school moeten. Moeten wel bij zeggen dat heel veel gemeenten nog een soort van overgangsjaar hanteren. Dat betekent dat het nu natuurlijk een zomervakantie, maar komend schooljaar mogen heel veel van die thuisonderwijskinderen nog wel gewoon thuisonderwijs volgen. Maar vanaf het studiejaar 2027-2028 moeten ze dan wel naar school. Maar gemeenten zeggen ook van, ja, door dat overgangsjaar kunnen we ook samen kijken naar welke school ze kunnen. En als we het nu al per direct afschaffen, ja, kan het natuurlijk ook heel ingrijpend zijn voor een kind. Want als je bijvoorbeeld als 10-jarige al sinds je 4e thuisonderwijs volgt en je moet in één keer nu naar school toe, ja, dat is natuurlijk voor sommige kinderen kan het wel heel erg ingrijpend zijn. En daarom hebben gemeenten er ook voor gekozen om wel dus met zo'n overgangsjaar te werken.
0: Ja, het lijkt me sowieso ingrijpend. Ook zonder, met of zonder overgangsjaar. Als je van thuisonderwijs opeens naar school moet.
7: Ja, ja, en dat zeggen de gemeenten ook die we allemaal benaderd hebben. Die zeggen ook, ja, dat tussenjaar is ook dus vooral dat we met die gezinnen in gesprek kunnen. Van ja, hoe zien jullie het zitten? Welke school zien jullie misschien zitten? Gemeenteouders en scholen gaan daar dus echt over met elkaar in gesprek. Om die juiste vorm van scholing te kunnen vinden. Ja, dan hebben ze dus eigenlijk overal in Overijssel ongeveer nog ruim een jaar voor de tijd.
6: Ja, je hebt ook de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs gesproken. Wat vinden zij nou van deze situatie?
7: Ja, die noemen het zorgelijk dat veel thuisonderwijskinderen straks wel naar school moeten. Een woordvoerder van de vereniging zei ja, niet elk kind is in staat om naar school te gaan. Nou, bijvoorbeeld omdat het te ver weg is of omdat het dus niet in lijn is met de levensovertuiging van de ouders. En die Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs vindt het eigenlijk ook dat die gemeenten zich wel heel erg makkelijk verschuilen achter de nieuwe richtlijn. Want de vereniging zegt ook, gemeenten zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor hun eigen beleid. En gemeenten kunnen er ook voor kiezen om die nieuwe richtlijn niet te volgen. Dus je merkt bij die vereniging wel irritatie dat ze denken, nou, gemeente hobbelen maar allemaal achter die nieuwe richtlijn aan. Maar ze kunnen uiteindelijk ook zelf bepalen hoe ze het gaan doen. Dus daar merk je echt wel flinke kritiek op, ja, de tendens die nu gaande is.
6: Maar is die vereniging het er wel mee eens dat er nu dan te veel kinderen thuis onderwijs krijgen? Of zien ze dat ook niet zo?
7: Nee, dat zien ze zeker niet zo. Ze zeggen als het alleen om Overijssel om 170 kinderen gaat, waar hebben we het dan over? Dus volgens hen is dat een relatief kleine groep, 170 kinderen op de tienduizenden, misschien wel honderdduizenden kinderen in onze provincie die naar school gaan. Ze zeggen dat is zo'n klein percentage. De woordvoerder zei letterlijk, waar maken we ons druk om? Nou ja, de Hoge Raad en Incrado maken zich er dus wel druk om. Gemeenten ook. En dat betekent dus dat heel veel van die kinderen straks na komend studiejaar, dus vanaf 2027, 2028 wel naar school moeten. Nou, mocht je nou benieuwd zijn hoeveel kinderen in jouw gemeente niet naar school gaan, we hebben op onze site een kaartje staan met daarin het overzicht per gemeente. Dus dan kun je even op jouw gemeente klikken, mocht je nieuwsgierig zijn.
0: Rutger Bogeling, dankjewel.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Het is de moeite waard hoor, om zo vroeg op te staan. Nou ja, ik noem het wel echt een sprookjeswereld. Ik val wel een beetje van de ene verbazing in de andere.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het is 7:30. Dus tijd voor het nieuws uit Overijssel met Job Voost.
13: Zo'n 170 kinderen die in Overijssel thuisonderwijs krijgen, moeten in 2027 alsnog naar school. De ouders geven hun kinderen thuisles, omdat onderwijs op school niet past bij hun geloof, omdat de school te ver weg is. De regels voor thuisonderwijs zijn strenger geworden na een uitspraak van de Hoge Raad. De hele week rijden er geen treinen tussen Deventer en Wierden. Er wordt daar gewerkt aan het spoor. In plaats van treinen rijden er bussen. De werkzaamheden tussen Wierden en Deventer duren nog tot en met vrijdag. In een leegstaand huis in Vroomshoop is gisteravond brand uitgebroken. Politie houdt rekening met brandstichting. Mensen die camerabeelden hebben worden opgeroepen om die te delen met de politie. En ook hier in Overijssel is de wereldtitel van Spanje gevierd. Op een rotonde in Enschede kwamen Spanjaarden samen met toeters, fakkels en vuurwerk. Gisteravond won Spanje de wereldtitel door in de verlenging met 1-0 van Argentinië te winnen. Dat en meer lees je op onze site rtvhoofd.nl of in onze app.
12: Dan het weer op deze maandagochtend krijgen we van Greta Spannenburg. Greta, goedemorgen.
14: Goedemorgen weer, Bastiaan.
12: Hoe begint deze week?
14: Deze week begint met een noordwestelijk windje, wat we eigenlijk de hele week ook gaan vasthouden. Met wolkenvelden, ook met af en toe zon. Er zijn plekken waar de zon er nu ook al heel fraai doorkomt, bijvoorbeeld in de Kop van Overijssel. En er zijn plekken waar de bewolking echt nog de boventoon voert. En dat is het grootste deel van Salland en Twente. Het zal een beetje een afwisseling blijven tussen wolkenvelden en perioden met zon. Ik denk dat met name vanmiddag de zon toch echt wel de bovenliggende partij is. En de temperatuur gaat van een frisse 14, 15 graden nu naar een fraaie, maar gematigde 21 graden vanmiddag.
12: Gematigd, zeker met wat we gewend waren. Maar als je kijkt naar normaal rond deze tijd, waar zitten we dan een beetje?
14: Ja, ietsjes onder normaal ongeveer. Ja, bescheiden gematigd, maar wel vriendelijk zomerweer. Dat zal het deze week zijn. Je ziet ook wel dat vanaf vrijdag de temperaturen weer wat omhoog gaan. Dan gaan we meer rond normaal uitkomen met 4, 25 graden. Maar de komende dagen is het steeds zo'n 20 tot 23 graden. Eigenlijk een beetje daartussenin. Met wolkenvelden en zon. Soms een spetterbuitje. Vandaag, vanochtend, een lokale spetterbui, dat kan. En morgen is het eigenlijk vrij zonnig, denk ik. Morgen is echt de zon wel de bovenliggende partij, maar de wind nog uit het noordwesten. En die houdt die temperaturen dan wat gedrukt, maar hele fraaie doe-weer temperaturen. We hebben morgenmiddag 21 tot 23 graden, dus dat zal veel mensen bekoren.
12: Ja.
14: Woensdag passeert een front, was steeds de vraag van hoeveel regen gaat er uitvallen. Het is denk ik een beetje hangen en wurgen om daar een paar millimeter uit te krijgen. Als het al een paar millimeter wordt. Het is woensdag bewolkt, af en toe is een beetje regen. Bij een noordwestenwind nog steeds en 20 tot 23 graden. En de dagen daarna langzaam oplopen de temperaturen. Denk in het weekend aan middagtemperaturen zo rond de 3, 24 graden.
12: Grieta, dankjewel.
14: Alsjeblieft.

0: Zomerse muziek in Zomer in Overijssel. Los Lobos, La Bamba, hoorde je op Radio Oost. De Tour. We stappen de fiets weer op, want de Tour de France gaat ook zijn laatste week in met vandaag een rustdag. Maar genoeg om over te praten als het over het afgelopen weekend in de Ronde van Frankrijk gaat. En op deze maandag hebben we het erover met Marloes Poelman, medeoprichter van team Picnic PostNL uit Deventer en in de Tour aanwezig. Marloes, goedemorgen maar weer.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het weekend voor jullie en jullie ploeg verlopen?
1: Pittig. We hebben geprobeerd een ontsnapping mee te zijn. En dat was hard werken. En het is nog steeds warm. En ja, we hebben best wel pittige calls overgereden.
0: Ja.
1: Dus al met al wel oké. Maar zwaar. Dus goed dat we vandaag rustdag hebben.
0: Ja, die komt wel als gelegen.
1: Ja, absoluut. We zijn hier een extra bij. We zijn hier nu 3 dagen, als het goed is. We hebben ook de tijdrit vanaf hier, dus we hoeven even niet te verplaatsen. Dat is heel fijn. Dus onze trucks en onze bussen blijven even een tijdje op de plek staan. Dat betekent voor de staf ook wat meer rust. Dus dat is voor de renners fijn, maar voor de staf ook heel erg aangenaam.
2: Ja, grootste nieuws uit de Tour de France dit weekend was toch wel gisteren. De valpartij van Jonas Vingegaard. Die ging daar in een vrij lullige rotonde. Ging die onderuit en schoof die zo met zijn sleutelbeen tegen een stoeprandje aan. Het zag er wel vies uit, hè?
1: Ja, dat is, ik had het op dat moment ook niet verwacht. Als je een groot peloton rijdt richting een massasprint, dan weet je dat dit soort dingen gebeuren. Maar hier in een toch een relatief kleine groep verwacht je dat toch eigenlijk niet. Maar ja, dat is goed. Je bent als wielrenner natuurlijk wel je eigen airbag zo'n beetje. Dus op het moment dat je valt, ben je heel kwetsbaar. Dat zie je dus nu ook alweer.
2: Ja, hij brak zijn sleutelbeen. Moet even de Tour uit. Voor de volledigheid. Kun je uitleggen wat daar precies gebeurde eigenlijk vanuit wielerperspectief?
1: Ja, ik ben geen expert op dat gebied, dus ik heb het met mijn coaches ook even over gehad van hoe zien jullie dit. Wat zij aangaven, er rijdt een motor voor. Die geeft niet aan hoe de renners moeten rijden. Maar het is wel heel erg vaak dat renners wel de lijn van de motor volgden. Mijn coaches hadden de twijfels of de lijn van de motor zo goed was. Waardoor je de eerste 2, 3 dan nog goed een bocht toe komen. Maar uiteindelijk ergens schuif je even verder richting de buitenkant. Dat was hun mening over wat er dan misgaat. Ja. Ja, het kan ook liggen aan wat gruizende in de bocht. We rijden op hele dunne banden. Hè. Dan rijden we op het randje van wat het kan. Om alles zo licht mogelijk te houden. Ja, daar zit ook een maximum aan, et cetera. Dus er zijn heel veel factoren die kunnen meespelen. Dus en natuurlijk wel gewoon pech dat je met zo'n valpartijtje iets breekt. Waarbij andere mensen op andere momenten op een... vallen eigenlijk met 70 km per uur, zoals onze renner Pavel Bittner vorige week. En die heeft niks gebroken.
0: Nee. En nou werd dat niet direct aan elkaar gekoppeld. Maar het ging dit weekend ook over de dopingcontrole. De nachtelijke dopingcontrole bij Pogacar en Vingegaard. Is dat bij jullie ploeg ook wel eens gebeurd?
1: Nee, het is vrij uitzonderlijk dat mensen 's nachts getest worden.
0: Ja.
1: Het is een regel dat het in grote rondes dat mag. Mag je eigenlijk buiten de start tot en met de finish... mogen renners eigenlijk gewoon altijd gecontroleerd worden. Dit is wel de eerste keer dat ik gehoord heb dat ze dat ook daadwerkelijk in de nacht hebben gedaan.
0: Oké. Ja, het lijkt me dat je daar als ploegleider ook niet blij mee bent... dat je renners zo gewekt worden.
1: Nou ja, kijk, wakker worden gemaakt in middernacht is natuurlijk nooit fijn... Ik moet zeggen, wij stellen op het punt dat we vinden dat de sport zo schoon en zo eerlijk mogelijk moet. En als daar dit bij hoort, dan zullen wij dat accepteren dat dat erbij hoort. En dat het nodig is om de sport schoon te maken. Ik kan me niet voorstellen dat de ITA heeft gedacht, nou weet je, laten wij eens 2 man s'nachts uit hun bed. Daar hebben ze wel een reden voor gehad om dat te doen. En niet per se voor die 2, maar gewoon in zijn algemeenheid als je mensen uit hun bed gaat lichten. Dus ze zullen er ongetwijfeld een goede reden voor hebben.
2: Ja, jullie waren afgelopen week ook nog even in het nieuws. Want jullie rennen Frits Biesterbos, die is naar huis. Die hebben jullie uit de Tour gehaald. Hij is 24, hij rijdt zijn eerste Tour. Hij moet zich richten op de tweede helft van het seizoen, was jullie uitleg. Waarom mag hij de Tour niet uitrijden?
1: En ook het eerste wat je aangeeft. Nou, vooral ook het eerste wat je aangeeft. Hij is een hele jonge renner die zijn eerste grote etappekoers rijdt. Hij heeft nog nooit langer dan 6 dagen achter elkaar gekoerst. We hebben een project met hem waar we ons focussen op zijn ontwikkeling. En we vinden dat we daar heel hele goede stappen in aan het maken zijn. Maar dat we die stappen wel gewoon heel gecontroleerd moeten doen. Dat is een heel mooi project wat we samen met Frits hebben opgezet. We hebben gezegd, we gaan aan de Tour beginnen. Er zijn meerdere scenario's waarvan de sprints een heel belangrijk onderdeel waren. Maar ook het feit dat we wel gewoon zijn development ook richting de rest van het seizoen daarbij willen laten meetellen. Dus per se uitrijden tot Parijs was niet per se het doel. Het doel is stappen maken in de ontwikkeling. En op dit moment vonden wij dat het dat de belangrijkste etappes voor hem erop zaten. En dat het nu goed is om voor te bereiden op de rest van het seizoen.
2: Maar was hij nou zo
1: en
2: aan
1: dat
2: het...
1: Frits,
2: ja, sorry, ga verder.
1: Sorry?
2: Nee, maar
1: en dat was voor Frits ook van tevoren duidelijk... dat we niet per se als doel hadden om naar Parijs te rijden.
2: Maar was hij nou zo aan het einde van zijn Latijn om eruit te halen? Want je kunt ook nog tijdens de Tour beslissen van... ja, verrek, dit gaat misschien eigenlijk best wel goed. Hij is best nog wel fit. Hij vindt het leuk, zei hij zelf ook. We laten hem gewoon door Parijs rijden. Lach aan.
1: Nou, wij vonden het ook heel leuk met Frits. Alleen dit hadden we van tevoren met elkaar afgesproken. Dat we per etappe en per koersdeel zouden bekijken waar we staan. En wat we daarna nog willen. En dit was het moment dat we het over eens waren... dat het een goed moment was om het goed te verlaten.
0: Wat rest er nog voor jullie ploeg in die laatste week, ook zonder Frits?
1: Eerst een tijdrit. Nou, dat is voor ons geen groot doel, behalve op de fiets blijven zitten en op tijd binnenkomen. Dus dat nemen we wel serieus in de voorbereiding, omdat het altijd wel hard werk is op zo'n tijdrit dag.
0: Ja.
1: Maar daar maken we geen doel van. En dan hebben we nog een paar bergetappes. Maar dan hebben we ook nog een sprint. Ik weet uit mijn hoofd ergens zo niet waar die zit, maar het zou wel eens woensdag kunnen zijn. Dat er een mogelijke sprintkans is.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat is voor ons dan het grote doel voor de eerste paar dagen. En dan denk ik dat we weer een aantal bergetappes hebben. En dan zijn we ook benieuwd of er in Parijs nog gesprint kan worden. Maar goed, dat is echt nog wel voor mijn gevoel ook heel ver weg. Dus eerst die volgende sprintkans.
0: Eerst even barbecuen, toch?
1: Ook dat, eerst even barbecuen, dat klopt.
0: Want dat is hoe jullie de rustdag vandaag onder meer gaan invullen.
1: Ja, we proberen eigenlijk elke rustdag een moment te pakken dat we met de staf bij elkaar zitten, maar ook de renners. Dus onze kok zorgt ervoor dat de eerste gang voor het rennersdiner, dat we die buiten kunnen nuttigen bij de barbecue. Dus dan hebben we de renners en de staf bij elkaar zitten. Doen we als staf een barbecue. En als dat niet kan, dan verzinnen we... Met de renners erbij zijn, dat we even een momentje pakken om als ploeg, als Tour de France ploeg bij elkaar te zitten. En dan dat gaan we eventjes een... fijn eventjes een anderhalf uur, twee uur voor uittrekken. En dan is het ook op tijd naar bed. Morgen is het hartstikke vroeg.
2: En die tweede rustdag is eigenlijk ook traditioneel een dag... waarop teams bij andere renners gaan polsen... om te kijken of er misschien wel een transfer in zit voor volgend jaar. Er wordt eens even geshopt links en rechts bij de verschillende hotels. Waar gaan jullie nog langs om nieuwe renners op te snorren?
1: Ja, ik denk dat is wel een beetje van verleden tijd, hoor.
2: Jammer.
1: Want ik denk dat de meeste... Ja, dat vind ik ook jammer. Aan de andere kant maakt het rustig wel iets rustiger. Nee, er zijn nog steeds veel rider-agents die bij hotels langskomen... om eventjes te polsen of er nog ruimte is... en of er nog verlengingen in zitten en al dat soort dingen. Maar heel veel wordt ook al voor de Tour gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Misschien wordt het ook wel steeds eerder dat renners het contract er vast liggen. Iedereen wil eigenlijk wel naar de Tour toe met het idee van... nou, volgend jaar zijn we al zo'n beetje klaar. Dus ja, wij gaan niet vandaag nog shoppen. Ik vermoed nog wel dat we nog wat bekenden zal zien... die nog even willen polshoogte willen nemen. Dus ja, gaan het zien vanmiddag.
0: Geniet van die rustdag. En succes de laatste week. Marloes Poelman, medeoprichter van Team Picnic PostNL uit Deventer. Dankjewel.
1: Oké, dankjewel. Fijne dag.
3: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.

0: Zag hem volgens mij ook nog op de tribune zitten bij de finale gisteren. Pharrell Williams.
1: Wie niet?
0: Amongst a lot of others.
2: Oei, oei, oei.
0: Aan wereldsterren die er waren tijdens de WK-finale. Gewonnen door Spanje gisteravond. Pharrell Williams en Happy hoorde je op Radio Oost. Zometeen na achten zijn we bij de start van de archeologische opgravingen in Enter. Wat daar precies opgegraven gaat worden, dat hoor je zometeen. En zomer in Overijssel vieren we natuurlijk nog steeds. Ook al zijn de temperaturen iets lager deze week dan ze de afgelopen weken waren. Oene Loonstra, onze zomer in Overijssel verslaggever, is weer op pad. En mooi ook straks naar achter.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
11: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man.
12: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
15: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Tientallen kinderen die nu nog thuisonderwijs volgen moeten vanaf 2027 les krijgen op school. In Vroomshoop is gisteravond brand uitgebroken in een leegstaand huis. De politie houdt rekening met brandstichting. En tussen Deventer en Wierden rijden deze week geen treinen, komt door wegwerkzaamheden aan het spoor. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dorald Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
4: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
3: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
5: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
3: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zometeen op Radio Oost zijn we bij de start van bijzondere archeologische opgravingen in Enter. Wat ze daar precies op gaan graven, dat hoor je zometeen.
1: En het is Sober in Overijssel, onze verslaggever Oene Loonstra, die gaat keramiek maken.
6: Oké.
1: Okay. Ja, weten nou, we dat ook weer.
6: Ja, ik laat me verrassen, zoals ik altijd doe als we Oene ergens naartoe sturen. Zometeen ook op muziek op de radio van Martin Garrix, Ed Sheeran en Gloria Estefan.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Gloria Estefan op Radio Oost. Je hoorde Bad Boy.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Ja, goedemorgen. 8 uur geweest op maandag. Je bent er weer bij en Job is er ook weer bij.
2: Goedemorgen.
0: We zijn er nog tot 10 uur deze verlengde zomerochtendshow voor je. En zeg je zomer, zeg je zomer in Overijssel, zeg je zomer in Overijssel. Zeg je Oene Loonstra, hij is zometeen weer op pad waar die uithangt. Dat hoor je straks. Eerst even een overzicht van het nieuws van vanmorgen.
2: Ja, thuisonderwijs wordt in Overijssel een stuk lastiger. Want door strengere regels moeten tientallen kinderen die nu nog thuisles krijgen vanaf volgend jaar toch naar een reguliere school. In heel Overijssel zijn er ongeveer 170 kinderen die niet naar school gaan. Bijna alle gemeenten in onze provincie hebben de regels voor thuisonderwijs aangescherpt na een uitspraak van de Hoge Raad. Zo blijkt uit een rondgang van RTV Oost.
0: Dan de Overijsselse betaald voetbalclubs hebben dit weekend weer hun oefenwedstrijden gespeeld in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. PEC boekte de tweede overwinning van de voorbereiding. Ze wonnen van Cercle Brugge. Thijs Oosting zit er lekker in, vindt hij zelf.
3: Ja, goed. Goed fit. Vorig jaar fit geëindigd ook. In de vakantie goed doorgetraind. En nu ook weer fit begonnen. Dus ik voel me hartstikke goed. Ik denk dat we goed begonnen met die eerste aanval meteen. Vooral dat we dit wel ons weer door. Vooral gewoon goed gespeeld hebben. Oh. En ik denk dat dit wel onze betere oefenwedstrijd was van deze voorbereiding. Dus vanuit daar weer door op voorbeduren, dan zijn we op de goede weg.
0: Er zat een kleine hapering in de quote. Maar de kern van het verhaal, ze zijn goed bezig daar in Zwolle. Twente oefende ook tegen de Belgen. 1 keer gelijk. In 1 keer verloren. Go Ahead Eagles verloor van Lommel, ook al van een Belgische club. En Heracles won vrijdag al een oefenwedstrijd van Emmen.
2: En het was natuurlijk het weekend van de Zwarte Cross. Nagenieten van het festival kan op het YouTube-kanaal van RTV Oost. Zie een uitgebreid verslag van het festival. Onze collega Stefan Klein-Koerkamp die was daar voor de intelligente vragen.
4: We zijn op de Zwarte Cross. En dit draait natuurlijk om crossen. Dus ik ben benieuwd. Kun je een crossmotor nadoen?
5: Crossmotor.
6: Dat is de viertakt.
4: Dat is de viertakt, ja, ik herken hem direct.
6: En de tweetakt.
0: Ja, meer van dit alles op het YouTube-kanaal van de RTV Oost dus. Want we waren erbij op die Zwarte Cross. Ja, Zwarte Cross, 1 grote zandvlakte. En dat ook in Enter vanmorgen. Want daar zijn archeologen begonnen met de opgravingen van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. En verslaggever Danielle Rademaker is daar ook. Danielle, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Op inderdaad een zandvlakte, moet ik het zo voor me zien?
7: Ja, zeg dat wel. Ik kwam hier aan met mijn goede schoenen, maar ik had gelukkig mijn laarsjes achter in de auto liggen. En dat is ook wel hard nodig, want het is hier inderdaad 1 grote zandvlakte. En het is ook heel droog. Het heeft weinig geregend, dus het stuift ook allemaal lekker op en neer. En verderop staat al een graafmachine. Archeoloog Hans Oude Rengerink, moet ik goed zeggen. U staat naast mij. Jullie zijn net begonnen, hè? Bijvoorbeeld in die hoek, precies in dat hoekje daar. Waarom daar?
8: Praktisch gezien komt dat wel het beste uit. We graven in stroken het hele terrein op. En we besloten om hier achterop perceel te beginnen.
7: Dus, ja, want het werd net al een klein beetje verklapt, maar wat hopen jullie hier aan te treffen?
8: Wij hopen en wij weten vrijwel zeker dat hier een grafveld uit de late bronstijd ligt. Het grafveld dat is eerder aangetroffen bij proefsleuvelonderzoek een paar jaar geleden. En het was al snel duidelijk dat het toch een heel bijzondere archeologische vindplaats is. En in verband met de nieuwbouw die hier gaat plaatsvinden, zou dat grafveld verloren gaan. En door het op te graven kunnen wij in elk geval alle informatie die in de bodem zit, die kunnen we veiligstellen. En, kan ook wetenschappelijk gezien uitgewerkt worden.
7: Ja, want het klinkt voor mij heel bijzonder. Is het ook zo bijzonder?
8: Een dergelijk grafveld, want dit is niet zomaar een grafveld. Het bestaat uit zogenaamde langbedden. En langbedden zijn eigenlijk anders dan normale grafheuvels die bestaan uit kringgraven. Met een greppel eromheen zijn ze, hebben ze een hele lange vorm. En de naam langbedden, het is een beetje een rare naam, bedden. Maar Ja, het zijn eigenlijk heel langgerekte grafheuvels geweest. Nou, die heuvels die zien we niet meer. Die zijn bij de ontginning een paar honderd jaar geleden zijn die al geëgaliseerd. Maar die kringvormige of die lange structuren, de greppels die eromheen lagen, die gaan we allemaal wel terugvinden. En waarschijnlijk ook nog daarbinnen gelegen zijn de graven die daar eigenlijk aanwezig zijn geweest. Die zijn, daar hopen we nog flink wat van te vinden.
7: Ja, inmiddels ligt daar al, nou moet ik zeggen, een aardig hoopje zand. Maar goed, er ligt hier nog heel veel meer zand. Dus er moet nog flink wat gebeuren. Hier staat ook bij mij Iris Keurhorst. Ook archeoloog en projectleider van dit geheel. Ja, hoe lang duurt dat nou voordat zo'n grafveld eigenlijk zichtbaar wordt?
1: We hopen vandaag al wel een deel zichtbaar te krijgen. Maar om het hele project hier op te graven zullen we ongeveer 3 weken bezig zijn.
7: En is dat dan een groot project voor jullie? Of is dat normaal? Hoe kan je dat zo zeggen?
1: Voor ons is het toch wel een van de grotere projecten die we doen. Maar ja, toch wel een groot project is het.
7: Ja. Nou, dat moet hier dus allemaal onder de grond vandaan komen. Even terug naar Hans. Gaat uw hart daar nou een beetje harder van kloppen als archeoloog?
8: Jazeker, dit is een heel bijzondere archeologische vindplaats die we opgraven. Het is voor zover ik weet een van de grootste urnenvelden met van die langbedden die we in Nederland kennen. Dus, ik hoop ook dat we ook daarnaast, behalve dan die structuren die we vinden, dat we er nog wat leuke vondsten bij krijgen in de vorm van urnen met crematieresten erin en ook eventueel bijgiften.
7: En waar blijven die dan, als die eenmaal zijn opgegraven?
8: Die blijven nog wel een tijdje bij ons, op ons kantoor. Daar worden ze nader onderzocht. Er gaat specialistisch onderzoek plaatsvinden aan de hand met die crematieresten. Dan gaan we kijken aan de hand van isotopenonderzoek waar die mensen vandaan kwamen die hier begraven zijn. En proberen te achterhalen wat eventueel de leeftijd en het geslacht is van die mensen. En op die manier krijgen we nog aan de hand van toch wel vrij moderne onderzoekstechnieken kunnen we een hoop informatie eruit halen.
7: Dus eigenlijk moeten wij hier over een tijdje even terugkomen om te kijken wat er allemaal ligt.
8: Ja, dat moet je absoluut doen, want dan hebben we ook een veel groter stuk open liggen. En dan is het allemaal veel. Ook voor de buitenstaande, voor de leken, wordt het aardig inzichtelijk hoe zoiets er nou uitziet.
7: Ja. Nou, we gaan het zien. Hopelijk over een paar weken weten we meer wat hier onder de grond ligt. En we hebben ook gelijk een lesje archeologie meegepakt, Bastiaan.
0: Kijk, zo leren we toch wat op deze maandagochtend. Daniela Rademaker, dank je wel. En meer hierover zie je vanavond natuurlijk in de Zomer in Overijssel. En ook op oost.nl.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It hoorde je op Radio Oost. Iets wat we ook herhalen, maar wat nooit saai wordt, is zomer in Overijssel. Want het weer mag dan iets minder hoog zomers zijn. We vieren nog wel steeds zomer in Overijssel. En ook vandaag gaat verslaggever Oene Loonstra op pad. Oene, goedemorgen. Waar ben je vandaag?
1: Ik ben nu in de buurt van Broekland. Gemeente Weijen natuurlijk. Hè. En ik sta nu in het atelier CQ Werkruimte van Debbie Vos. Keramiek wordt hier gemaakt, wordt ook lesgegeven. En als ik vanuit haar atelier CQ Werkruimte naar buiten kijk, ja, dan zie ik een weiland vol met koeien, maisvelden. Het ziet er heel rustgevend uit. Debbie, goedemorgen. Ja, keramiek. Voor diegenen die het niet kennen, ja, wat ik dan weet is, je gaat met klei op zo'n draaischijf iets maken. Bijvoorbeeld een pot of een kopje of een urn, zie ik. Dat wordt dan in een oven gestopt en dan is het klaar. En dan zeg jij, ja, dat is nog niet helemaal klaar. Want wat moet er dan nog gebeuren?
2: Ja, daarna moet er nog geglazuurd worden. Dus mensen komen hier inderdaad voor les of een workshop draaien. En ze maken wat. Ik stook het voor ze. En ze zetten er een glazuur op. En het wordt weer gestookt. En ze nemen het mee naar huis.
1: Ja. Als het nou zo is, als ze klaar zijn, hè, dus zonder dat het geglazuurd is, en je stopt het dus in die oven om te drogen, of in ieder geval wordt hij dus te stoken, ja. Kan er dan nog iets misgaan? Kunnen er dan barst in komen?
2: Ja, heel af en toe gebeurt dat, dat er een barst in komt of dat er iets ontploft. Maar 9 van de 10 keer, ik geef natuurlijk heel goed les, gaat dat altijd goed.
1: Uiteraard, uiteraard. Aan ja. Hoeveel mensen geef je les?
2: Ik geef hier 3 dagdelen per week les aan groepen van 8 mensen. Dan geef ik nog workshops op de draaischijf en ook handvormworkshops. En dan werk ik ook nog 3 dagen per week in een grote keramiekgroothandel in Zwolle. Dus mijn hele leven is keramiek.
1: Ja, dus je werkweek is ook helemaal vol dus?
2: Absoluut, ja.
1: Je zegt van, als ze klaar zijn, dan wordt het gestookt. Daarna moet er nog glazuur op. Waarom?
2: Omdat het een mooi uiterlijk geeft. Het wordt wat gladder, het krijgt een kleurtje. Sommige mensen kiezen er ook voor om het niet te glazuren. Dat kan natuurlijk ook. Maar het is puur voor de buitenkant.
1: Goed, dan is het geglazuurd. En dan is het klaar?
2: Ja, dan is het klaar. Dan mogen ze mee naar huis nemen.
1: Maar je zei in het vorige gesprek, als het geglazuurd is, moet het ook weer gestookt worden.
2: Ja, als ze het erop hebben gezet, het glazuur, wordt het dus voor een tweede keer gestookt. Op 1200 graden. En als het dan uit de oven komt, kunnen ze het mee naar huis nemen.
1: Want als je het dan niet stookt, wat dan?
2: Ja, het is een poeder wat je aanbrengt. Een glaspoeder. Dus dat moet op hoge temperatuur smelten tot een glaslaag.
1: Nou, je hoort al, ik ben een absolute leek.
2: Nou, misschien een keer langskomen voor een workshop.
1: Ja, ja zeker. Hey, ik zie de grote rek met allerlei namen erop. Andrea, ja. Lianne, Jolanda, Loet. Dat zijn je cursisten?
2: Ja, die hebben hier hun eigen plank waar hun eigen emmer met klei op staat. En daar kunnen ze hun werkstukken neerzetten. En zo heeft iedereen zijn eigen ruimte om hun spullen weg te zetten.
1: Ja, als je nou kijkt naar de plank van Loet, daar zie ik een soort vaas. Maar ja, volgens mij kun je daar bloemen in doen. En een aantal bekers, hè, ook allemaal van keramiek uiteraard gemaakt. Zijn die klaar?
2: Nee, die zijn nu 1 keer gestookt en dat noemen we biscuit. Nu als ze terugkomt gaat ze er een glazuur op zetten, wordt die opnieuw gestookt en dan is die klaar. Ja.
1: Als ik verder nog kijk, dat is dan een beetje het ateliergedeelte, zie ik allemaal urnen.
2: Ja, ja, dat is een andere tak van sport voor mij. Ik maak urnen met nabestaanden hun eigen handen erop. Dus ze dragen met hun eigen handen de dierbare die overleden is en die in de urn zit.
1: Die zijn klaar?
2: Ja, die zijn klaar. Niet gevuld.
1: Nee, dat moet dan nog gebeuren, uiteraard. Ja, is u dan toch even naar we moeten toch even het prijzenaspect onder de loep nemen. Wat is nou bijvoorbeeld zo'n middelgrote urn waard?
2: Dan vraag je wat, want ik heb dat niet in mijn hoofd zitten. Uit mijn hoofd iets van rond de 600-700 euro. Want er zit heel veel uren in.
1: Ja, dat begrijp ik. En als ik bijvoorbeeld kijk naar de bekers van Loet, die nog geglazuurd moeten worden. Wat kost dan zo'n beker, stel dat je die zou gaan verkopen?
2: Ja, dat is een leuk verhaal. Als je op een markt gaat staan, schrikken sommige mensen van de prijzen. Maar wij weten als mensen die met keramiek werken hoeveel uren erin zitten. Dus als zij mij zou vragen van, god Deb, ik wil op een markt staan. Wat zou ik vragen voor een beker? Zou ik zo 20 euro, 25 euro aangeven.
1: Ja, daar schrik ik wel een beetje van. Maar ja, na jouw verhaal is het logisch.
2: Er zit heel veel tijd in. Heel veel tijd en aandacht en vooral liefde, ja.
1: Qua cursisten zit vol?
2: Ja, ik heb een wachtlijst. Het is ongelooflijk hoe, door de corona een beetje dat het gekomen is. Dat mensen ontspanning zoeken, uit hun hoofd willen. En ik heb een wachtlijst, dus dat is tof voor mij.
1: Want uit hoeveel lessen bestaat een cursus?
2: Nee, de cursus is gewoon, ze kopen een strippenkaart van 4 keer. En dat is dus wekelijks. En mensen mogen zelf stoppen wanneer ze willen. Maar er zijn mensen die zijn hier al 3, 4 jaar. Dus dat zegt voldoende.
1: Ja. En wanneer gaat Debbie vast op vakantie?
2: Debbie gaat vrijdag op vakantie.
1: En waar gaat Debbie heen?
2: Ja, Debbie gaat met de camper met haar man lekker naar Zweden 3 weken.
1: Ah. Mm-hmm. Oké, dus dan is de cursus ook afgelopen?
2: Ja, we zijn net van het weekend helemaal aan het schoonmaken geweest. De mensen hebben gistermiddag een inloopmiddag gehad om hun laatste spulletjes op te halen. En vrijdag gaan wij lekker vertrekken.
1: Je straalt helemaal.
2: Ja, heerlijk. Zin in.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Nou, hartstikke goed. Dankjewel in ieder geval. En voor meer informatie, waar kan je terecht?
2: www.debskeramiekplek.nl of www.debsurnen.nl.
1: Dankjewel en een mooie vakantie alvast.
2: Dankjewel.
1: Nou, je hoort het, Bastiaan.
0: Ja.
1: Er worden hier lessen gegeven. Ja, dus dan kan ik nu wel iets gaan maken. Maar ja, dan moet ik weer 3 weken wachten voordat het gestoopt kan worden. Dus laten we dat maar eventjes niet doen.
0: Heel goed, inderdaad. Maar we zijn wel weer wat wijzer geworden, Oene. Dankjewel. En tot over 1,5 uur, want dan spreken we je weer.
1: Zeker.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar. Want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
15: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
16: Het is 8:30, Radio Oost met het nieuws uit Overijssel. Job Voost.
17: Zo'n 170 kinderen die in Overijssel thuisonderwijs krijgen, moeten in 2027 naar een reguliere school. De ouders geven hun kinderen thuis les, omdat onderwijs op school niet past bij hun geloof of omdat school te ver weg is. De regels voor thuisonderwijs zijn strenger geworden na een uitspraak van de Hoge Raad, vertelt verslaggever Rutger Bogerink.
18: Thuisonderwijskinderen moeten gewoon naar school, tenzij er echt hele bijzondere omstandigheden zijn. Ja, en wat zijn die omstandigheden dan? Ja, daar zijn geen vaste richtlijnen voor opgesteld. Dat moet dan echt maatwerk, zoals gemeenten dat dan noemen, zijn. Maar de conclusie is wel dat van die 170 kinderen straks heel veel kinderen alsnog naar school moeten.
17: De hele week rijden er geen treinen tussen Deventer en Wierden. Er wordt gewerkt aan het spoor. In plaats van treinen rijden de bussen. De werkzaamheden tussen Deventer en Wierden duren nog tot en met vrijdag. In een leegstaand huis in Vroomshoop is gisteravond brand uitgebroken. De politie houdt rekening met brandstichting. Mensen die camerabeelden hebben worden opgeroepen om die beelden te delen. En ook hier in Overijssel is de wereldtitel van Spanje gevierd. Op een rotonde in Enschede kwamen Spanjaarden samen met toeters, fakkels en vuurwerk. Spanje won gisteravond de wereldtitel door in de verlenging met 1-0 van Argentinië te winnen. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl en in onze app.
16: Dan het weer voor deze maandag. Grita Spannenburg, goedemorgen.
19: Goedemorgen weer, Bastiaan.
16: Het is grijzig en bewolkt hier in Hengelo. Maar een uur geleden zei je wel dat met name in de kop van Overijssel, dat daar de zon wel doorbrak. Is dat nog steeds zo?
19: Ja, in een deel van de kop van Overijssel is dat zeker zo. En dat heeft zich ook wat uitgebreid richting Zwolle en wijde omgeving. Maar Twente zit vooral nog onder de bewolking. Dat schuift ook wel weer deels weg. En dan komt de zon. Daarna komen er weer wolkenvelden. Het zal een beetje een afwisseling zijn vandaag van wolkenvelden en perioden met de zon. Waarbij met name vanmiddag het aandeel zon geleidelijk aan steeds groter wordt. Windje gaat dan ook opsteken. Hij is nu uit het westen zwak. Hij draait langzaam naar noordwest. Gaat wat aantrekken. Wordt een matige wind. Maar er staat wat minder wind vandaag dan gisteren. Verder is er nog steeds een spetterbuitje mogelijk vanochtend. Vanmiddag is het helemaal droog. En met die noordwestelijke wind zijn de temperaturen gematigd zomers. Het is op dit moment een graadje of 15 ongeveer op de meeste plekken. En vanmiddag gaan we grootschalig naar 21 graden.
16: Kijk, en is dat een voorbode voor hoe de rest van de week eruit ziet?
19: Ja, een beetje wel. Grosso modo kun je zeggen dat we deze week in gematigde zomertemperaturen zitten. Met een afwisseling van wolkenvelden en zon. Maar er zijn natuurlijk altijd nuances aan te brengen. Ik denk dat de dag van morgen bijvoorbeeld veel zon bij ons brengt. Dan zitten de wolkenvelden vooral boven het westen en noordwesten van het land. En zouden wij wel eens een vrij zonnige dag kunnen pakken. Zie je gelijk dat de temperatuur wat oploopt. 22 tot 24 graden. En dan woensdag, dat wordt een grotendeels bewolkte dag. Dat dempert de temperaturen dan ook weer. Kan af en toe wat lichte regen vallen. Het zijn een hele bescheiden hoeveelheden. We zitten nog steeds aan de flanken van een hoge drukgebied. Dus echt de neerslag van betekenis zeker nog niet. En dan donderdag en vrijdag wolkenvelden en zon. We kachelen zo verder. Maar wel geleidelijk aan vanaf vrijdag weer hogere temperaturen. In het weekend komt de zomerse 25 graden. Gewoon weer in zicht.
16: Kijk, alsof er niks gebeurd is. Gita, dankjewel.
19: Mooie dag.

0: Justin de Wild en Cheerio hoorde je op Radio Oost. We zijn weer wakker voor zover we dat nog niet waren. Aan het einde van, of nou ja, het einde. Ik zou bijna zeggen het einde van deze ochtendshow op deze maandag. Dat is normaal ook zo. Maar het is zomer in Overijssel, dus we gaan nog door tot de tienen. Maar we zetten wel even op een rijtje wat we allemaal hadden vanmorgen.
1: Ja, thuisonderwijs hadden we het vandaag over. Want dat wordt in Overijssel een stuk lastiger. Want door strengere regels moeten 170 kinderen uit de provincie die nu nog thuisles krijgen, vanaf volgend schooljaar toch naar een reguliere school. Onze verslaggever Rutger Bolgerink verdiepte zich in het onderwerp en legt uit waarom ouders kunnen kiezen voor thuisonderwijs.
2: Vaak gaat het vanwege geloofsovertuigingen dat ouders zeggen, ja, wij kunnen geen school voor ons kind vinden dat in lijn is met de geloofsovertuiging die wij als gezin hebben. Dat is de belangrijkste reden, maar soms kan ook meespelen dat een gezin heel erg ver buitenaf woont en dat het te ver fietsen is, vinden de ouders, voor die kinderen om naar school te gaan. Sommige ouders zeggen ook, ja, ik weet gewoon zeker dat als ik thuis mijn kinderen onderwijs geef, dat ze beter onderwijs krijgen dan als ze klassikaal dus naar school gaan.
0: Dan waren we ook in Enter vanmorgen. Daar zijn archeologen vandaag begonnen met de opgravingen van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Wordt vooral gezocht naar langbedden, wat de langgerekte grafstructuren zijn. Archeoloog Hans Ouderengerik legt uit hoe bijzonder die opgraafplek daar is.
3: Dit is een heel bijzondere archeologische vindplaats die we opgraven. Het is, voor zover ik weet, een van de grootste urnenvelden met van die langbedden die we in Nederland kennen. Dus, en ja, ik hoop ook dat we ook, daarnaast, behalve dan die structuren die we vinden, ja, dat we er nog wat leuke vondsten bij krijgen in de vorm van urnen met crematieresten erin en ook eventueel bijgiften.
1: Ja, het is maar wat je leuke opbrengsten vindt.
0: Dat zijn leuke vondsten.
1: Ja, precies.
0: Nee, ik snap, voor de wetenschap leuk.
1: Ja, en we belden even met Frankrijk, want in de Tour de France is er weer een rustdag aangebroken. We belden met Marloes Poelman, de medeoprichter van Team Picnic PostNL uit Deventer. Ja, dat team wist afgelopen week het nieuws te halen door de jonge wielrenner Frits Biesterbos uit de Tour te halen. Poelman legde uit waarom ze dat hebben gedaan.
4: Hij is een hele jonge renner die zijn eerste grote etappekoers rijdt. Hij heeft nog nooit langer dan 6 dagen achter elkaar gekoerst. We hebben een project met hem waar we ons focussen op zijn, op zijn ontwikkeling. En we vinden dat ze daar hele goede stappen in aan het maken zijn, maar dat we die stappen wel gewoon heel gecontroleerd moeten doen. Per se uitrijden tot Parijs was niet per se het doel. Het doel is stappen maken in de ontwikkeling.
0: Ja. Trust the process, zeggen ze dan ook wel eens.
1: Altijd het plan, hè?
0: Ja, het plan volgen, er niet van afwijken. En nou ja, wie weet wat dat in de toekomst allemaal gaat brengen. Morgen weer een nieuwe tourrubriek dan met Henny Kuiper op de dag van de ploegentijdrit. Jij bent wel een wielerliefhebber. Ga je er dan nog voor zitten deze laatste week?
1: Want zeker.
0: Het is natuurlijk al lang beslist, eigenlijk vanaf de tweede etappe volgens mij.
1: Ook Alpe d'Huez, hè?
0: Oh, deze die komt er week? Nog aan deze week?
1: Ja. Vrijdag, dacht ik, hè?
0: Ja, dat zijn wel de mooie.
1: Ja, dat is
0: de koninginnenrit. Toch?
1: Ja.
0: Neem ik aan dat dat de koninginnenrit is.
1: De Nederlandse berg.
0: Jazeker, jazeker. Ga je nog veel meer horen deze week in de ochtendshow op Radio Oost. En nu tijd voor muziek.

0: Rondé en Break My Heart hoorde je op Radio Oost. Er zijn heel wat Argentijnse harten gebroken gisteravond. En iedereen behalve Argentinië geniet daar enorm van.
1: Ik wou net zeggen.
0: Dat idee heb ik toch wel een beetje. Dat die boevenbrigade eindelijk een halt toe is geroepen. We hadden het eerder vanochtend al over. We hebben hem allebei gekeken, ondanks dat het ervoor zorgde dat het een nacht van 4 uurtjes was.
2: Nou,
0: maar zo'n WK-finale wil je toch zien. En ik ben zelden zo voor een land geweest als het niet Nederland was, zeg maar.
1: Maar we kwamen net ook tot de conclusie dat het eigenlijk niet zo gek is dat Atletico Madrid de hofleverancier was van de finale.
0: Ja, zowel aan Spaans als Argentijnse kant spelen heel veel spelers voor Atletico Madrid. Ja, ploeg die natuurlijk bekend staat om dat er af en toe wel eens een zaagje ingaat. Nou ja, ook veel internationale media die schrijven erover. Die vieren bijna het verlies van de Argentijnse misdadigers. Een zegen voor het voetbal. Het voetbal heeft gewonnen van de Argentijnse misdaad, is een van de koppen. De kop van de Engelse krant The Telegraph. Voetbal 1, misdaad 0. Het is
1: een bijzondere kop.
0: De Portugese krant Abolo spreekt van een onherkenbare kampioen die afstand doet van zijn status. WK-finale was een teleurstellend schouwspel. Vrijwel uitsluitend te wijten aan Argentinië dat pas in de 117e minuut voor het eerst op goal schoot. Ging hij er nog bijna in ook trouwens?
1: Nee, ging hij erin? Nee, was hij op goal bedoel ik? Want een Argentijnse krant die schrijft dat ze helemaal niet op goal hebben geschoten.
0: Nou ja, ging er overheen, toch? Dat was die bal van Simeone.
1: Die hele wedstrijd
0: te analyseren nu, maar goed. Het Franse Le Parisien voegt eraan toe. Spanje heeft de wereld aan zijn voeten met zo'n dominantie. Tegen een Argentijns team dat niet geïnteresseerd leek in voetballen is het moeilijk om iemand te vinden die teleurgesteld is over de triomf van Spanje. En de beelden na afloop ook van Argentijnse spelers die nog Spaanse spelers aanvlogen. Het had wel wat treurigs. En ik heb sowieso altijd nog 2022 in mijn achterhoofd. Die bal.

0: die voor de dugout van Nederlands elftal in werd gejaagd. En hoe Messi daarna in de catacombe onze Wout Weghorst heeft, heeft bejegend. Never forget. Dus ik ben er persoonlijk, kan ik hier prima mee leven.
1: Ik ook, echt.
0: Met deze uitslag. We gaan een vakantiedilemmaatje doen, zometeen.
1: Heb je er al eentje?
0: Aan de andere kant van 9 uur. Ja, ik ga er nog even over nadenken.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Tientallen kinderen die nu nog thuisonderwijs krijgen, moeten volgend jaar naar een reguliere school. In Vroomshoop is gisteravond brand uitgebroken in een leegstaand huis. Politie houdt rekening met brandstichting. En tussen Deventer en Wierden rijden deze week geen treinen, komt door werkzaamheden aan het spoor. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl en in de app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
16: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
15: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
17: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
15: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
18: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
19: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
20: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
21: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
22: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
23: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Te quiero.
1: Ik weet eigenlijk niet wat dat in het Spaans betekent. Maar doen het ervoor. Goedemorgen, het is 9 over 9. Dit is de extra tijd van de ochtendshow voor deze maandag de 20ste van juli. Want we zijn er tot 10 uur in tijden van zomer. Nog even, we zijn een beetje aan het uitbollen. Uitbuiken van de ochtendshow en de enigszins korte nacht.
2: En de WK-finale natuurlijk.
1: Want die korte nacht komt natuurlijk door die WK-finale die we allebei toch wel wilden zien. En de loop van de ochtend toch enigszins met verbazing zitten kijken, want wij hebben allebei wel de tv uitgezet. Na de laatste fluitsignaal zo ongeveer.
2: Ja, echt direct.
1: Ik heb nog heel even het eerste relletje nog meegekregen, half. Maar dat nu zie ik op social media van alles voorbij komen. Hoe met name die Argentijnen zich ook na het laatste fluitsignaal hebben gedragen.
2: Meteen na het laatste fluitsignaal liepen natuurlijk ook al die Spaanse wisselspelers het veld in. En eentje kreeg er gewoon een stomp in zijn maag van een Argentijn. Die nog op het veld stond te balen. Die denkt, ik sla een Spanjaard in zijn buik.
1: Ja, tuurlijk joh. Ik zag het ook toen bij die wedstrijd tegen Engeland. Bij de 1-1 of de 2-1 kwam er ook een speler vanuit de bank het veld in rennen. En waar alle spelers van Argentijnen bij de hoekvlag dat doelpunt vierden of zo. Ging die speler in zijn eentje langs de Engelsen rennen. Dit is gewoon puur om te jedden. Ben je niet eens met je teamgenoten aan het juichen. Maar ben je gewoon, ja, het is uitdagen.
2: Het is echt heel bijzonder wat die gasten aan het doen zijn.
1: Ja.
2: En als ze dan winnen, kun je nog zeggen, winnaarsmentaliteit, dit of dat, en moet je kijken. Maar als ze dan verliezen, veranderen ze echt in hele vervelende gasten.
1: Nou, ja, ook tijdens de wedstrijd al. Er zijn eigenlijk per definitie vervelende gasten. Maar goed, dat hebben wij zelf in 2022 ook meegemaakt.
2: En misschien daarom wel dat we ze niet gunnen.
1: Ja, inderdaad. Maar dat brengt ons wel bij het vakantiedilemmaatje van vanmorgen. Het is weer aan jou om een keuze te maken tussen twee kwaden. Of in dit geval één kwaad, als we het over dit vakantiedilemma hebben. Reageer via de Oost-app. Zijn wel benieuwd naar jouw reactie. Het dilemma voor vandaag. De rest van je leven alleen nog maar op vakantie naar Spanje. Of de rest van je leven alleen nog maar op vakantie naar Argentinië.
2: Ja, dit is niet zo moeilijk.
1: Dit lijkt me een open deur. Laat het weten via de Oost-app. En laat gelijk ook even weten of je de finale hebt gekeken. Wat je ervan vond. En hoe je erin staat, zijn we heel benieuwd naar. Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Don McLean en American Pie hoorde je op Radio Oost. Deze maandagochtend, het vakantiedilemma van vanmorgen. De rest van je leven op vakantie naar Spanje, of de rest van je leven op vakantie naar Argentinië?
1: Nou, gisteravond weten we het eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Als ik je gisterochtend deze vraag had gesteld.
0: Ja, nou, ik zit er ook nog. Argentinië staat nog wel altijd op mijn lijstje om te bezoeken. Maar we zitten natuurlijk een beetje in de emotie van de WK-finale. Maar als je puur feitelijk kijkt, denk ik dat je de rest van je leven in Argentinië meer te zien hebt. Het is een groter land.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Maar inderdaad, ook in de Oost-app stromen de reacties binnen. Wendy is bijvoorbeeld ook team Spanje. Ja, wie niet eigenlijk? Jenny zegt, wat kun je toch blij zijn als iemand verliest, en stuurt ook die foto mee. Het is dan weer zo'n gefotoshopte foto van Lamine Yamal, die in een die Messi even de haren wast.
1: In de badkuip.
0: In de badkuip, een huilende Messi. Ja, wat sowieso natuurlijk echt een krankzinnig verhaal is, toch?
1: Ja, hè?
0: Als je het over toeval hebt. En kun jij het uitleggen voor de mensen die het gemist hebben?
1: Ja, een jaar of 19 geleden, toen moest een toen nog hele jonge Lionel Messi, ik denk persfoto's maken of zo, voor FC Barcelona. Waar hij toen speelde. En Yamal natuurlijk, uit Barcelona. Die was denk ik als fan uitgenodigd om aan die fotoshoot mee te doen.
0: Maar ja, die was ook, dat is een baby van een paar maanden.
1: Het is heel bijzonder dat dan een Lionel Messi een piepjonge Lamine Yamal
0: in zijn armen heeft.
1: Ja, en 19 jaar later stonden ze tegenover elkaar in een WK-finale.
0: Ja, dat is wel inderdaad hoe het lot dan kan lopen. Maar nu zijn de rollen dus omgedraaid. En zit Messi huilend in de badkuip. Henk stuurt ook nog een appje. Het lijkt me goed dat Maxima officieel afstand doet van het gedrag van de Argentijn.
1: Dat lijkt mij ook. Ik vind dat er een extra persconferentie moet komen vandaag.
0: Ja, als we iets horen van de Rijksvoorlichtingdienst in de loop van vandaag, dan weten we waar het over gaat. Het is de maandagochtend van Radio Oost. Straks is Oene Loonstra ook nog voor ons op pad natuurlijk. Want we vieren zomer in Overijssel. En hij is volgens mij nog steeds in Broekland om te kijken wat daar allemaal te doen is. Broeklandse feest is natuurlijk ook deze weken. En muziek zometeen op de radio van de Hermes House Band komt eraan. Na Drumchiller.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
12: Wat moet korter?
11: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
12: Nee, korter.
11: Bij RTT heb ze van holt.
12: Korter.
11: Een bult holt bij RTT.
12: Korter.
11: RTT holt.
12: Korter.
11: Holt.
13: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
14: Het is 9:30. Radio Oost met het nieuws uit Overijssel. Job Voost.
15: Zo'n 170 kinderen die in Overijssel thuisonderwijs krijgen, moeten vanaf 2027 naar een reguliere school. De ouders geven hun kinderen thuis les, omdat onderwijs op school niet past bij hun geloof, omdat school te ver weg is. De regels voor thuisonderwijs die zijn strenger geworden na een uitspraak van de Hoge Raad, vertelt verslaggever Rutger Bogerink.
16: Thuisonderwijskinderen moeten gewoon naar school, tenzij er echt hele bijzondere omstandigheden zijn. Ja, en wat zijn die omstandigheden dan? Ja, daar zijn geen vaste richtlijnen voor opgesteld. Dat moet dan echt maatwerk, zoals gemeenten dat dan noemen, zijn. Maar de conclusie is wel dat van die 170 kinderen straks heel veel kinderen alsnog naar school moeten.
15: De hele week rijden er geen treinen tussen Deventer en Wierden. Er wordt gewerkt aan het spoor. In plaats van treinen rijden er bussen. De werkzaamheden tussen Deventer en Wierden duren nog tot en met vrijdag. In een leegstaand huis in Vroomshoop is gisteravond brand uitgebroken. De politie houdt rekening met brandstichting. Mensen die camerabeelden hebben worden opgeroepen om die met de politie te delen. En ook hier in Overijssel is de wereldtitel van Spanje gevierd. Op een rotonde in Enschede kwamen Spanjaarden samen met toeters, fakkels en vuurwerk. Gisteravond won Spanje de wereldtitel door in de verlenging met 1-0 van Argentinië te winnen. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl en in onze app.
14: Het weer voor vandaag dan. Vanochtend is bewolking dominant. Kan ook nog een lichte bui vallen. Vanmiddag is het overal in de provincie droog. En dan komt ook steeds vaker de zon er goed doorheen. Wind is daarbij zwak tot matig. En vanavond koelt het net als gisteravond vrij snel af. Rond zonsondergang is het nog een graad of 7. En in de nacht zakt de temperatuur naar 10 graden.

0: net iets te laat.
1: Jenny Spiro, denk ik. Material Lover op Radio Oost. Lekker.
2: Ja.
1: Lekker een beetje jazzy. Eerder vanochtend hadden we ook al Olivia Dean op Radio Oost. Goede nieuwe generatie aan jazz-soul-achtige artiesten.
0: Ik ben wel blij dat we een beetje weer van wat elektronische muziek afgaan. Dat het allemaal weer een beetje echt klinkt.
1: Ja, klopt. Of Hollandstalig. Dat is heel erg in opkomst, inderdaad. Ja. Of in opkomst. Maar ik heb het gevoel dat zo'n Rutger van Barneveld, die gewoon een nummer 1 hit scoort, dat een paar jaar geleden ook minder snel
0: ging. Ja, ik vraag me wel echt af hoe dat kan.
1: Nou ja, door een lekker nummertje te maken. In 5 minuten gemaakt, weet je dat?
0: Dat zou ik ook zeggen.
1: Ja, dat schijnt echt zo te zijn. En dat is nou dus, Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten, een perfect nummer om te playbacken.
0: Ook bij de wegwerkzaamheden gaan werken.
1: Want?
0: Jij maakt hele goede bruggetjes.
1: Ja, zeker. En jij hele goede woordgrappen. Oene Loonstra, goedemorgen.
3: Jeetje jongens, goedemorgen. Het is vrijdag. Nee, we beginnen op het bruggetje, wegwerkzaamheden.
1: Ja, we dachten we leggen het niveau heel laag. Dan kan jij dat even weer wat omhoog brengen. Want je
3: zeker,
1: bent in Broekland.
3: Zeker, maar weet je, in Broekland, en ik ben trouwens blij om te horen dat jullie op jullie leeftijd zeggen van, nou, we zijn al een beetje klaar met de elektronische muziek, we gaan weer back to basic.
1: Ja, inderdaad, dat kan ook zeggen dat wij ook al oude lullen beginnen worden, ja. Ondertussen, maar dat laat ik aan anderen om te bepalen.
3: Nou kan ik wel zeggen, het is je aan te zien, maar dat is niet aardig, en zo bedoel ik het ook niet, Bastiaan en Job. Nou, ja Broekland, zo dadelijk om 22:30 begint hier het playback show. Dus dat had je al even aangehaald. Mm-hmm. Jur Boyink, ja, jij organiseert die playback show. Dan toch even meestal zomerfeesten die op vrijdag beginnen. Vrijdag, zaterdag, zondag. Nou, dan ben je op maandag wel een keer klaar.
4: Ja, zou je zeggen. Maar hier zijn we nog niet uitgefeest. En ik zou haast willen zeggen, maandag is misschien wel de allerleukste dag op Broeklandersfeest.
3: Ik zag een paar van die vrijwilligers binnenkomen. Oh, dat kleine oogjes hoor.
4: Ja, ja, maar die worden vanzelf alweer iets groter. En dan morgen zijn ze nog kleiner, kan ik je beloven.
3: Ben jij zelf?
4: Ja, die zijn al aardig klein, zoals je kan zien. Maar morgen denk ik nog wel een stukje kleiner, ja. Klopt.
3: Ja, voordat we over die playback show gaan praten. In hoeverre heeft de Zwarte Cross invloed gehad op het bezoekersaantal?
4: Ja, we zitten wel aardig in dezelfde pool te vissen, inderdaad. Je merkt het altijd wel iets. Maar ik hoop eigenlijk ook vooral dat de Zwarte Cross er niet te veel last van heeft gehad. Dus de tent stond mooi voor je.
3: Ik heb nog geen berichten gehoord daarover. Dus.
4: Nou, oké. Nou, dan is het goed. Dan gaat het nog goed.
3: De Playback Show, straks om 22:30. Die bestaat ook al jaren, want hoe populair is dat hier in Broekland?
4: Nou ja, hij zit weer vol. Dus,
3: en vol is?
4: Vol is 19x. En we moeten ook niet te lang door, want vanmiddag moet er ook nog volleybald worden. Dus het is door tot een uurtje of 00:30 en dan gaan we door. Ja,
3: stoelendansen straks ook nog. Over het programma gaan we later vandaag nog even komen te spreken. 19x zei je, alleen maar playback of wordt er ook nog echt gezongen soundmix?
4: Er wordt ook nog echt gezongen en dat wordt gedaan in de vorm van Masked Singer. Dus die zit in een pak en het publiek moet gaan raden wie dan in het pak zit. En het is een bekende Broeklander. En dat is heel leuk, want de meesten kunnen totaal niet zingen. En dat maakt het juist leuk, het geschreeuw in de tent.
3: Hoeveel bekende Broeklanders zijn er?
4: Heel veel.
3: Ik denk nou 3, maar nee.
4: Nee, er doen er 8 mee vanmiddag. Ja. Dus, je wil natuurlijk elk jaar weer nieuwe. Dus maar dat gaat mooi. 8 dit jaar.
3: Hoe gaat het dan in zijn werk met die playback show? Eerst de playback show en dan Masked Singer? Of?
4: Het gaat mooi door elkaar heen. We wisselen het mooi af. En de normale acts gaan van jong tot oud. Dus je hebt mensen die doen voor het eerst mee. En die zitten nog op de basisschool. Maar je hebt ook al acts die doen al 10 jaar mee. En die vinden het nog steeds hartstikke leuk. Dus
3: het is voor jonge mensen en volwassenen?
4: Ja, het is voor iedereen. Het is voor iedereen. En dat zie je ook aan het publiek. Iedereen komt kijken. Vooral veel Broeklanders. Maar elke ochtend weer feesten op de maandag van Broeklandersfeest.
3: Het moet nog beginnen. Wie acht jij nu al winnaar? Gaat hij niet zeggen natuurlijk.
4: De winnaar voor...
3: Wat je nu al weet van wat men gaat doen straks.
4: Het is vooral voor het plezier. We hebben niet echt winnaren. Iedereen doet gewoon lekker zijn ding. Er wordt een lekker biertje gedronken.
3: Ja, maar dat is toch een jury?
4: Nee. Het is echt puur voor vermaak. Het is puur voor vermaak.
3: En het vermaak wordt ook geleverd door de presentatoren. Gestoken in panterpakjes. Zeker. Waarom in... Goedemorgen. Waarom in een panterpakje?
5: Ja, dat vinden wij gewoon leuk. We moeten toch iets bedenken.
3: Doe je dat altijd?
5: Nee, elk jaar wat anders.
2: Ja, vorig jaar zijn we begonnen. Maar ja, dat komt eigenlijk door hem.
3: Wie is hem?
2: Ja, Jurgen Wulff.
3: En jij bent?
2: Sikko Ten Haven.
3: Okay, Jurgen, het komt al, je hebt de schuld.
5: Nou ja, ik werd gevraagd en ik mocht het samen doen met iemand. Ja, dan moet er eentje opzoeken die ook in een pantenpakje past natuurlijk. Kijk.
3: Nog maar net.
5: Ja, nog maar net, maar dat maakt niet uit.
3: Dat is juist... Hey, hoe leuk is het om een playback show te presenteren?
5: Nou ja, dat is fantastisch. Vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan. Sikko die twijfelde eerst even. Maar nou, ik kreeg hem heel gauw over de streep. We hebben zoveel skik gehad vorig jaar. En we hebben zoveel goede reacties gehad, leuke reacties. Ja, dat we het gewoon weer doen.
3: Never change a winning team.
5: Ja, zoiets. Ja.
3: Hey, dan toch, wat doe je in het dagelijks leven? Ook met presentatiewerkzaamheden bezig?
2: Nee, helemaal niet. Nee.
3: Wat dan?
2: Ik zet kunststof kozijnen. En, ja.
3: Zetten of verkopen?
2: Allebei.
3: Oh ja. Dan moet je dan een beetje kunnen presenteren toch, als je ze wil verkopen. Toch?
2: Ah, dat klopt. Dat klopt.
3: En jij?
5: Ik ben metselaar. Dus dat is ook heel wat anders.
3: Ja, dan hoef je niet te presenteren.
5: Ja, steentjes presenteren, maar verder niet. Dus,
3: als je dat goed afgaat?
5: Dat hoop ik. Ja, denk het wel. Ja.
3: Dat merk ik niet. Ja. Rond 12:30 dan is het is afgelopen. En daarna dan wordt er gevolleybald?
4: Ja, klopt. En penalties geschoten. Dus een middag vol sportieve activiteiten.
3: Ik zie al enkele mensen hier in speciale kleding de tent binnenschuiven. Dat zijn allemaal deelnemers?
4: Dat zijn de Masked Singers. Dus,
3: nou ja, maar die heeft geen, geen pruik op. Of
4: dat komt nog hopelijk, anders was het wel heel makkelijk.
3: Nou, wie is die bekende Broeklander?
4: Siem Wessels.
3: Siem Wessels.
4: Maar dat moet eigenlijk nog geheim blijven, dus allemaal mondje dicht.
3: Nou, we hebben nu heel veel al verklapt, dus wat dan gaat. Heren, veel succes, dankjewel. Goed, Bastiaan en Joop, over het programma van vandaag meer later in de uitzending.
0: Hebben ze nou één deelnemer verklapt?
3: We hebben al één, maar daar ging ik ook een beetje op in zin spelen, hoor. Zo gemeen ben ik dan alweer.
1: Dat hoorde ik wel. De onderzoeksjournalist in jou kwam naar boven.
3: Ja. Ik had het niet laten, heren. Sorry.
1: Ja, heel goed doen, hè. Zo kennen we je. Houden zo.
3: Ja. Ja, dat moet ik zeggen.
1: Veel plezier goed, daar. We gaan later draaien. Vandaag meer van jou horen. Oenelo is er al op het Broeklanderfeest. Pas op als je er naartoe gaat.

0: Nou, gelukkig wel, zeg.
1: Dan wil je nog een uurtje blijven.
0: Nou, het zit erop. Vier uur radio op ook 4 uur slaap. Dus, maar we hebben het doorstaan.
1: Ik hoop niet dat het een voorbode is. Dat als je 9 uur slaapt, dat je naar 9 uur moet radio maken.
0: Nee. Het was even op het tandvlees. Na een korte nacht, ach, na ja, de WK-finale. Maar dat hebben we ervoor over. Dit was hem, de ochtendshow voor deze maandagochtend. De eerste van de week kunnen we alweer afvinken. Morgenochtend rond 6 uur. Een nieuwe ochtendshow met nieuw nieuws. Nieuw vakantiedilemma. Nieuwe Club van Vroege Vogels. Nieuwe tourrubriek. En ga zo maar door. En zometeen.
1: En ook een nieuwe nieuwslezer.
0: Oh ja, ja. We hebben het er niet. Dan dankjewel voor vandaag.
1: Graag gedaan,
0: zou ik zeggen. En tot de volgende. En heel veel plezier zometeen. Na 10 met José de Bruin. Die helpt je door de rest van deze maandagochtend en begin van de middag door. En tot morgen.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Het aantal drugsmisdrijven in Overijssel is in de eerste helft van dit jaar met 10% gestegen. Politie registreerde meer dan 300 gevallen. Tientallen kinderen in Overijssel die nu nog thuisonderwijs volgen, moeten vanaf volgend jaar naar een reguliere school. En tussen Deventer en Wierden rijden deze week geen treinen, komt door werkzaamheden aan het spoor. Dat meer lees je op onze site rtvoost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen waren de 2 vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
15: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
16: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
17: Het is machtig mooi, man!
16: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
17: Je komt de leukste luidjes tegen.
16: Een praatje maakt je dag.
18: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
19: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
20: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Radio Oost. José de Bruin.

0: De Jackson 5 en I Want You Back.
1: José de Bruin.
0: Het is 6 minuten over 10 op je... Ja, heb je dat ook? Ik reed vanochtend naar de studio en ik dacht oprecht... Welke dag is het vandaag eigenlijk? Ja, het is echt zo'n vakantieverschijnsel. Het is of super rustig op de weg, of ineens heel veel caravans op de weg. Nou, ik heb even in mijn agenda gekeken. Het is vandaag maandag de 20ste. Ja, mijn hoofd denkt dat het nog steeds een soort zondag is. Weet je wel, zo'n lome, eindeloze vakantiedag. Waarop niks hoeft, waarop alles mag, waarop je lekker sport keek. Ik heb gisteren Formule 1 gekeken, gisteren natuurlijk voetbal gekeken. Ja, mijn lichaam heeft op de een of andere manier ook besloten dat het vrijdagmiddag is. Ik heb toch ook een soort weekendgevoel. Ik heb ook zin in borrelnootjes. Ja, maar ja, het is toch echt maandag. We voelen de zondagrust, maar we vieren het dan alsof het de vrijdag is. Ja, het maakt ook eigenlijk gewoon niks uit, hè. Want het is vakantie, het is zomer in Overijssel. Zometeen kijken we even.

maandag is het dus, hè? Ja. Het zometeen. Simply Red en ook Teddy Swims heb ik voor je klaarstaan. Maar eerst maar even meezingen. Ik hoorde net iets over een playback-wedstrijd. Ozone en Dragostein Tai op Radio Oost.

0: Heb je misschien ook wel last van na de vakantie? Money's too tight to mention. Simply Red op Radio Oost. Ja, deze man, hè. Deze man kan je overal naartoe sturen en komt altijd thuis met een goed verhaal. Dat is toch echt heel erg knap?
1: Zomer in Overijssel.
0: Onze eigen Oene Loonstra. Hij is weer op pad. Je hoorde hem vanochtend al heel erg vroeg. Toen was hij bij iemand die allemaal keramiek maakt. Heel erg mooi. Iets over een playbackshow. En nu ben je in een dagbesteding, Oene.
2: Zeker, bij de Horstenhoeve. Daar is de dagbesteding nu momenteel gaande. Zojuist begonnen. Allemaal mensen die bezig zijn met tekenen, met schilderen. Een aantal zijn er boeken aan het lezen. Patricia Vreugdehil, ja, je bent eigenaresse van deze hoeve. Wat gebeurt hier?
3: Nou, eigenlijk gebeurt hier een heleboel. We doen alleen maar dingen die mensen leuk vinden om te doen. En dat ze naar huis gaan met een heel goed gevoel.
2: Voor wie is het bestemd?
3: Voor eigenlijk iedereen die ondersteuning nodig heeft in zorg, op welke manier dan ook. Het kan hersenletsel zijn, dementie, maar ook mensen die eenzaam zijn of dus nou, een beetje depressief zijn of andere psychische klachten. Iedereen die zich heel goed voelt is van harte welkom.
2: Ik hoorde je op een gegeven moment tegen een medewerker, NHA of NA, wat is dat?
3: Niet aangeboren hersenletsel.
2: Had ik kunnen weten, had ik kunnen weten.
3: Ja.
2: Hoe uitzicht dat bij zo'n iemand?
3: Ja, dat is heel moeilijk. Daar kun je eigenlijk niet precies een definitie voor stellen. Dat is heel verschillend. Bij de een uitzicht dat heel gelijk. Maar bij een andere zou je ook denken, er is psychisch iets aan de hand. Je weet het eigenlijk nooit gelijk. Iedereen is natuurlijk uniek, hè? Ook in ziektebeeld. Dus je kunt niet zeggen, oh, je kunt duidelijk zien, dat is iemand met NAH. Dat is iemand met dementie.
2: En mensen die met een depressie hier komen, wat voor werkzaamheden doen zij dan om, ja, eigenlijk een beetje uit hun eigen werkelijkheid te ontvluchten?
3: Nou, wat ik eigenlijk altijd heb gezegd, de kwaliteit van zorg is gepaste aandacht. En dat bieden wij hier. Dus aandacht voor de mens doet wonderen. En dat is wat we hier doen. Als iemand depressief is, dan besteden we er heel veel tijd en heel veel aandacht aan. En dan gaan we kijken, wat heb jij nodig om je beter te voelen?
2: Wat zijn bijvoorbeeld werkzaamheden waarvan je zegt, ja, dat helpt echt. Of misschien werkzaamheden wat totaal niet helpt. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Laten we beginnen met de eerste.
3: Wat helpt niet? Ja, ook dat is natuurlijk verschillend bij iedereen. Voor de een is het heel fijn om juist in de groep bezig te zijn. Door zich te uiten. Door creatief bezig te zijn in stilte. Schilderen, tekenen. Voor een ander is een wandeling heel fijn. Voor een ander is fietsen heel fijn. Voor een ander is keramiek heel fijn. En sommigen die gaan met mij mee en dan gaan we paardencoaching doen.
2: Paardencoaching? Is dat hetzelfde als een paardenfluisteraar of moet ik het anders zien?
3: Ik weet niet wat een paardenfluisteraar is. Nee, een paard heeft hele fijne energie. En iemand die zich nu goed voelt, die voelt zich gelijk heel vertrouwd bij een paard. En aan de houding van het paard kan ik eigenlijk ook zien wat er bij die persoon gebeurt. En dan kan ik daar verder mee iets gaan doen. Kan ik dingen ook bespreekbaar maken, wel of niet.
2: Lijkt me mooi om dat een keer bij mij te gaan doen.
3: Nou, kunnen we gaan doen zo.
2: Dan gaan we even een bijdrage over opnemen. Hoeveel cliënten zijn er nu?
3: We noemen het deelnemers. Het zijn mensen die
2: neem mij niet kwalijk.
3: Het zijn mensen die deelnemen aan de dag. We hebben maximaal 25 mensen per dag. En we hebben 1-6 begeleiding. We hebben een heel fijn team.
2: Ja. Hoe vaak in de week?
3: 5 dagen per week. Ja, en we overwegen ook om de zaterdagochtend open te gaan. Maar dat is nog iets waar ik op zit te broeden.
2: Is het vol nu of zeg je van, er kunnen mensen bij?
3: Nou, we zijn 3 dagen vol en 2 dagen hebben we nog plek. Ja.
2: Mensen zeggen, dit horen, denken, ja, daar wil ik gebruik van gaan maken. Voor meer informatie, waar kan men terecht?
3: Nou, we hebben sowieso heel veel mensen uit Deventer, Raalte, Olsweijen, Heino, eigenlijk de hele omgeving. Alles kan via indicatie van met de gemeente. Maar het kan ook particulier en het kan ook gezondheid.
2: Nou, gezondheid!
3: Alles kan hier, hè? Het kan ook met mensen die een WLZ-indicatie hebben. Dus eigenlijk zijn we toegankelijk voor iedereen. En bel ons gewoon, kijken wat er mogelijk is.
2: Ik wou zeggen, bellen is ook niet meer uit de tijd, hè?
3: Nee, gewoon bellen, appen, alles kan. Ja.
2: Dankjewel, Patricia.
3: Graag gedaan.
2: Nou, ik kijk hier nog even rond, beste José. En ik ga ook even naar dat paard toe. Voor die
0: paard. Ik ben heel nieuwsgierig wat dat paard dan tegen jou gaat zeggen.
2: Ja, ben ik ook erg. Ja, met name via Patricia, want de paas zal waarschijnlijk niet echt gaan praten, denk ik.
0: Denk het ook niet, nee. Nou, ingeloppen, Oene, doei!

Deze man is echt enorm, hè? Teddy Swims is echt een soort reus. Als tiener was hij ook altijd al heel groot. Je hoort hem met Mr. Know-It-All op Radio Oost. Hij was zo groot dat hij eigenlijk onderweg was om American football player te worden. Tot hij dacht, hij kan veel beter gewoon musicals gaan zingen. Dus die enorme American football player, die is gewoon, naar de musicalschool gegaan en heeft daar onder andere grote successen behaald. Teddy Swims hoorde je hier op Radio Oost. Zometeen wil ik je even een, toch wel een soort pikant inkijkje geven in mijn leven. Er is iets heel bijzonders gebeurd gisteravond.

0: choosing my religion or his own.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
11: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
12: Wat moet korter?
11: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
12: Nee, korter.
11: Bij RTT heb ze volle holt.
12: Korter.
11: Een bult holt bij RTT.
12: Korter.
11: RTT holt.
12: Korter.
11: Holt.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Precies 10:30 en het laatste nieuws. Dat krijg je van Job. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. In de eerste helft van dit jaar waren er meer drugsmisdrijven in Overijssel. Ten opzichte van vorig jaar was er een stijging van ruim 10%. Politie registreerde in Overijssel 304 drugsmisdrijven. De stijging in Overijssel is iets groter dan het landelijk gemiddelde. Politie heeft nog geen uitleg gegeven over waarom het aantal drugsmisdrijven is gestegen. Zo'n 170 kinderen die in Overijssel thuisonderwijs krijgen, moeten in 2027 alsnog naar een reguliere school. De ouders geven hun kinderen thuisles omdat onderwijs op school niet past bij hun geloof, omdat school te ver weg is. De regels voor thuisonderwijs die zijn strenger geworden na een uitspraak van de Hoge Raad, vertelt verslaggever Rutger Bolgerink.
16: Thuisonderwijskinderen moeten gewoon naar school, tenzij er echt hele bijzondere omstandigheden zijn. Ja, en wat zijn die omstandigheden dan? Ja, daar zijn geen vaste richtlijnen voor opgesteld. Dat moet dan echt maatwerk, zoals gemeenten dat dan noemen, zijn. Maar de conclusie is wel dat van die 170 kinderen straks heel veel kinderen alsnog naar school moeten.
15: Vanaf vandaag rijden er...
14: Ik dacht, ik kondig je even aan.
15: Nee, dankjewel. Ja. Vanaf vandaag rijden er de hele week geen treinen tussen Deventer en Wierden. Er wordt daar aan het spoor gewerkt. Heeft grote gevolgen voor de verbinding tussen Twente en het westen van het land. Tussen Deventer en Wierden rijden nu bussen in plaats van treinen. De werkzaamheden hebben ook invloed op automobilisten en op fietsers, want er zijn ook 7 spoorwegovergangen dicht. Die werkzaamheden tussen Deventer en Wierden die duren nog tot en met vrijdag. En ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders die hebben gisteravond Spanje de wereldtitel zien pakken. Blijkt uit de kijkcijfers die vanochtend naar buiten zijn gebracht. Die zagen hoe Spanje met 1-0 won van Argentinië. Dat winnende doelpunt viel in de tweede helft van de verlenging. Op de Spaanse tv klonk dat zo.
17: El centro muy pasado buscando a Nico, Nico de cabeza, el remate.
18: Ah, wat goed hè? Nou, zo klonk het ongeveer bij mij thuis ook.
19: Ja?
18: Ja, nou, ik ben dus helemaal... Ik ben echt een rare voetbalkijker, ben ik. Ik ben een voetbalkijker bij de WK's. Dan kijk ik bijna alles, want dan vind ik het heel leuk. Maar Eredivisie kan me echt aan mijn reet roesten. Ik vind het zo saai vaak. De WK's vind ik dus wel heel leuk. Maar gisteren ineens was ik een soort bondscoach geworden samen met mijn vriend.
19: Ja.
18: En we hebben de Argentijnen echt van alles uitgemaakt. Het was heerlijk. We gingen in Spaans ook even opzoeken hoe je dan het beste kon vloeken en zo. Ja, het was echt fantastisch.
15: Maar er lopen een paar ratten tussen bij de
18: Argentijnen. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Ik weet wel dat als we ooit een keer oorlog krijgen... dan moeten we de Argentijnen naar het front sturen. Want die meppen en maaien iedereen omver.
15: Echt schandalig.
18: Niet normaal.
15: Ik ben echt heel verbaasd.
18: En wat denk je van Messi? Messi was ik. Op een gegeven moment dacht ik, doet Messi überhaupt nog mee?
15: Ja, op een gegeven moment zei de commentator het ook nog, dat hij Messi nog niet had gezien.
18: Ja, het was heel, echt een hele vreemde wedstrijd. Een hele rare WK-finale.
15: Ja.
18: Maar jij hebt het ook gekeken, 3,5 miljoen Nederlanders dus met ons, hè?
15: Ja, trouwens die halftime show, dat was echt een halftime show van een half uur. Er hebben trouwens nog meer mensen nagekeken dan naar de wedstrijd zelf.
18: Wat vond je van Madonna? Die Madonna kwam aanrijden in een karretje en er zat Ronaldo volgens mij, Ronaldinho.
15: Ik heb het oprecht niet gezien.
18: Je hebt het niet gezien?
15: Nee, want ik heb de eerste helft bij mijn ouders gekeken en in de rust ben ik naar huis gelopen.
18: Nou, je hebt echt wat gemist.
15: Nou, ik heb trouwens, kleine bekentenis, doelpunt ook gemist.
18: Je hebt het doelpunt gemist.
15: Ja, dan ga je de hele avond opblijven om die wedstrijd te kijken. Ja. En dan mis je het doelpunt omdat je verstaat tanden te poetsen.
18: Oh, Job. Wat erg. Dus het enige doelpunt van die hele wedstrijd heb jij gemist.
15: Ja.
18: Super. Dankjewel. Je kan hem nog een keer terugkijken trouwens in de herhaling, Job.
15: Ik weet de uitslag al. Dan mis je het doelpunt omdat je verstaat tanden te poetsen.
18: Oh, Job. Wat erg. Dus het enige doelpunt van die hele wedstrijd heb jij gemist.
15: Ja.
18: Super. Dankjewel. Je kan hem nog een keer terugkijken trouwens in de herhaling, Job.
15: Ik weet de uitslag al.
18: Oh ja, dat is minder leuk, hè?
15: Nee.
18: Goed, het weer dan. Het is zeker niet zo zonnig als in Spanje. Ja, het is echt, het is met de jas aan weer. Het is of uit. Oh, het is echt heel vreemd. Het is eigenlijk te warm om een jas aan te hebben, maar te koud om ook een jas aan te hebben. Ja, het is een beetje maffig. Het is 17 graden op dit moment. Uiteindelijk wordt het 21. Het is wel behoorlijk bewolkt. Kan af en toe ook een buitje vallen. Vanmiddag wordt het wel langzaamaan wat droger. Zien we ook vaker de zon. Morgen is de zonnigste dag van de week. En dan wordt het rond de 23 graden. José de Bruin.
17: El centro muy pasado buscando a Nico. Nico de cabeza, el remate.
20: Yeah!

vraag, maar heb jij een partner? En wil je nou testen hoe sterk je relatie is? Ja, sommige mensen doen al mee aan programma's als Temptation Island en zo. En gaan samen kamperen en doen spannende dingen als abseilen zonder touw. Maar dat is nergens voor nodig. Nee, ik heb de tip waarvoor je kan weten, oh ja, nu is mijn relatie wel sterk. Het heeft alles te maken met die blauwe gigant, die gele letters. Ik ben al tijden bezig met mijn vriend om een IKEA-keuken in elkaar te zetten. Nou, als je dat overleeft zonder dat er met inbussleutels wordt gegooid naar elkaar, dan kun je volgens mij de hele wereld aan. Nou, gisteravond waren we nog steeds bezig. Het duurt ook allemaal zo ongelooflijk lang. En die schroefjes, het past allemaal net niet of net wel. Of we hadden alweer ruzie omdat ik een schroefje te ver had doorgedraaid. Nou, gisteravond, toen vonden we het wel mooi geweest. Ja, we waren lekker voetbal aan het kijken. De helft van de kasten stond ook al. Nou, dat aanrechtblad, dat ligt er nog niet op. Maar echt de hele woonkamer, ligt bezaaid met pakjes, met spaanplaat, met plastic. Maar goed, weet je, ik ben echt best wel blij, want er is echt een hoop progressie. Nou, tijd om de dag af te sluiten. En op een gegeven moment zegt mijn vriend, maar echt heel lief, hé, schat, zullen wij even lekker samen onder de warme douche stappen? Nou, ik helemaal blij. Woe. Ja, ik dacht, ach, wat attent, hè? Even bouwstof uit mijn haar wassen, even lekker ontspannen, even samen nagenieten van de avond. Dus wij staan daar zo onder die warme straal. Ogen dicht, weet je wel. Beetje sop in mijn haar. Warme water op mijn schouder. Je snapt echt waar ik naartoe ga. Ja, verstand op nul. Ik denk, nou ja, hè, wie weet. Dat is een beetje gezellig. Kunnen we die hele IKEA-stress kunnen we aan de kant gooien. Dus hij kijkt me aan. Hij staat, denk ik nou, op een paar centimeter afstand. En hij zegt op echt hele serieuze toon tegen mij. Schat. Die flexibele afvoerslang onder de gootsteen, hè, die zit me toch een partijtje strak. Echt ongekend. Ja, ik deed mijn ogen open. Ik dacht echt, hallo, meen je dit nou? Nou, terwijl dat stoom een beetje opsteeg en het water over zijn gezicht liep, keek hij me met glimmende ogen aan. Over een beetje naar de tegels en zo. Ja, daar ging ook gewoon maar door. Die bovenkastjes, zegt hij, 80 centimeter breed. Wat een prachtige pasvorm. Die ladengeleiders, je duwt er tegenaan. Helemaal geruisloos, zo soepel. Ach ja, daar stond ik dan. Kletsnat, hè. Beetje in de stoom. Te wachten op een lief complimentje. Terwijl mijn vriend onder de straal een bouwtechnische evaluatie staat te houden. Ongeveer over afvoerslangen, stelpoten en scharnieren. Het mooiste van alles, ja, die keuken die is nog niet eens voor de helft klaar. We moeten al de rest van de kastjes nog. Maar blijkbaar is dat wat een soort halve verbouwing met een man doet. Geen bosje rozen, geen doosje bonbons. Nee, niks brengt zijn hart sneller op hol dan het idee van een waterpas.

0: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Het aantal drugsmisdrijven in onze provincie is in de eerste helft van dit jaar met meer dan 10% gestegen. De politie registreerde meer dan 300 gevallen. Tientallen kinderen in Overijssel die nu nog thuisonderwijs volgen, moeten volgend jaar naar een reguliere school. En tussen Deventer en Wierden rijden deze week geen treinen, komt door werkzaamheden aan het spoor. Dat te mailen is je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de 2 vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
15: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
17: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
18: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Radio Oost, José de Bruin.

Gaat hier heel lekker op. App ze naar de studio 06-4567-1331. Inge, dan zijn we ongeveer van dezelfde leeftijd, denk ik. Want ook ik ga hier heel goed op. Crystal Waters en Gypsy Woman. José de Bruin. Gezellig dat je erbij bent. Ik ben er tot een uur of twee. Zometeen heb ik je hulp even nodig. Nou, eigenlijk heb ik je hulp nu al nodig. Je mag een appje sturen naar 06-4567-1331. Met een probleem. Wat is een probleem wat je hebt? Een beetje een dagelijks probleem. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je nu op kantoor zit en dat het snikheet is of juist heel koud, omdat iemand continu aan de verwarming zit. Ja, vet irritant, toch? Echt een groot probleem. Nou, groot probleem. Een probleempje. Ik ben op zoek naar dagelijkse probleempjes. Gewoon van die irritatietjes, weet je wel? Zoals bijvoorbeeld dat ik vanochtend alweer de container bij de straat moest zetten. Ja, vind ik heel irritant. Het is niet een groot probleem, maar het is wel gewoon irritant. Of bijvoorbeeld dat je bril steeds beslaat. Ja, als je de dierentuin inloopt. Weet je, van die knullige, onbenullige dingen die je stiekem vet kwaad maken. Ja, volgens mij heeft echt iedereen daar wel een voorbeeldje van. We spelen namelijk zometeen slechts slechte adviezen. Maar ja, we moeten wel advies kunnen geven. Weet je, van die knullige, onbenullige dingen die je stiekem vet kwaad maken. Ja, volgens mij heeft echt iedereen daar wel een voorbeeldje van. We spelen namelijk zometeen slechts slechte adviezen. Maar ja, we moeten wel advies kunnen geven over een probleem. Dus als jij nou je probleem instuurt, dan krijg je daar misschien zometeen wel alleen maar slechte adviezen op. De bedoeling is om zoveel mogelijk slechte adviezen te geven, zodat je een klein beetje kan lachen, weet je wel? Dat je denkt, oh ja, een beetje relativeren in de slechts slechte adviezen. Wat is een dagelijks probleem wat je hebt en waar je echt woest van wordt? Je mag het wel laten weten via de Oost-app. Sowieso gezellig om wat van je te horen. Emiel deed dat ook en hij vroeg om Flemming. Hey.

0: Lekker de crack in band op Radio Oost. Zeg, heb jij vandaag al iemand aangesproken, maar iemand die je echt niet kent? Gewoon iemand helemaal random. Dus je loopt naar iemand toe en dan zeg je, hallo.
1: Een praatje maakt je dag. Praat dan. Een praatje maakt je dag.
0: Een praatje maakt je dag. Ja, ik ervaar dit echt zo. Op een of andere manier heb ik ook heel vaak een praatje. Maar het kan best wel ongemakkelijk zijn voor jou om zomaar even een praatje met iemand aan te knopen. Tipje van mij, vraag altijd naar het weer. Ja, mooi weer, hè? Mooi weer, wa? Dan heb je meteen een praatje. Ja, een praatje maakt je dag. En dat testen we ook elke dag uit als we op pad zijn. Vandaag is onze collega Oene Loonstra op pad voor de zomer in Overijssel. Oene, waar ben je nou?
2: Nou, ik ben hier bij de dagbesteding op de Hoofdhoeve. En ik zie daar een meneer met een hele mooie bril, gekleurde bril. Wat is het voor bril eigenlijk?
3: Geen idee.
2: Nee, geen idee. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Jij bent?
3: Erik Vos.
2: Erik Vos, jij bent hier vrijwilliger bij de, of gewoon in loondienst bij de Hoofdhoeve?
3: Begonnen als vrijwilliger en nu in loondienst.
2: Ja. Ja. Hoe is dat zo gekomen?
3: Via een reïntegratieproject, traject, ben ik hier terechtgekomen. Een beetje weer het werk opvatten. Na een lange ziekteperiode. En toen mocht ik weer een beetje gaan werken. En toen mocht ik niet meer weg.
2: Maar wat was dan de ziekte als je daarover wil praten?
3: Probleem met de rug. Ja.
2: Wat is er gebeurd dan?
3: Ik heb met een gebroken rug rondgelopen. En lang rondgelopen. En na de operatie was ik weer beter in de benen.
2: Is dat als gevolg van een ongeluk?
3: Waarschijnlijk. Wel op mijn 24e ergens.
2: Ja, ik kan wel zeggen hoe lang is dat geleden. Maar dan vraag ik meteen aan je leeftijd.
3: Dit is 25, 30 jaar geleden.
2: Wat beperkte jou toen?
3: Alles. Kon niks meer. Tot de operatie in België. En toen mocht ik hier weer reïntegreren. Ja. Revalideren.
2: En dat is, nou ja, zo te zien, goed gegaan.
3: Ik ben hier strontgelukkig.
2: Strontgelukkig zelfs? Die term heb ik nog nooit gehoord.
3: Mooiste baan ever. Ja. Ja.
2: Wat is er zo mooi aan?
3: De mensen blij zien. Blij zien worden hier. Ja, supermooi. Ja. Activiteiten met de mensen. Met NAH. Niet aangeboren hersenafwijking. Ja, bezighouden van mensen. En vrolijk maken. Dat doe ik vooral hier.
2: Zo te horen gaat je er goed af.
3: Daarom past die bril ook zo goed bij mij.
2: Hey, goed, maar wat mindere periode in je leven, Erik. Hè? Dat je een gebroken rug hebt gehad. Wat is nou een hele mooie tijd geweest de afgelopen tijd?
3: Ja, de mooie tijd.
2: Ja, hier dus. En wat nog meer?
3: Hier de nieuwe liefde gevonden, 10 jaar geleden. Dus dat is ook helemaal voor elkaar. Hier in Salland. Ja, helemaal gelukkig. Ondanks alle shit.
2: Ja. Voelt dat ook zo dat je zegt van ja, ik kan dat verleden achter mij laten? Of speelt dat af en toe toch nog weer een beetje op?
3: Nou, af en toe waar je het erover hebt. Maar nee, ik kan het wel goed achter mij laten.
2: Staat die verslaggever van RTVO die er weer over begint?
3: Ja, nou ja, goed. Dat maakt niet uit. Mag.
2: Goed, je kunt er goed over praten. Dat is ook wat anders geweest?
3: Nee, ik kan er altijd weer goed over praten. Ja. Dus geen probleem.
2: Behalve de mensen hier vrolijk maken op de dagbesteding. Wat voor werkzaamheden doe je nog meer? Of is het alleen dat?
3: Nee, dit en hobby's en ja, goede vrienden natuurlijk. Ja. De feestdagen zijn er allemaal weer. De tentfeesten.
2: Broekland.
3: Diekdagen komt er ook aan in Weijen. Dat is ook geweldig. Ja. Ja, dat zijn wel dingetjes waar je naar uitkijkt.
2: Goed, en naast het werk, wat zijn hobby's?
3: Hobby's, ja, een beetje motorrijden. Ik bouw luidsprekers, als passie. En feestjes. Ja, veel feestjes.
2: Leven is wel mooi, hè?
3: Het leven kan heel mooi wezen. Hij mag genieten.
2: En dat doe je zo te zien?
3: Dat doe ik alle dagen, ja.
2: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Ik zou me

Jij bent een vriend. Jij was de goede maat. Maar vaak heb ik mijn vuisten gebald. Maar vandaag geef ik het toe. Mijn liefde begon op een zondagmiddag. Het is zoals ze het in het Frans zeggen. Liefde op het eerste gezicht. Ja, mijn LOE-cursus gaat heel lekker. Mijn LOE-cursus Frans. Een shake op Radio Oost. Zometeen krijg je het laatste nieuws. Maar eerst nog... Oh, het is jammer. Ik wou nog even In Excess voor je draaien. Die is weg. Ah, daar is hij weer. Never Tear Us Apart. Klinkt als een grapje dat ik hem kwijt was. Dat was echt niet zo.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk...

0: gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
2: Centraal Museum Utrecht.
5: Laat meer zien.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man.
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
13: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
15: Minuut over 11:30. Zometeen spelen we alleen maar slechte adviezen. Dus slechts slechte adviezen. Moeten nog even op oefenen, Job. Maar eerst naar het laatste nieuws met jou. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Zo'n 170 kinderen in Overijssel moeten in 2027 naar een reguliere school. Ze krijgen nu nog thuisonderwijs, vertelt verslaggever Rutger Bogering.
17: Vaak gaat het vanwege geloofsovertuigingen dat ouders zeggen, ja, wij kunnen geen school voor ons kind vinden dat in lijn is met de geloofsovertuiging die we als gezin hebben. Dat is de belangrijkste reden, maar soms kan ook meespelen dat een gezin heel erg ver buiten af woont en dat het te ver fietsen is, vinden de ouders, voor die kinderen om naar school te gaan. Sommige ouders zeggen ook, ja, ik weet gewoon zeker dat als ik thuis mijn kinderen onderwijs geef, dat ze beter onderwijs krijgen dan als ze klassikaal dus naar school gaan.
16: Door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de regels om thuisonderwijs te geven strenger geworden. Daarom moeten de meeste kinderen vanaf volgend zomer naar een reguliere school. In de eerste helft van dit jaar waren er meer drugsmisdrijven in Overijssel. Ten opzichte van vorig jaar was er een stijging van ruim 10%. Politie registreerde in Overijssel 304 drugsmisdrijven. Die stijging in Overijssel is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. De politie heeft nog geen uitleg gegeven over waarom het aantal drugsmisdrijven is gestegen. Oud-voetballer Hans Roordink is overleden. In de jaren 60 speelde de aanvaller bij Enschedeze Boys, dat later opging in FC Twente. Bij Twente werd hij in zijn eerste seizoen clubtopscorer. Vervolgens in 1965 verruilde hij FC Twente met Heracles. Was een ruil tussen Hans Roordink en Epi Drost, die toen bij Heracles speelde. Drost zou later bij FC Twente een clubicoon worden. Hans Roordink is 83 jaar geworden. De Tour. En in de Tour de France is het vandaag tijd voor de tweede rustdag. De afgelopen dagen waren er zware bergritten rond de Vogezen en in de Jura. En dus toen doen ze het bij Team Picnic PostNL uit Deventer vandaag lekker rustig aan.
18: We proberen eigenlijk elke rustdag een moment te pakken dat we met de staf bij elkaar zitten, maar ook de renners. Dus onze kok zorgt ervoor dat de eerste gang voor het rennersdiner, dat we die buiten kunnen nuttigen bij de barbecue. Dus dan hebben we de renners en de staf bij elkaar zitten. En dan dat gaan we eventjes een anderhalf uur, twee uur voor uittrekken. En dan is het ook op tijd naar bed. Morgen is het hartstikke vroeg.
15: Hoe laat beginnen ze dan met die barbecue?
16: Ik zie jou wakker schrikken bij het woord barbecue.
15: Ja. Nou ja, ik dacht dus altijd dat zij leven op bananen. Tour de France wielrenners. Dat je alleen maar bananen eet. Heel bananen en kwark.
19: Heel veel pasta juist en brood en zo.
16: Maar heel erg veel.
19: Dus ook heel veel vlees blijkbaar als je gaat barbecuen.
16: Nou ja, ook voor de rest van het team, hè. Voor de mechaniciens en voor de ploegleiders. Ja,
19: natuurlijk
16: en voor de directeur
19: ook wel
16: en weet ik het wat.
19: Heerlijk.
16: Ja,
19: hoe laat begint het dan ongeveer? Want als zij vroeg op bed moeten, dan zal het wel rond de uur of vier de barbecue aangaan, denk ik.
16: Ja, klein wijntje erbij.
19: Nee, ze drinken toch niet?
16: Nee. Nou ja, een paar jaar geleden, ik denk een jaar of 10, 15 geleden, waren er nog wel renners die op zo'n rustdag of een dag voor de rustdag misschien nog even een wijntje namen bij het eten.
19: En dan
16: maar
19: was
16: dat
19: het
16: is eigenlijk nou uit den boze.
19: Ja, plus eigenlijk mag dat niet meer. Hè? Nee. Alle vormen van drugs en alcohol, dat is echt uit de tour geschrapt. Is het een leuke tour, Job?
16: Nee.
19: Mooi. Wat moeten we morgen dan naar kijken?
16: Een tijdrit van 26 kilometer. Eerst bergop, dan bergaf.
19: Super. Dankjewel. We gaan nog eventjes naar het weer. Het is frisjes. Het wordt uiteindelijk 21 graden vandaag. Maar het is wel behoorlijk bewolkt. Er kan ook af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het langzaamaan steeds droger. Zien we ook vaker de zon. Morgen is de zonnigste dag van de week. En dan wordt het rond de 23 graden.

je zult maar op vakantie zijn. Ergens in Sevilla en ineens zie je deze man staan. Het overkwam Dickie uit de Staphorst. Robbie Williams hoorde je op de radio. En Feel, het is Radio Oost waar je naar luistert. En we geven je slechts slechte adviezen. Ja, even het kleine disclaimer vooraf. Dit zijn dus geen dingen die je echt thuis moet doen. Het is een grap. Ja, je weet nooit, hè, als mensen dit ineens bloedserieus opvatten, heb ik het zo meteen gedaan. Het gaat namelijk over het afvalprobleem in Hengelo. Ik krijg een berichtje van René Nobbe. Hey OC, probleem. Slecht georganiseerd scheiden van het afval in de wijken in Hengelo. Ja, René die irriteert zich daar mateloos aan en terecht. Nou, om er een klein beetje luchtigheid in te brengen, vroeg ik jou om slechts slechte adviezen. Dus alleen maar slechte adviezen. Misschien wordt dan het probleem wel serieus genomen, wie weet, hè? Raymond uit Hengelo, die heeft een slecht advies. Gooi al je papier en karton op de achterbank van de auto van je ex. Stuur daarna een anoniem appje naar de politie dat er iemand rondrijdt met een verdacht veel oud papier. Ruimte de recherche het gratis voor je op. Roy uit Enschede, stop al je restafval in een dichte koffer. Parkeer hem op het station, loop 30 meter weg en bel zelf met een verdraaide stem. Dan staat hier een onbeheerde koffer. De EOD ruimt hem gratis op. Nou, Roy. Monique uit Almelo, schrijf op de plastic zak. Pas op, wat besmettelijk ziekenhuisafval. Niemand die er een bekeuring voor durft uit te delen en de gemeente komt uit een paniek binnen 10 minuten ophalen. Dan heb je allemaal heftige ideeën. Harold uit de Oldenzaal. Heb je te veel GFT? Gooi het op het dak van het overdekte winkelcentrum. Na 3 weken drogen waait het vanzelf weg als potgrond over de stad. Gratis bemesting voor heel Overijssel. Gerda is erbij uit Rijzen. Verpak al je oude etensresten in een doos met een gouden strik. Zet hem 's avonds in de kofferbak van je auto. Laat de klep op een kier en zet hem op het kerkplein. Binnen 5 minuten heeft de plaatselijke jeugd hem gekaapt. Creatieve oplossingen zijn dit, hoor, voor asfalt. Sebastiaan uit Zwolle in slechts slechte adviezen. Bouw van al je lege bierblikjes en levensgrote robot. Zet hem op de rotonde. Zodra de politie vraagt wat dat ding daar doet, dan zeg je dat het een nieuwe boa is.

0: Radio Oost op je maandag. Ja, het is echt maandag met Alex Warren en Viva Dream. Je zult er maar in staan, net als jij, Dennis. Ja, ik vind het toch ook een beetje sneu. Ik krijg een berichtje. Hallo, José, we staan al een eeuwigheid muurvast in de file vanaf het campingterrein. Vanaf de Zwarte Cross, onderweg naar huis. Auto afgeladen met stinkend spul. Mijn stem is ergens op de weide achtergebleven. En mijn kater heeft er veel meer zin in dan ik. Kun je alsjeblieft nog even iets van Bukkes draaien zometeen? Ja, natuurlijk, Dennis. Komt er zo aan. En ook deze plaat heb ik voor je klaarstaan. Sabrina.
1: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
2: Overijssel. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Het aantal drugsmisdrijven in onze provincie is in de eerste helft van dit jaar met ruim 10% gestegen. De politie registreerde meer dan 300 gevallen. Tientallen kinderen in Overijssel die nu nog thuisonderwijs krijgen, moeten volgend jaar naar een reguliere school. En oud-voetballer Hans Roordink is overleden. Hij speelde in de jaren 60 voor FC Twente en voor Heracles. Roordink is 83 jaar geworden.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van €550 miljoen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. gaan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn de man van 18 uit Herkingen en de man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel Jeroen. We moeten even naar de weg, want Dennis zei het al. Ja, Dennis is onderweg terug vanaf toch wel een van de grootste feesten van het afgelopen jaar. Van de Zwarte Cross richting huis, richting Almelo. Hij staat in een file, hij komt de camping niet af. Nee, het is echt heel druk. Veel mensen die natuurlijk hebben gekampeerd, die gaan nu met de caravan, als hij nog wil rijden, terug naar huis. Het zorgt voor de vertraging op de N18 Enschede richting Varsseveld, tussen Harreveld en Varsseveld Oost. 10 minuten sta je daar vast, maar je staat langer vast op de A18. Die gaat dus over de N18 in de A18. Dat is richting Zevenaar. Daar sta je bijna 20 minuten vast. En heb je ook nog een kwartier vertraging op de grens. A1 Hengelo richting de Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 2 kilometer lang is de file daar.
19: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
20: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
21: Het is machtig mooi, man.
20: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
21: Je komt de leukste luidjes tegen.
20: Een praatje maakt je dag.
22: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
19: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
23: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
19: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
24: Radio Oost. José de Bruin.

0: Sabrina and Boys, Boys, Boys.
1: José de Bruin.
0: Over boys gesproken. Zometeen even kijken bij onze eigen Oene Loonsdra, die kriskras door de hele provincie de zomer aan het vieren is met jou. Kom je nergens tegen, zeg even hallo. Een praatje maak je dag. En ook bij Oene Loonsdra is dat zo. En ik heb gehoord dat de ijskookkar zometeen langskomt. Je weet wel, we spelen Melodijs. Een melodietje wat door een ijskookkar, nou ja, wordt gespeeld. Melodijs dus. En jij moet raden voor een XXL zomerprijzenpakket van RTV Oost. Welk deuntje dat dan is, hoor je zo meteen. Maar eerst even naar Dennis, die we toch een klein beetje sterkte moeten wensen. Hij heeft en een kater en de auto afgeladen met stinkende spullen. Zijn stem is ergens op de weide van de Zwarte Cross achtergebleven. En hij heeft eigenlijk helemaal niet meer zoveel zin in. Nee, hij staat op de N18 en staat umeunig vast, zegt hij via de app. Sowieso gezellig om wat van je te horen. Dennis vraagt daarom om nog even terug te gaan naar het optreden van Bukkers op de Zwarte Cross. Het is nog lang geen maandag,

0: Ultra Fox and Dancing with Tears in My Eyes. Terwijl ik een appje krijg van Hans. Ik kijk even achter me. Ja, je hebt gelijk, Hans. Als je kijkt via TV Oost, dan zie je heel groot in beeld zomer in Overijssel.
1: Zomer in Overijssel.
0: Alleen in dat beeld zie ik een zonnebril, een opblaas strandbal en een ijsje. En het ijsje lekt als een gek. Dus Hans die zegt, José, lik even aan het ijsje, want die lekt. Ja, ik ga het niet op wagen, Hans, maar ik snap helemaal je punt. Zomer in Overijssel vieren we met jou, vieren we crisscross door de hele provincie heen. Onze verslaggever Oene is op pad vandaag. En Oene, je bent nog steeds in...
2: Broekland.
0: Broekland.
2: Ja, de Broeklanders feesten. Zeker, vandaag de laatste dag. Ik ga praten met de voorzitter van dit festijn, dat is Marco Simons. Ja, Marco, vrijdag begonnen. Hoe zijn de feesten tot nog toe verlopen?
3: Ja, prima. Goede omstandigheden, weersomstandigheden natuurlijk. Redelijk wat bezoekers, dus helemaal prima.
2: Redelijk wat bezoekers heeft ook te maken met de Zwarte Cross, kan ik mij een beetje voorstellen.
3: Ja, je merkt het wel iets, maar desalniettemin mogen we niet klagen over het aantal bezoekers. Het is gezellig, is leuk en mooi vol.
2: In hoeverre is de Zwarte Cross dan toch van invloed?
3: Ja, ik denk toch wel bij wat Zalanders die daar toch wel naartoe gaan op de vrijdag of zaterdag, zondag, ja.
2: Nu is de playbackshow bezig. De sfeer zit er goed in de tent.
3: Ja, ook de playbackshow staat vol. En je ziet het ook wel in de tent. Het is mooi vol, dus dat is hartstikke mooi.
2: Is het nou niet zo dat je op vrijdag, zaterdag en zondag heb je feest gevierd? Ja, ik kan me voorstellen dat je op maandag zoiets zegt van... nou, ik vind het wel oké, maar in Broekland gaat men gewoon door. Hoe komt dat zo?
3: Ja, dat is zo gegroeid. En ik heb ook al even nagevraagd van sinds wanneer is het. Dat is al een hele tijd zo. En we stoppen eigenlijk dan op zondag iets eerder... Dus we gaan dan niet door tot in de nacht. We zijn gisteravond rond 10 uur gestopt. En dan hou je een beetje energie over voor de maandag. Want die is eigenlijk altijd hartstikke gezellig. Een vol programma op de playback show. Volleybal, beachvolleybal, doelschieten, penalty schieten. En dan s'avonds de stoelendans om 8 uur. En afsluitend doen we een lekker feestje in de tent. En dan doen we strik om het weekend.
2: Dat is kloor. Het is de 100ste editie. In hoeverre zijn de festiviteiten meer dan andere jaren?
3: Ja, we zijn begonnen eigenlijk 100 dagen geleden, voordat het Broeklandenfeest begon, het weekend. Zijn we gestart met een actie door het dorp. Maar dan gingen we als bestuur even ronden doen en dan kon iedereen de vlag buiten hangen om naar de 100ste editie te gaan, of af te tellen. En vrijdag zijn we begonnen met een receptie voor de oud-bestuurs- en tentcommissieleden. Het was gezellig, was hier op het terras, hartstikke leuk. Kwam de wethouder van de gemeente Raad nog even langs voor een woordje. En zijn we eigenlijk vrijdagmiddag al gestart voor de kinderactiviteiten, maar vrijdagavond receptie. Dan gevolgd door een feestavond. En we hebben zaterdagochtend een tijdscapsule begraven. Dus die kunnen we over 20, 25 jaar, 50 jaar weer opgraven.
2: Wat zit erin?
3: Er zit wat merchandise van de Broeklanderfeest in. Wat tekeningen van de kinderen. En een klein presentje van de gemeente. En een bijschrift van, de datum van de afgelopen zaterdag. En een verhaaltje erbij over de 100ste editie.
2: Ken je de film Knowing?
3: Nee.
2: Er wordt ook een tijdscapsule, maar wordt dan na 50 jaar weer opengemaakt. Wat er dan allemaal gebeurt?
3: Nee, die ken ik niet. En ik hoop dat ze wel over 50 jaar kunnen open doen. En dan alles er nog netjes in zit, gaan we vanuit. En dat we dan kunnen terugdenken aan dit moment.
2: Ik zou even die film met Nicolas Cage gaan kijken. No, goede film trouwens, dat dan weer wel. Goed, vanavond, je hebt het programma heb je al verteld voor vandaag. Hoe is het met je stem?
3: Ja, je merkt wel, eerst wat schorretjes. Maar dat is ook logisch, je hebt er al een heel weekend op zitten. En heel weekend, maar voor die tijd heb je natuurlijk een hele week opbouw geweest. Wordt er s'avonds ook wel laat, drink je een biertje met elkaar. Alle vrijwilligers lekker afsluiten. Doen we het genot van een biertje, er hoort erbij. En dan bouw je met elkaar zo'n feestweek op. En dinsdag moeten we het ook weer opruimen. En dan kunnen we ook gelukkig weer heel veel rekenen op heel veel vrijwilligers. Dus.
2: En dan mag je een beetje schor zijn, toch?
3: Zeker, dat hoort erbij. Anders is het niet goed. Als je niet schor bent, is het ook niet goed. Dat is dus echt teken.
2: Dus iemand die de Masked Singer in de Masked Singer heeft een grote pruik op en een groot masker voor. Eleonora van Janne zingt. En tot slot, wat krijgen de winnaars?
3: Heel veel eer. Een heel groot applaus.
2: En ze een gratis visje ophalen, toch?
3: Ja, klopt. De Marsing, als ze de Marsing goed hebben geraden... dan kun je een gratis visje ophalen. Krijg je het goedbon voor zijn visnek.
2: Wees dan veel plezier.
3: Dankjewel, komt helemaal goed.
2: De laatste loodjes!
3: Ja, metmaken, jongens. Kom op.
2: Ja, dat is het thema. Metmaken. Hier in Broekland. De Broeklanderfeesten, José. En ik ga straks nog even praten... want ze zijn al voor het WK begonnen met een hele grote tourpool. En de winnaar is uiteraard bekend... Maar die wordt zo dadelijk in de uitzending bij Primeur bekendgemaakt.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Het is precies 12:30. Het laatste nieuws krijg je van Wieke. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De problemen met de Bodelakenbrug in Giethoorn zijn nog steeds niet voorbij. Fietsers en wandelaars dachten dat die brug eindelijk altijd bereikbaar zou zijn. Maar door een uitspraak in het hoge beroep zit dat toch anders. Volgens de nieuwe regels mag die brug bij een kleine storing tot 8 uur open blijven voor schepen. Bij grote storingen zelfs 72 uur. De Fietsersbond zegt dat die brug de afgelopen weken wel heel vaak lang open stond. De bond denkt dat daar misbruik wordt gemaakt. De gemeente gaat vaker controleren of de regels wel netjes worden nageleefd. En daar horen we binnenkort mogelijk meer over. Tussen Deventer en Wierden rijden vanaf vandaag tot en met vrijdag geen treinen vanwege werkzaamheden aan het spoor. Ook zitten er 7 overwegen dicht. Er rijden wel stopbussen tussen Deventer, Kromsgaten, Holte, Rijssen en Wierden. Maar dat zorgt dus voor wel extra reistijd. Hou daar dus rekening mee. Op de Hamburger S bij Enter zijn archeologen vandaag begonnen met de opgraving van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Eerder werd hier een zeldzaam, zogenoemd langbeddengrafveld ontdekt. Het is waarschijnlijk meer dan 3000 jaar oud. Het vertelt ook veel over de gemeenschap die daar honderden jaren heeft geleefd. En het zegt ook veel over de geschiedenis van onze streek. En het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar... ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. En de bezoekers die daar komen zijn heel divers, zegt de eigenaar van deze camping.
12: Ja, dat zijn eigenlijk heel, heel verschillend. Het zijn mensen, nou, ik zou maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, ik zou maar zeggen, onder de 30 die nog niet aan kinderen toe zijn. Geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
11: Ja, en dat is ook precies de reden waarom dit stel 1 keer per jaar zonder kleinkinderen naar de camping gaat.
13: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig. Nou, je hebt geen schreeuwende kinderen. En dat is wel, schreeuwende kinderen is wel eens leuk. Maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn.
10: En zo is het maar net. Ik kan me hier iets bij voorstellen. Al moet ik zeggen, ik vind het juist altijd heel gezellig als er kinderen op een camping zijn.
14: Ja, is ook heel gezellig.
10: Toch? Een beetje reuring.
14: Behalve als die eigen zijn.
10: Oh, okay.
14: Ja, als ze zelf lopen te schreeuwen, dan vind je het heel irritant. Maar goed, heb je wel eens zeg maar deze mensen die zeggen het is hartstikke rustig, maar gooi je vier advocaatjes in en dat is ook niet meer rustig. Ik denk dus echt oprecht dat je meer lawaai hebt als je met alleen maar volwassenen zit dan dat je ook met kinderen.
10: En zeker tot laat en voor
14: precies.
10: De caravan nog een drankje en wat
14: heerlijk,
10: muziek. Ja,
14: lekker gezellig en zo. En kinderen gaan natuurlijk om een uur of acht naar bed. En dan moet iedereen een beetje fluisterend en stil doen. Dus ik denk dat je daar sneller je avondrust hebt. Maar goed, kan ook aan mij liggen.
10: Natuurlijk. Zouden die campings ook bestaan?
14: Kids only?
10: Ja, bijvoorbeeld. Of anti-advocaat.
14: Oh, de anti-advocaat. Dat je zeg maar naar binnen mag tot een jaar of 50.
10: Ja, en dan is het sloes.
14: Oh, wel. Nou, misschien wel een gat in de markt. Ja, misschien moeten we maar gaan beginnen, Wieke.
10: Wie weet, wie weet. Meer nieuws uit onze mooie provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
14: Wieke, dank je wel. We gaan gauw naar Grita toe. Ik vind Grita ook wel iemand... Grita mag wel dan op onze camping komen,
15: ik
14: toch?
15: Ik ben wel 50 plus. Maar...
14: Ja, nee, maar jij mag wel. We doen wel alleen leuke 50 plussies.
15: En dat zijn er nog een heleboel, volgens mij.
14: Precies, ja. Ach ja, en nou ja, dan is het ook zo, hoe ouder je wordt, hoe meer je te miepen hebt? Of is dat niet zo?
15: Nou, misschien soms wel. De flexibiliteit is... wordt de flexibiliteit een beetje die van een hardhouten deur. Denk ik soms wel eens. Wat dat betreft mogen we nog best wel een beetje trainen. Om gewoon dat te laten zijn wat er is.
14: Nou, wat zeg je dat mooi. Wat te laten zijn wat er is. Nou, dan laten we dat ook maar doen met het weer. Ik vond het een moeilijke dag om me aan te kleden. Ik had vanochtend echt outfitstress. Ik wist niet wat ik aan moest. Ja.
15: Wat is het uiteindelijk geworden?
14: Niks heb ik aan. Nee, dat zie jij natuurlijk niet. Nee, ik heb een heel dun jasje aangetrokken. Ja. Want ja, het is toch best wel fris, hè, Grita?
15: Het is wel fris. Ja, het is zeker wel fris. Dat is echt even wennen. Afgelopen weekend is die frisse lucht binnengekomen met die noordwestelijke wind. Ja, die houden we nog wel een paar dagen vast. En je ziet steeds dat er gemakkelijk wolkenvelden meekomen. Nou, zit de meeste dikste bewolking momenteel boven Twente. En elders meer stapelwolken en zon. En je ziet eigenlijk dat de wolkenbasis in de loop van de komende uren wat omhoog gaat. Ja, en daarmee lossen ze eigenlijk op. Dus ik denk naarmate de middag vordert, komt er meer ruimte voor de zon. Dat frisse noordwestenwindje, een matige wind, blijft wel doorwaaien. En de maximumtemperaturen liggen zo rond de 21 graden.
14: Kou, heel koud. Als je tenminste op de camping staat en je tentje ligt, dan is het niet fijn als je geen extra dekentje hebt meegenomen.
15: Het is frisje, zo komende nacht inderdaad. Dus ik denk op de campings net iets onder de 10 graden. Moet je ook eventjes rekening mee houden waarschijnlijk. Misschien een paar mistbanken, maar morgen denk ik wel aardig wat zon. Morgenochtend wat wolkenvelden uit de nacht. Die lossen ook wel weer deels op. Dus ik denk dat morgen meer zonuren brengt dan vandaag. Het ziet er vriendelijk uit. Ja, dat windje uit het noordwesten, what's new. En 22 tot 24 graden, dus iets warmer dan vandaag.
14: Lekker.
15: Nou, dan is woensdag op de camping misschien de lastigste dag. Want dan ook die noordwestenwind weer die opsteekt. Maar er komt een bewolkingsgebied langs met af en toe wat lichte regen, een buitje, weinig of geen ruimte voor de zon en een graadje of 21, dus ook steeds wat ondermaats. En donderdag komt de zon er weer bij en vrijdag en zaterdag, dus richting en in het weekend, dan gaat de wind van noordwest naar zuidwest. En dat merk je gelijk, want dan gaat de temperaturen een paar graden omhoog.
14: Nou, als we rond de 25 uitkomen, vind ik het heerlijk. Maar ik
15: dat
14: moet zeggen...
15: Dat lijkt op zaterdag. Ja,
14: oh,
15: zon,
14: dat is heel
15: zon
14: goed.
15: Is warm.
14: Ja, je raadt nooit wie er morgen en ook woensdag de hele dag buiten is, omdat ze verslag moet doen. En de hele dag in van die prinsbuitjes staat. Daar ben ik. Ja,
15: lekker op de woensdag.
14: Ja, heel leuk.
15: Hek je zin in.
14: Hek je zin in. Nou, dag, tot later.
15: Groetjes. Doei, doei.
16: José de Bruin.

0: The Stranglers en No Mercy op Radio Oost. Zometeen gaan we eventjes naar de ijskoolwagen. Maar ik zie eerst iets voorbij komen. Een koopje, zou ik zeggen.
1: Bent u al jarenlang op zoek naar iets speciaals of wilt u iets kwijt? Goedemiddag Overijssel. Vraag en aanbod. Nou, ruilen ja. Op Radio Oost.
0: We gaan het niet echt ruilen, alhoewel je kan dat natuurlijk best wel ruilen. Ik zie een berichtje voorbij komen van de Zwarte Cross. Daar waar zoveel mensen op dit moment naar Overijssel proberen te komen. Die provinciegrens proberen over te steken. Kom terug, kom hierheen. Leuk dat je Radio Oost hebt aanstaan. De Zwarte Cross die zet net op Facebook een advertentie. Die biedt aan, ja, je verwacht het niet, de megastunt, de katapult. Ze zeggen daarbij bij een foto: bieden mag, maar hou het netjes. Uiteindelijk is het John van de Zijthof die hem op Marktplaats, dus echt het echte Marktplaats, heeft geplaatst. Hij zet daarbij als omschrijving: zo goed als nieuwe katapult, megastunt, Zwarte Cross tegen elk aannemelijk bod. Nou, mocht je dat willen hebben, kijk even op Marktplaats, zoek op katapult. En wie weet heb jij die megastunt, de katapult, waarmee je 75 meter moet afgeschoten. Gewoon in de tuin staan. Dit is die ijskoolwagen. Heb je het spelletje al eens gehoord? Een melodijs. Het is geïnspireerd door dit muziekje. Dit is namelijk het geluid waardoor mijn kinderen echt helemaal door het dolle gaan. Maar ze worden echt helemaal mal als ze de ijskoolwagen aan horen rijden. En dat horen ze natuurlijk door dat melodietje. Maar ik vroeg me dan af, hoe zou het nou klinken als je daar nou een ander melodietje doorheen gooit? Bijvoorbeeld een hele grote hit. Hoe zou dat dan klinken? Nou, dat is de vraag aan jou. Ik heb dus zo'n hele grote hit gepakt. Die heb ik door dat nogal aftanse speakertje van de ijskookkar gehaald. En aan jou is de vraag, weet jij welke grote hit het is? Als je denkt te weten of je wil een gokje wagen, dan stuur je je antwoord in via de Oost-app. Wie weet bel ik jou dan wel terug. En ga jij er vandoor met een XXL zomerprijspakket van Radio Oost. Nou, hou je vast. Het is wel echt, ik denk, heel herkenbaar, maar ook een beetje schellig aan je oren. Kijk, ik zou dan dus nu meteen gaan rennen, hè? Nu meteen zou ik denken, oh, dat is een lekker ijsje. Welke titel, welke artiest ben ik naar op zoek? Je mag het appen.

0: Toch helemaal dol word je hiervan. Dus even kijken of de telefoon wordt opgepakt.
1: Hallo, met Tom.
0: Hey Tom, met José van Radio Oost.
1: Hi.
0: Hey, hoi, ben je aan het doen?
1: Ik zit in de auto met een van mijn collega's.
0: Oh, hoe heet je collega?
1: Ja, dat is Bas.
0: Hey Bas, hey Tom. Het klinkt als een heel goed duo. Waar werken jullie in?
1: Wij werken in het groen.
0: In het groen. Ja. Wie is er beter? Ja. Ben jij dat Tom of is het Bas?
1: Bas.
0: Oh ja? Wat is Bas beter in dan Tom?
1: Hij werkt harder dan ik.
0: Oh, jij bent voor de gezelligheid, merk ik al, Tom.
1: Ja.
0: Heerlijk, wat fijn. Hey, was een makkie toch, die rare tune die door die ijskoolwagen heen kwam?
1: Ja, het was best makkelijk.
0: Ja, precies. Ja. Nou, nog heel even luisteren. Zou leuk vinden, Tom, als je ook een stukje meezingt.
1: Nee, dat lukt me niet.
0: Ach, dat is jammer. Hé, helaas. Ja. Maar ja, wat was dan het goede antwoord?
1: Aha.
0: Met?
1: Take on me.
0: Ja, natuurlijk. Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Applaus meteen. Heel goed, Tom. Je krijgt het prijzenpakket. En zal ik er dan ook iets bij doen voor je collega?
1: Ja.
0: Nou, doe ik dat. Dankjewel hè, voor het meespelen.
1: Bedankt.
0: Mooie dag vandaag. Hoi, hoi.
1: Doei.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Het nieuws in Overijssel. Fietsers en wandelaars hebben nog steeds problemen rond de Bodelakenbrug in Giethoorn. Door een uitspraak in het hoger beroep mag de brug bij storingen weer urenlang open blijven voor schepen. En dan moeten fietsers en wandelaars dus lang wachten. En tussen Deventer en Wierde rijden deze week geen treinen vanwege werkzaamheden. Hoe dat zit, dat vind je in onze app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man.
5: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
16: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
17: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Radio Oost. José de Bruin.

0: Dusty Springfield in private op Radio Oost. Hey, hallo, goedemiddag.
1: José de Bruin.
0: Ben jij hier wel eens geweest op de Champs-Élysées? Ja, ik ben hier 2-3 keer geweest, geloof ik. Ik vond er geen bal aan. Nee, ik vond het echt zo bijzonder dat heel veel mensen het een hele bijzondere straat vinden in Parijs. Eigenlijk is wat daaronder ligt, ja, daar zou ik toch graag een keer een kijkje willen nemen. Het zijn een soort geheime ondergrondse gangen. Allemaal, ja, tunnels en toestanden. En het zit zo, verschillende van de historische hotel particulier. Weet je wel, die luxe herenhuizen die daar langs de straten staan. Een soort van iconische gebouwen langs die laan. Die hebben dus een privé-tunnel. Die hebben vroeger een privé-tunnel gemaakt. En zo konden dan rijke gasten, beroemdheden of behoorlijk waardevolle spullen onopgemerkt en veilig onder de drukke Champs-Élysées doorbewegen. Ja, lijkt me dan toch zo leuk om eens een keertje onder de Champs-Élysées te kijken. Dit is Radio Oost.

0: Stop me in toom of rem me af. Rain me in. Sam Fender hoorde je op Radio Oost. Ja, hij heeft echt ongelooflijk last van een soort bindingsangst. Ja, ik hoop dat hij die bindingsangst nog heel lang houdt. Dat is een beetje onaardig om te zeggen. Maar dan maakt hij wel echt hele goede muziek over. Wat een fantastische plaat.
1: Zomer in Overijssel.
0: Die zeker niet inhoudt, dat is onze eigen Oene Loonstra, die zometeen gaat bekendmaken, die daar gewonnen heeft, toch, in Broekland, Oene?
2: Zeker, en we hebben het op de WK-pool, die ze natuurlijk ver voor het, het WK begon konden invullen. Jan Innesveld, jij bent een van de organisatoren van die WK-pool. Toen ik jou vroeg hoeveel mensen er mee hebben gedaan, nou zeg maar...
3: Ja, 1025. We hebben er nog nooit zoveel gehad.
2: Hoe komt dat zo? Waarom is dat zo populair?
3: Ja, nou, het zegt aan. Hè. Ja, iedereen die wil graag meedoen. Heel veel uit het dorp, maar ook steeds meer naar buiten. En we maken het ook wel aantrekkelijk. Elke dag gaan er 1025 persoonlijke mailtjes de deur uit. En daar wordt iedereen bij gepraat over de eigen stand in de pool. Dus daar zijn we denk ik wel redelijk uniek in.
2: Ja, er wordt nu geapplaudiseerd. Niet voor de winnaar, die staat hier naast me. Die mogen we zo meteen bekendmaken. Dit zijn de mensen die hebben meegewerkt aan de onder andere de Playback Show. En geniet ze, zou ik zeggen. Een biertje erbij zie ik al. Dan toch een van de andere organisatoren. Jullie hebben allemaal dezelfde soort jasje aan. Een oranje met witte mouw en een grote J erop. Ik zal maar niet zeggen waar de J voor staat. Want dan krijgen we het commissariaat van de media weer op ons dak. Hoeveel mensen hebben de finale goed geraden?
4: Dat waren er 122.
2: Meen je dat, Spanje-Argentinië?
4: Ja. Dus dat was goed geraden. Alleen... niet iedereen die had de winnaar goed uiteraard. Nee. Dus het merendeel die ging voor Spanje. Ja.
2: Nou ja, dat is dus ook uitgekomen. Dan toch waren er ook mensen die, vraag ik aan een andere organisator van de Tourpool, die het bijzonder slecht gedaan hebben.
5: Ja, er zijn er een heleboel die bijna niet gescoord hebben. Maar ik weet niet welke als je bedoelt.
2: Ik ken ze niet wie meegedaan hebben. Ik weet niet wie er allemaal meegedaan hebben natuurlijk.
5: Ja, heel Broekland doet mee. We zijn hier met 1300 inwoners en er doen er 1025 doen er mee. Dus ik denk toch dat 2/3 wel Broekland is. En een honderdje of 4, 5 zal van buitenaf komen. Ze komen overal in Den Ham, Twello, overal komen ze vandaan.
2: Overal waar je dus een tourpool hebt, dan moeten ze zich een beetje houden aan de regels van de kansspelautoriteit. Ja, WK-pool, zo zei ik dan.
0: Tourpool.
2: Oh, ik zei tourpool. Nee, ik bedoel WK-pool. Oké, zit er een beetje binnenin. Dan moet je rekening houden met de prijzen die worden toegekend. Op welke manier?
3: Nou, hoe meer deelnemers er zijn, hoe meer prijzen we er weggeven. We geven de hoogste prijs, dat is €450 ongeveer. En dan zijn nu in het onderste gedeelte, dus na de voorrondes, zijn er 20 winnaars. En daar verdelen we de prijzenpot over.
2: En dat is conform de regels?
3: Dat is conform de regels, ja, dat mag.
2: Je mag niet meer dan €450 uitkeren?
3: Iets meer mag, maar dat is onze grens.
2: Ja, okay. Dan ben je in ieder geval safe.
3: Dat bedoel ik.
2: En de winnaar, jawel, José,
0: ja,
2: staat hier naast me.
0: En het is...
2: Laat horen. Jur Boink.
6: Dag.
2: Primeur heb je op Radio Oost. Ja, jij staat, jij hebt hem gewonnen, joh.
6: Ja, daar ben ik heel blij mee ook. Vooral tijdens zo'n weekend. We staan hier op Broeklanders feest, is dat heel handig. Ja, dan scheelt weer.
2: Was tussen jou en de nummer 2 groot verschil of was dat minimaal?
6: Één hele punt.
2: Eén hele punt?
6: Ja, en tussen de nummer 2 en de 3 ook. Dus het was spannend tot aan het eind, ja.
2: En je wordt dan vanavond gehuldigd, geloof ik, in de tent. Ik kan het aan Jan vragen. Hij wordt dus gehuldigd. Op wat voor manier gaat dat?
3: Ja, dat doen we vanmiddag tijdens de stoel.
2: Vanmiddag al?
3: Ja, vanmiddag al. Vanavond om 8:00 dan is de stoelendans. En tussen de rondes van de stoelendans, dan huldigen we hem. En zijn moeder natuurlijk, hè.
2: Want?
3: Ja, hij is de winnaar, maar staat dus helemaal bovenaan in de pool. Maar zijn moeder die staat helemaal onderaan in de pool. Dus die neemt hem ook nog even apart.
2: Een hekken sluiten je moeder helemaal onderaan?
6: Ja, het zit niet in de familie, dat gokken. Nee.
2: Want wie hebben in jouw familie nog meer meegedaan?
6: Iedereen. Mijn broertje, mijn zusje, mijn vader. Ja, waar iedereen uit Broekland doet mee, dus...
2: Hey, dan ga je €450 ga je krijgen. Tenminste, dat heb ik zo even van Jan gehoord. Ik neem maar dat je moeder toch wel een leuk cadeautje gaat kopen, toch of niet?
6: Ja, ze begon al wel over uit eten. Maar ik betaal eerst het weekend af en dan zien we wat weer verder.
2: echt een duur weekend.
6: Ja, het is hoe duur het zelf maakt. Maar als je elke dag aanwezig bent, dan gaat het wel rap. Ja.
2: Vooralsnog wat je vanavond schildert, ga er lekker van genieten.
6: Gaat goed komen. Bedankt.
2: En over 2 jaar EK, Jan, weer een WK-pool. Ja. De EK-pool in dit geval.
3: Ja, daar zijn we weer van de partij. En weer op onze manier. Met de bokaal en met de mailtjes, persoonlijke mailtjes elke dag weer. Dus de gezelligste pool van Nederland, daar gaan we voor.
2: Kijk, en op naar de 1100 deelnemers. Hè?
3: Ja, nog meer.
2: Nog meer?
3: Ja, nog meer.
2: Je legt de ambitie lekker op.
3: Ja, echt wel.
2: Dankjewel, heren. Veel plezier in ieder geval. Nou, José, het gaat hier nog vrolijk door. Volleyballen, stoelendans en vanavond nog het grote feest tot 1 uur of 1. De Broeklanderfeesten. Daarna, 2026, is weer ten einde. En Jur is de WK-tour. Ja. Ja, ja, ja.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer oerkracht.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Minuut over 2:30. Jij vroeg net of mijn keuken al af is.
14: Even een update.
13: Nee, helaas, de keuken is nog steeds niet af. Maar je bent niet de enige. Gerrit uit Ommen die zegt, José, heb je de keuken al klaar?
14: Oh, lief.
13: Gerrit, super lief dat je eraan vraagt inderdaad. Maar nee, mijn keuken is nog niet af. Als ik over een half uurtje hier vertrek, dan mag ik weer verder met IKEA-kastjes in elkaar. Zweedse kastjes in elkaar zetten.
14: En daar kijk jij enorm naar uit.
13: Nou, op een gegeven moment ben je wel een beetje klaar.
14: Ja, hè?
13: Maar Ik vind het dus ook leuk. Ik vind het vooral leuk als mijn vriend niet thuis is.
14: Gewoon even lekker zelf aan de slag.
13: Juist.
14: Geen niemand die je op de vingers kijkt.
13: Precies dat. Precies.
14: Ah,
13: dat.
14: Ja. En dan is klussen heerlijk.
13: Dan wel, ja.
14: Ja.
13: Goed, heb jij eigenlijk nog wat te klussen?
14: Zeker.
13: Oh ja, je hebt ook zo'n
14: klussen. Meer dan ik wil.
13: Ja, ik heb dat ook.
14: Hele lijsten liggen er nog op tafel.
13: Hé, hey, waarvoor kom je hier eigenlijk?
14: Het nieuws.
13: Oh, wacht, doe even opnieuw. Wacht, ja. Pardon, excuus. Oh, Wendy zegt nog gezellig dat Wieke er is. Ja,
14: ah,
13: precies.
14: Lief.
13: Leuk, Wendy. Ze is hier voor het laatste nieuws, 2:58. Goedemiddag, Wieke.
14: Goedemiddag. Tussen Deventer en Wierden vandaag tot en met vrijdag helemaal geen treinen. Het komt door werkzaamheden aan het spoor. Het is hard nodig. Ook zitten daar 7 overwegen dicht. Er rijden deze week wel stopbussen. Tussen Deventer, Kolmsgaten, Holte, Rijssen, Wierden. Maar ja, dat zorgt voor extra reistijd. Hou daar deze week dus rekening mee. Ramiz Zerouki is nu dan echt terug bij FC Twente. Vorige week werd al bekend dat hij terugkeert bij zijn club, waar hij vroeger al speelde. Die hem vorig jaar natuurlijk huurde van Feyenoord. Vanmiddag heeft hij zich gemeld in Hengelo. Is hij verwelkomd door technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom. En Zerouki moet binnenkort al aan de bak voor de club. AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro. Het platform doet volgens de commissie te weinig tegen de verkoop van illegale spullen, zoals nepkleren en gevaarlijk speelgoed. En ook staat er veel te veel tijdsdruk op mensen die er werken, zegt deze correspondent.
15: Het is bijvoorbeeld zo dat medewerkers die het moeten controleren soms maar 10, 20 seconden hebben om te kijken of een product illegaal is. Daarnaast is het veel te makkelijk voor verkopers die AliExpress gebruiken om bijvoorbeeld later weer een nieuwe winkel op te richten, waardoor ze dus onder een nieuwe naam hetzelfde illegale product kunnen verkopen, waardoor die producten dus gewoon nog steeds op de site staan.
16: Bestel jij wel eens bij Ali?
13: Nog nooit gedaan en nee? Ik ben het ook absoluut niet van plan.
16: Ook niet bij de Temu's
13: nee,
16: en de...
13: Ik heb er echt meer van dit soort... Shein
16: oh ja,
13: en
16: Shein.
13: Dat soort zaken. Nee, ik heb er een hekel aan, eerlijk gezegd.
16: Oh ja?
13: Ik weet dat het heel goedkoop en heel verleidelijk is. Maar ik vind het ook echt troep.
16: Dat is het ook. Maar het is heerlijk. Ja. Het is als je door een random winkel loopt hier in Nederland, denk je, oh ja, dat komt er ook vandaan. Dat komt er ook vandaan. Dat komt er ook vandaan.
13: Het is ook verleidelijk. Ze hebben natuurlijk alles dat je zoekt. En eigenlijk
16: meer.
13: Ook niet zocht.
16: Precies.
13: Ja, het is heel verleidelijk. Maar nee, ik ben er niet zo dol op.
16: Ik vind dat echt fantastisch. Jij bent net als ik meer van de kringlopen en lekker tweedehands shoppen.
13: Ja,
16: daar ben ik ook heel erg van. Tweedehands leven en zo geven. Moet ook zeggen dat het lang geleden is. Toen de hele tijd de toestand naar buiten kwam dat er misschien wel eens met je gegevens aan de haal zou kunnen worden gegaan. Ik heb één keertje denk ik besteld. Ik ben al meteen bang dat mijn hele bankrekening leeg wordt gehaald of zo. Ik weet ook niet waarom.
13: Misschien een goed alarm om daar dan gewoon even niet meer te bestellen.
16: Nee, precies.
13: Ook al slaat het ergens
16: doe het niet. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, want je hebt natuurlijk altijd van die... je hebt altijd wel aankopen en dan krijg je dat thuis. En dan valt het tegen. Oi. Dan denk je, nou, deze jurk, die pas ik wel aan. En dan krijg je eigenlijk de jurk van de Barbiepop binnen, weet je wel. Of je wil graag een LP-speler. En wat komt er binnen? Een cassettespeler. Nou, zoiets. Wat heb jij besteld bij de webwinkels, de Chinese webwinkels? En wat viel ongelooflijk tegen? Ik zou het leuk vinden als je je miskoop even meldt via de Oost-app.
13: Een stukje leedvermaak, maar dan met z'n allen. Dan is het iets minder erg,
16: collectief
13: toch?
16: Collectief leedvermaak.
13: Heel goed, heel goed. Nog even iets anders. De maandag vandaag na de Zwarte Cross betekent natuurlijk files vanuit Gelderland en ook alcoholcontroles. De politie heeft vanochtend al 16 mensen betrapt die met te veel drank op achter het stuur zaten vanaf dat festivalterrein. En voor wie lang moest wachten, was er ook vermaak. De Heino's die gaven een spontaan concertje voor de filerijders.
16: Wat leuk,
13: sympathiek toch? Zij dachten, hup, we gaan de jongens en meiden die allemaal van dat festival rollen en lang moeten wachten een beetje opvrolijken.
16: Ja.
13: En dat doen ze gewoon met allemaal liedjes langs de route.
16: Oh, ik vind het echt heel leuk. Ik ben even meteen aan het kijken. Zullen we nooit meer slow op een draai van de Heino's?
13: Ik denk dat een hele hoop mensen het afgelopen weekend weinig uurtjes hebben gepakt. Laten we dat maar eens even doen.
16: Leuk, Wieke. Dankjewel. Jouw miskoop mag dus naar 0645671331. Dan kunnen wij er heel hard om lachen. En jij hopelijk ook. Collectief leedvermaak. Nou ja, die boete is natuurlijk niet mis, hè, die ze hebben gekregen. Laten we eens even kijken naar het weer. De zon die komt er steeds vaker doorheen. Het is uiteindelijk een graad of 21 op dit moment. Het wordt ook steeds vaker droog, maar het betekent niet dat het helemaal droog blijft. Morgen is de zonnigste dag van de week en dan wordt het rond de 23 graden.

eigenlijk perfecte muziek voor vandaag. Zo'n beetje bewolkt, heel af en toe de zon erbij. Een graad of 20, veel warmer wordt het niet. Maar Santana haalt het zonnetje in huis met Well Alright op Radio Oost. Gezellig om wat van je te horen via de Oost-app. 06-4567-1331. Ben je op welkom? We hebben het over nogal heftige dingen die je hebt gekocht via Chinese webshops. Die dan binnenkwamen en echt compleet tegenvielen. Ik krijg een berichtje van Ans. Ans uit Denenkamp. Hey José, ik had dus een heel mooi vest besteld. Tjee, toen ik hem kreeg, vreselijk. En als ik hem zou terugsturen, kostte me dat €48 verzendkosten. Nou, ze zetten van die lachpoppetjes bij. Maar anders eigenlijk is het om te huilen natuurlijk. Belachelijk, zegt ze. Ik heb het zo in de container gekieperd. Ik snap je, Ans. Ik snap je helemaal. Gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331. Hey José, zegt Bert uit Hellendoorn. Ik heb pas een prachtig oversized trui besteld. En dan doet hij dat van die aanhalingstekentjes bij. Bleek bij aankomst precies te passen. Bij de knuffelbeer van mijn kleindochter. Terugsturen had geen zin. Dus Benny de Beer die zit er nu wel warmpjes bij. Groetjes van Bert uit Hellendoorn. Groetjes terug, Bert. Ja, super herkenbaar. Hey José, heel herkenbaar verhaal. Ik kocht een jurk die op de foto koninklijk blauw leek. Maar binnenkwam als een fel oranje vuilniszak. Terugstuurkosten waren torenhoog. Ik gebruik hem nu gewoon als afdeksel voor de barbecue. Groeten van Marjan uit Raalte. Ach ja, komt hij toch nog een beetje van passen, hè, Marjan? Hey José, schoenen besteld uit het buitenland. Maat 43 aangeklikt, maat 34 gekregen. Terugsturen kost meer dan die hele schoenen waard waren. Onze kat die slaat er nu maar in. Groetjes van Henk uit Almelo. Hey José, ik dacht slim te zijn met een gratis tuinlampje via internet. Dat is nooit goed, hè? Als het gratis is, dan moet je sowieso op je hoede zijn. Karin is dit, uit Kampen. Het lampje kostte niks, maar bij de deur moest ik ineens €37,50 aan douane en verwerkingskosten aftikken bij de pakketbezorger. Ik heb de postbode vriendelijk bedankt en het pakketje direct weer mee teruggegeven. Doei, zegt ze er nog bij. Karin uit Kampen. Karin, je hebt groot gelijk. Trap er niet in. Ik heb nou zelf nog een aankoop gedaan dat je dacht, ja, dat is zo'n miskoop geweest. Dat wil ik wel even met je delen. Laat het me dan weten via de Oost-app 06-4567-1331. Of download de RTV Oost-app. Klik je rechtsbovenin. Daar vind je dan het tekstballonnetje. Klik je op App de Studio. En dan kom je zomaar bij mij terecht. Vind ik alleen maar gezellig. Heb je de nieuwe Oost al gehoord? Ja, muziek uit Hengelo, wat je echt even moet checken. Want het is zo ongelooflijk goed. Kenny Dan en Find My Ways. Deze week de nieuwe Oost en heb ik voor je klaarstaan. Na Style Council, het is Shout to the Top op Radio Oost. Het is je maandagmiddag.

Niet te veel gezegd, toch? Wat een goede plaat. Kenny Dan en Find My Ways. Deze week de nieuwe oogst. Heel veel plezier zometeen met Jan-Willem en Wieke. Zij zijn weer op zoek naar plaatjes om te draaien in hun 5 voor 6. Vandaag gaan ze niet geheel verrassend over Spanje. Heb je een goede plaat? Laat het weten via onze Facebook. Ik spreek je morgen weer.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen

0: Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost? Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
11: Het nieuws in Overijssel. Archeologen zijn in Enter begonnen met de opgraving van een bijzonder grafveld uit de bronstijd. Onlangs werd een zeldzaam beddengrafveld ontdekt dat naar schatting 3000 jaar oud is. En tussen Deventer en Wierde rijden deze week geen treinen vanwege werkzaamheden aan het spoor. Ook zitten er een aantal overwegen dicht. Op dat traject rijden wel stopbussen. Je leest er meer over in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
17: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
18: Het is machtig mooi, man!
17: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
18: Je komt de leukste luidjes tegen.
17: Een praatje maakt je dag.
19: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
20: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Show Me The Way, Peter Frampton.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Heel goedemiddag. Ik ben al een beetje de tel kwijt. Is dit nou week 2, week 3, week 4, 3? Week 3 is dit van Zomer in Overijssel. Nog 4 weken Zomer in Overijssel. En ik vind het heerlijk, want het is gewoon lekker relaxed. Het weer is er goed bij, het past erbij. En we kunnen gewoon lekker veel muziek draaien die ook jij kunt mede bedenken. Dat was een hele kromme zin. Maar het is de bedoeling dat jij helpt om even een leuke plaat te bedenken bij een artiest die ik zo meteen ga noemen. Wat popt er als eerste bij jou te binnen als je die naam hoort? Dat hoor je zo. Verder natuurlijk de 5 voor 6 en het nieuws uit Overijssel. En Oene Loonstra die nog steeds voor ons op pad is. Kortom, we gaan weer van alles horen en zien in de komende 4 uur op Radio Oost. En kijken ook even in de spiegel met Michael Jackson.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: De pop-up plaat.
0: De pop-up plaat van vandaag. Want elke dag, van maandag tot en met donderdag, hebben we de pop-up plaat op Radio Oost, zo tussen 2 en 4 tijdens de zomer in Overijssel. En het enige wat ik aan je vraag is even nadenken van: als ik die naam hoor, waar denk ik dan aan? En dat kan soms de grootste hit zijn, of juist een mooie herinnering. Ben je naar een concert geweest? Of heb je bijvoorbeeld op je trouwdag de eerste dans gedaan op de muziek van? Dat soort herinneringen, daar ben ik ook benieuwd naar. En onder alle inzendingen loten we dan ook weer een leuk zomerpakketje. Het hoeft niet eens degene te zijn die in uitzending komt, maar gewoon allemaal meedoen. En dan maak je kans op een zomerpakketje. Wat bedenk jij bij de volgende naam die nu naar voren komt? En dat is, nou, laten we eens gek doen. Gisteravond de WK-finale en het pauzeverhaal daarin. Madonna hebben we al gehad. Justin Bieber. Wat denk jij aan bij Justin Bieber? Heb je misschien kinderen of kleinkinderen die daar helemaal idolaat van zijn? Of sta je zelf gillend als hij komt optreden? Dat soort vragen. Dat soort antwoorden wil ik graag van jou. 0645671331. En je mag ook bellen. 074-2456-665. Misschien denk je wel meteen aan een gitaar.

0: Foreigner en Say You Will.
1: De pop-up plaat.
0: De pop-up plaat die gaat vandaag over Justin Bieber. Ja, hoe komt daar nou eens op? Nou, hij zat gisteren in die WK-finale in de pauze-act. Vond ik trouwens op zich van alles van. Maar wat ik er ook van vond, ik zat even met een koptelefoon op te luisteren. Ik heb soms van die dagen. En toen kon je echt duidelijk horen dat hij de enige was die echt live zong. Dat was wel echt een prestatie om dat zo te doen. Ik weet niet of hij ook live gitaar speelde, maar je kon echt tot op, je kon nog bijna horen smakken tussen het zingen door. Maar op zo'n moment, dat zo live doen, was natuurlijk een gigantische prestatie. Justin Bieber, wat kun je daarbij bedenken? Dat kun je zo doorgeven. Joke uit Raalte die zegt, tatoeages, dat is het eerste wat ik bedenk bij Justin Bieber. Nou, dat is ook een heel goed idee. Heb jij een idee voor jouw eerste gedachte? Dan kun je dat opgeven op 06 45 67 1331.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Late Night Shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets. Voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: Het is 2:30 over 3. In Hengevelde is op dit moment 18,5 graden. In Varsen is het 19 graden en Bisschopswetering 20. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
16: Goedemiddag. Fietsers en wandelaars in Giethoorn moeten voorlopig rekening blijven houden met problemen bij de Bodelakenbrug. Die brug is onderdeel van een populaire fietsroute, maar staat vaak open voor de scheepvaart. Daardoor kunnen fietsers en wandelaars daar soms uren niet overheen. Vorig jaar bepaalde de rechter nog dat die brug ook bij storingen zo snel mogelijk weer dicht moest zijn, zodat fietsers en voetgangers erover konden. Het leek een einde te maken aan de problemen, maar in hoger beroep is die uitspraak nu aangepast. Het gerechtshof zegt dat de brug bij een kleine storing 8 uur open mag blijven en bij een grote storing zelfs 72 uur. De Fietsersbond is boos en teleurgesteld en denkt dat de brug de afgelopen weken weer onnodig lang heeft opengestaan. De gemeente gaat daarom extra controleren. FC Twente weet wie de mogelijke volgende tegenstander is in de Europa League. Als de club uit Enschede afrekent met Ferencvaros, wacht in de derde voorronde Fenerbahçe uit Turkije of het Poolse Górnik Zabrze. Wordt Twente uitgeschakeld door Ferencvaros, dan gaat de club verder in de derde voorronde van de Conference League. En daarvoor wordt rond dit moment geloot. En afgelopen weekend was weer de jaarlijkse vlindertelling in het Kuinderbos. Het gebied wordt wel de grootste wilde vlindertuin van ons land genoemd. Voor de 10e keer trokken 100 vrijwilligers, gewapend met verrekijker, telformulieren en hun camera de natuur in.
17: We hebben alles. Verrekijker, fotostel, nou ja, telformulieren.
18: En rugtas waar allemaal boekjes in zitten.
1: En een telefoon om vlinders de foto maken.
15: Vlinder tellen met de kinderen?
18: Ja, hartstikke leuk. We zijn gek op de natuur met z'n allen. Dus ja, wat kunnen we ze meer meegeven dan gewoon ga die natuur in en kijk.
16: Ja, de boswachter van het Kuinderbos probeert zijn bos zo aantrekkelijk mogelijk te houden door bijvoorbeeld op bepaalde plekken meer zonlicht door te laten.
19: Het is een vlinderparadijs. Daar probeer ik als beheerder van het bos ook heel veel voor te doen. We staan hier op een bospad waar je ziet dat de zon op het bospad is gebracht. We hebben langs de randen bomen weggehaald, we hebben bomen afgeknipt. We hebben struiken geplant, zodat het een Eldorado is voor vlinders. Hè. Er zijn heel veel soorten al uitgestorven in Nederland. Er zijn ongeveer nog 75 soorten. En waarvan we nu een kleine 35 in het Kuinderbos hebben.
16: Ja, in totaal werden dit jaar 2357 vlinders in dat natuurgebied geteld. En dat is iets minder dan de vorige keer. En dat komt waarschijnlijk door de weersomstandigheden. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
20: Had ik even gemist dat de vlindertelling was. Want ik liep gisteren in Beerze, daar, ja, een natuurgebied, wandeling. En daar was ook inderdaad, ik kwam heel veel vlinders tegen van die open plekjes.
16: Wat een goed teken. Ja, want deze telling is bedoeld om te kijken hoe weinig er nog zijn. Ja. Maar hier en daar zijn ze dus toch weer gespot.
20: En ik wil ook nog even terugkomen op de mogelijke
16: tegenstander. Dat dacht ik al. Dat zag ik al gebeuren.
20: Je zag het gebeuren, hè? Ja. Die kwam dus zo soepel uit, die Poolse club.
16: Górnik Zabrze.
20: Ja, echt. Ja, ik ben echt. Ja, ik weet natuurlijk jouw kwaliteiten. Maar dit vind ik natuurlijk. Ik ben met stomheid geslagen.
16: Maar wat ook is, ja? Is dat je geen idee hebt als ik het verkeerd had gezegd, denk ik.
20: En toch. En
16: okay,
20: toch.
16: Kijk.
20: Nee, wel even een applausje.
16: Dank.
20: Nog één keer.
16: Górnik Zabrze.
20: Ik zou het gewoon ook bestellen als het op de kaart stond.
16: Heerlijk.
20: Ja. Dan de files. Eentje staat er bij de Duitse grens. Het is 4 kilometer lang en 9 minuten de vertraging. En laten we ook even een schuin oog werpen op het weer. Want ja, het is weer een bewolkte dag. Maar eigenlijk wel gewoon voor een Nederlandse zomer best oké, zou ik zeggen.
16: Ja, heerlijk.
20: Hè? Hoewel, toen ik vanmorgen op mijn fiets stapte deze richting, keek ik nog even van, hoe groot is de kans op de bui? 0,0. Ah. En ik was nog niet over of de begon toch te plensen. Dus vertrouw niet op apps, mensen. Ah. Dat is een breed
16: sowieso
20: gezegd iets. Ja, dat kun je met heel veel dingen toepassen. Niet vertrouwen op apps, maar het blijft zo'n beetje rond de 21 graden. En hier en daar kan dus een buitje vallen uit de stapelwolken. Maar over het geheel, het is een prima dag.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Het ideale toekomstbeeld van Peter Fox en Haus am See.
2: De pop-up plaat.
1: Wie zich na het spelen van één nummertje ook wel een Haus am See kan permitteren, denk ik, is Justin Bieber. Gisteravond kon je hem zien in de pauze van de wedstrijd, de finale van het WK. En waar dus iedereen aan het playbacken was, was het alleen Justin Bieber die gewoon live met gitaar zijn nummer zong. Of die gitaar ook live was, dat durf ik nog te betwijfelen, maar misschien ook wel. Hij zong hem wel echt live en dat is natuurlijk echt, daar ben je gewoon een koning. Als je het voor zo'n publiek, zo groot en misschien wel miljard mensen die kijkt, durft live te doen, dat is natuurlijk een heel mooi verhaal. Daarom is hier vandaag de pop-up plaat. Wat schiet jou als eerste te binnen als je denkt aan Justin Bieber? Herma uit Deventer zegt, het jongetje is man geworden. Dat kun je zeggen, ja. Even kijken waar nog meer binnenkomt. Oh ja, dat is ook wel leuk. Yveske zegt, volgens mij was mijn schoonzusje een Belieber. Voor mij heb ik geen favoriet nummer. Ik zet de radio er ook niet voor uit. Maar wacht gewoon op het volgende liedje dat komt. Ja, dat kan ook een mening zijn over Justin Bieber. En die van jou, die wil ik ook graag horen. Want wat schiet jou als eerste nou te binnen als jij de naam hoort van Justin Bieber? Geef hem door. Dat kan op 06-4567-1331. En Gerda die zei, nou, als je het dan hebt over een rustig liedje met misschien wel een gitaar of net niet, maar wel een nummer zoals die dat ook gisteravond bracht, dan is dat wel deze. Love Yourself.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of

0: toch naar Trol. Appetito. Appetito.
1: Bel 0800-2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heerten heb ze alle soorten holt.
10: Wat moet korter?
9: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
10: Nee, korter.
9: Bij RTT heb ze volle holt.
10: Korter.
9: Een bult holt bij RTT.
10: Korter.
9: RTT holt.
10: Korter.
9: Holt.
11: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
12: Het nieuws in Overijssel. Een flinke klap op een N-weg in Kampen. Een auto botste daar hard tegen de reling van een brug en die auto raakte totaal los. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel. De ravage is groot. De Gansensluis is voorlopig dicht voor het verkeer. En FC Twente weet wie de mogelijke tegenstanders worden in de voorronde van de Europa League of in de Conference League. Je vindt het in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
13: Twee minuten over drie op twee plekken in de provincie. Een file op de A1, dat is dagelijks, tussen Oldenzaal en de Duitse grens. 3 kilometer, 7 minuten vertraging. Maar er is ook een ongeluk gebeurd en dat is op de N765. Dat is de weg Ramspolbrug richting IJsselmuiden. In beide richtingen is de weg dicht. Er is tussen de Friezenweg en Grafhorst een ongeluk gebeurd. Verkeer wordt ter plaatse van het ongeval omgeleid. Voorzichtig aan als je onderweg bent. Zometeen verder met Zomer in Overijssel.
15: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
15: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
18: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Olivia Newton-John en Xanadu.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Heel goedemiddag. Even over drieën neem ik je mee verder de middag in tot 6 uur in deze zomer in Overijssel. Gaan we het onder meer hebben over Oene Loonstra. Daar moeten we het eens even over hebben. Die is de hele dag al op pad in Broekland. Playbackshows, van alles en nog wat. En wat die nog meer tegen is gekomen, ga je zo meteen horen. En wij zoeken nog steeds naar de eerste gedachte die bij jou te binnen schiet als jij de naam hoort van Justin Bieber. Justin wie? Nou, Justin Bieber mag je wel kennen. Hij heeft natuurlijk al een jarenlange carrière. Als heel klein guppie kwam hij al in de belangstelling. Vele hits gehad, wordt steeds volwassener. Een van de herinneringen of een van de dingen die opkomt bij mensen, horen we net, is dat hij tatoeages heeft. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar heb je niet iets met zijn muziek, of juist helemaal niet, geef het maar door, want wij willen graag voor die pop-up plaat weten wat bij jou als eerste te binnen schiet als je Justin Bieber hoort. En dat mag ook een nummer zijn van Justin Bieber. Dus geef ze maar door. Dat kan op 06-4567-1331. En verder geven we gewoon straks natuurlijk door wat het nieuws is van Overijssel van vandaag. Ook daar ga je meer over horen. En straks hebben we ook nog weer een 5 voor 6. Kan ik er wel een klein tipje van de sluier oplichten. Die gaat vandaag over die finale van gisteren. De Spanjaarden wonnen. Dus van alles wat je kunt bedenken bij rood, geel of Spanje, dat kun je ook doorgeven voor die 5 voor 6. Nou, kortom, druk aan het werk. Help mij een beetje mee. Ga met mij mee deze middag door. En zorg ook voor wat leuke muziek erbij. Doe ik ook. Probeer ik ook. Maar jouw idee, daar zitten we ook zeker op te wachten. 06-4567-1331.

0: Nielsen en Sexy als ik dans.
1: Zomer in Overijssel.
0: Iemand die bij tijd en weinig dansend door het leven gaat is onze verslaggever Oene Loonstra. In Broekland vieren ze voor de 100ste keer het Broeklanderfeest. Oene heeft daar heel veel edities van meegemaakt natuurlijk. En hij is er ook vandaag weer bij. Van een playbackshow tot aan pottenbakken. Hij maakt echt van alles mee vandaag. Oene, vertel, hoe zit je er nu bij?
2: Eerder vandaag sprak ik al met Patricia Vreugdenhil van zorgboerderij De Hosterhoeve. Of eigenlijk is het dagbesteding. Ja, jij had het dan vanmorgen over een paard. Je noemt het paardencoach, paardenfluisteraar, zoals je wilt. Toen zei ik van, nou, ik wil mij wel eens onderwerpen zeg maar, aan dat paard om te kijken hoe die reageert op mij. Nou, we staan nu bij Lin, zo heet het paard. Prachtige zwarte paard met vlechtjes in de manen. Nou ja, zeg het maar.
3: Nee, Lin die is heel chill. En aan Lin kan ik heel veel aflezen. En Lin is 100% betrouwbaar daarin. Dus zeg het maar. Ja, je mag er gewoon lekker staan. Er is niks aan de hand. Ze eet. En ik zie heel veel kalmte bij haar. Ja.
2: En wat wil dat zeggen?
3: Nou, ze is wel kalm. Maar ik zie ook wel een beetje... ik zie ook wel... Kan ik zeggen wat ik zie? Ik zie wel een beetje verdriet. Aan haar, ja. Ja.
2: Dat is niet zo gek, want mijn vader is in mei overleden. En we zitten bij naast van het huis, dus...
3: Ja, ik zie wel wat zwaarte en ook wel wat verdriet. Maar ja, wel, ze blijft gewoon bij je staan, dus ook wel heel beschermend. Ja, is wel mooi.
2: Hoe kun je dat zien? Daar moet je een opleiding voor hebben gevolgd, kan ik me voorstellen.
3: Lin heeft mij... Ik heb altijd paarden gehad, als van kinds af aan. En ik kocht Lin toen mijn partner heel ziek werd. En ik had nooit van paarden coaching. Vind ik ook geen leuk woord trouwens, ook coaching. Maar ik had er nooit van gehoord. En nou ja, mijn partner overleed ook uiteindelijk. En Lin heeft mij enorm geholpen. En toen dacht ik, hoe kan dat nou dat ze mij zo helpt en zo troost. En ik zag ook aan haar hoe ik me voelde. En toen kwam het hele fenomeen paardencoaching voorbij. En toen ben ik die opleiding gaan doen. En Lin, ja, ik ken haar gewoon door en door. Dus ik kan haar heel goed lezen. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Ja.
2: Je zei van, leg je hand maar tegen Lin aan. Nou ja, dat ga ik nog een keer doen. Ja. Maar het voelt wel heel... Ja, ik zou bijna zeggen, vertrouwd. Is dat gek?
3: Ja, dat is een heel fijn gevoel. Kijk, als je ergens mee zit of er iets is, iets, niet alles is in woorden uit te drukken. En soms is er een gevoel en je weet niet eens wat het is. En Lin maakt gewoon wel heel veel los. En dan, ja, dan kun je er wat mee doen of niet. Dan kunnen we het bespreekbaar maken of je houdt voor jezelf. En dat is het heel erg mooi met paardencoaching. Er hoeft niet gepraat te worden. Het is gewoon een kwestie van voelen. En dat is heel mooi.
2: Gesprekken zijn er wel. Je had het als voorbeeld, ja, ze zit nou even niet hier. Iemand die heel depressief is, die ook door Lin wordt geholpen. Daarna volgt er toch een gesprek, hè? Waar gaat het dan over?
3: Nou, dan op een gegeven moment komt er een emotie komt naar boven. En dan met die emotie kun je wat gaan doen. Dan zijn we hele andere methodieken voor. Ik heb ook NLP gedaan. Dus dan kun je ook, dan weet je wat de emotie is. En dan kun je verder. Dan heb je een bouwsteen waar je verder mee kunt. Ja, dat is wel heel erg bijzonder. Ja,
2: tot slot staat hier ook nog een pony. Daar, hè? Wat kun je daarover zeggen?
3: Nou, Oliver is ook een geweldige aanwinst. Ik werk samen met een vrouw, zij is onderwijzeres. En zij zet Oliver in om kinderen te helpen die in een autistisch spectrum zitten. Hoogbegaafd en hoogsensitief. Ja, tussen de 6 en de 12 jaar die op school wat moeite hebben. En met Oliver worden er echt wonderen verricht samen met haar.
2: Mooi.
3: Het is echt heel mooi, ja.
2: Goed, maar even terugkomend op meneer Loonstra, op Lin. Je zegt, het valt wel mee met die jongen.
3: Ja, dat kan ik niet zo even tijdens het ontbijt van Lin. Ik zou zeggen, kom terug, dan gaan we eens even bekijken wat er allemaal onderhuids zit. Dat zal je nog verbazen.
2: Stora tijdens het eten.
3: Ja, we storen. Maar ze is wel lief, kijk dan. Ze is toch helemaal chill. Ja. En ook, ze staat wel eens een huis, hè? Dus je kan gewoon tegen haar aanleunen. Zo staat ze hier. Van leun maar tegen haar aan, het is goed. Ja. Mooi toch?
2: Dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man.
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
14: Lekker hoor, we gaan eens even kijken hoe het is met de thermometers in onze provincie. Want het zonnetje komt er zo af en toe weer volop doorheen. Dat merk je ook meteen weer dat hij dan even omhoog schiet. Of wanneer het wat bewolkt blijft, dat het laag blijft. Zoals nu in Heerenke, daar is denk ik nog licht bewolkt van 17 graden. In Vilsteren, daar is het 20 graden. En Blankenham, 20 graden. Het nieuws is over IJssel, Wieke Essendal.
15: Goedemiddag. Een stevig ongeluk op een N-weg in de buurt van Kampen. Bij een eenzijdig ongeluk is een brugreling compleet weggeslagen. Een auto raakte door onbekende oorzaak dat hek van die brug bij de Ganzensluis. Draaide daarna 180 graden om zijn as, maar bleef wel op de weg staan. De ravage is enorm en de auto is totaal los verklaard. De bestuurder is gewond geraakt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De N765 rond de Ramspol is in beide richtingen dicht en verkeer wordt daar voorlopig omgeleid. Oud-voetballer Hans Roordink is overleden. In de jaren 60 speelde hij bij de Enschedese Boys, dat later opging in FC Twente. En daar werd hij in zijn eerste seizoen topscorer. In 1965 ruilde Twente Hans Roordink met Epi Drost, die toen bij Heracles speelde. En die zou later bij Twente een echt clubicoon worden. Hans Roordink is 83 jaar geworden. En het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar... ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet zijn toegestaan. En de mensen die daarop afkomen zijn heel divers, zegt de eigenaar van deze camping.
16: Ja, dat zijn eigenlijk heel, heel verschillend. Het zijn mensen, ik zal maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, onder de 30 die nog niet aan kinderen toe zijn. Geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
15: Ja, en dat is ook precies de reden waarom dit echtpaar één keer per jaar zonder kleinkinderen naar de camping gaat.
17: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig. Nou, je hebt geen schreeuwende kinderen. En dat is wel, schreeuwende kinderen is wel eens leuk. Maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn.
15: Ja, mooie samenvatting vond ik dat. Goed, meer nieuws uit onze provincie. Dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
18: Ga je binnenkort nog even een kindervrije camping...
15: Misschien wel lekker nog even, hè?
18: Ja, lijkt me
15: even lekker rustig.
18: Ach, goed idee.
15: Heerlijk.
18: Er is één melding, en dat hoorde je net ook in het overzicht. Een ongeluk gebeurde op de N765 tussen IJsselmuiden en de Ramspolbrug. Om precies te zijn tussen Grafhorst en de Friezenweg. Daar is een ongeluk gebeurd bij een reling waar een auto tegenaan is gereden. Verkeer wordt omgeleid bij het ongeval. Dat is de vertraging op dit moment. Verder zijn de wegen filevrij volgens de ANWB. Kijken we nog even naar het weer. Want ja, het is wat bewolkt en dan komt een zonnetje iedere keer tussendoor. Dus echt een Hollandse zomer. Wat dat betreft ziet er prima uit. Warmer dan zo'n 21 graden wordt het niet. Vanavond koelt het vrij snel af. En dan blijft er nog zo'n graad of 17 over in de avond. Maar dan langzaam maar zeker gaan we ook weer naar 10 graden. Dus best fris. Ik hoor heel wat mensen sniffen. Op moment.
15: Kan ook hooikoorts zijn.
18: Ja,
15: nou. En ik hoorde ook wat zwarte cross verkoudheden.
18: Oh, zwarte cross verkoudheden. Oké, oorzaken.
15: Ja.

0: 3, 2, 1. Hij is er maar.
1: Ja, het is hier echt schitterend. Maar ook op de fiets en lopen, het is hier echt een prachtig gebied.
2: Zomer in Overijssel.
3: Met de kaart lezen?
4: Nee, mijn vrouw is een navigator.
3: Ja, u leunt op het zadel nu. U denkt van, het komt niet goed hoor vandaag. Maar we zien wel waar het eindigt.
2: Zomer in Overijssel.
5: Ik heb echt serieus hoogtevrees.
6: Weet jij hoe hoog het is?
7: Geen idee.
8: Kom vooral naar Zwolle, kom vooral voor de Blauwvingermarkt ook heel erg een aanrader. Maar het is hier echt heel leuk.

0: Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre.
1: De pop-up plaats.
0: We gaan er zo nog weer eentje draaien, maar misschien heb jij nog één extra melding te doen over Justin Bieber. De pop-up plaat elke dag, zo tussen 2 en 4, noem ik de naam van een artiest of van een band. En wat schiet jou dan als eerste te binnen? Dat wil ik graag van je weten. En onder alle inzendingen verloten ook nog een leuk zomerpakketje. Hoef je verder niks voor te doen, behalve bijvoorbeeld de titel van een nummer doorgeven of jouw herinnering doorgeven. En dat is vandaag aan Justin Bieber. Gisteren stal hij de show. Hij was als enige live zanger bij act in de pauze, in de rust van de WK-finale. Dat deed hij op toch wel weergeloze wijze. Kun je hem niet wel nageven dat hij dat hartstikke goed deed. Hij was de enige die echt live zong, daar was duidelijk te horen. En dat deed hij hartstikke goed. Maar wat bedenk jij als jij de naam hoort van Justin Bieber?

0: Voor heel veel mensen is de vakantie inmiddels begonnen. En daarna weer Back on the Chain Gang, The Pretenders, hoor je op Radio Oost.
1: De pop-up plaat.
0: En weer een heleboel leuke reacties binnengekregen. Ook wat, ik vind ze wel grappig en leuk. Maar wat voor Justin Bieber wat minder vrolijk is misschien. Hoewel, ik denk niet dat hij er echt mee zit. Wat is het eerste dat jou te binnen schiet als je denkt aan Justin Bieber? Wendy die stuurt ook een foto mee en die zegt van... ik zie hem nog zo zitten als klein ventje naast zijn moeder in een talkshow. Justin Bieber, ja inderdaad, een foto meegestuurd... waarin moeders trots kijkt en Justin een beetje als een verlegen jongetje... op het bankje zit met zijn haren voor de ogen langs, dat soort werk. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel voor het inzenden, Wendy. Joke denkt aan tatoeages bij het horen van Justin Bieber. Henk die zegt... Hein. Hein uit Olst zegt... bij Justin denk ik direct aan het nummer Baby. Daar krijg ik weken knieën van. En dat is niet eens cynisch of grappig bedoeld. Gewoon zonder gekheid. Ik vind dat best wel een aardig nummer van Justin Bieber. Nou, dankjewel. Herma zegt... het jongetje dat man is geworden inmiddels. Ja, daar is inmiddels een paar jaar overheen gegaan. En ziet er een stuk volwassener uit. Zo is het ook nog eens een keer. En eerder zei ik al, Yveske zei van... ik heb geen favoriet nummer van hem. Ik zet de radio er ook niet voor uit. Maar wacht gewoon even op het volgende liedje. Ja, dat kan natuurlijk ook. En even kijken. Henk, die zet de radio dan wel uit. Of loopt zo hard mogelijk weg, is zijn reactie... op het horen van de naam Justin Bieber. Nou, voor die reacties dan ook even een plaatje van hem. En dat is dan getiteld

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Behold bedrijf.

0: BRTT in Goor en Nieuw-Heert neps alle soorten hold.
1: Wat moet korter?
0: BRTT heb ze alle soorten hold.
1: Nee, korter.
0: BRTT heb ze volle hold.
1: Korter.
0: Een bult hold, BRTT.
1: Korter.
0: RTT hold.
1: Korter.
0: Hold.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het nieuws in Overijssel. De N765 bij Kampen is nog steeds dicht in beide richtingen rond de Ramspool. Het komt door een ongeluk waarbij een automobilist tegen een brugreling is geklapt. Diegene is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En ook een ongeluk in Deventer bij de Snipperlingsdijk. Een druk stuk waar vaker ongelukken gebeuren. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat ligt daar om de hoek. Meer nieuws in onze app.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als zij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
8: 4:02. Op 1 plek is het even omrijden. Dat is de N765. Na een ongeluk tussen Grafhorst en de Friezeweg. Daar is de weg dicht in beide richtingen. Verkeer wordt te plaatsen omgeleid. En het gaat dus om de weg tussen IJsselmuiden en Ramspol. Dat is op dit moment dus de enige verkeersmelding in de provincie.
9: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123col.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
10: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Beleef Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
6: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en Wieke

0: Wake Me Up Before You Go Go van Wham, 7 over 4.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendam.
2: Goedemiddag.
0: Heel goedemiddag op deze derde week van zomer in Overijssel. Nog 4 weken trekken we door de provincie. Doen we voor en na natuurlijk ook. Maar nu in zomerse sferen.
2: Dat doen we zeker. Onze eigen Oene is vandaag in en rond Broekland. Een prachtige plek om eens even de zomerse sferen te proeven bij het Broeklanderfeest. Het is namelijk de 100ste editie.
0: Ja, zeker. En hij heeft ze bijna allemaal meegemaakt, zou ik zeggen. Nee, dat
2: jong blaadje.
0: Maar ja, nee, hartstikke mooi, dat soort feesten en dat soort tradities in deze periode. En daar zijn we natuurlijk bij. Maar er is meer te melden vandaag.
2: Zeker, want ook op een andere manier gaan we zomervakantieverhalen vertellen. En dat is een treurig verhaal. De camping in Agelo, daar brak een week geleden midden in de nacht een grote brand uit. En dat nou net in zo'n drukke vakantieperiode. Hoe moet dat verder op die camping? Dat horen we straks.
0: Maar ook vrolijke verhalen, bijvoorbeeld het meebeleven van die WK-finale. Dan ga je toch zomaar eventjes met het vliegtuig richting Madrid en beleef je het mee.
2: Ja, kan je gewoon doen, toch?
0: Waarom ook niet?
2: Ah, ja, joh.
0: Goed, dat deed in ieder geval Ruben. Zijn verhaal horen we zo. En daar hebben we ook de 5 voor 6 aan opgehangen.
2: Liedjes over de kleuren rood en geel of liedjes over Spanje.
0: Van alles met Spaans mag zomaar. Geef ze door op 0645671331.

0: The Beach Boys en I Can Hear Music hoor je op Radio Oost. Even kijken.
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: De 5 voor 6 hebben we vandaag en die gaat over Spanje.
2: Misschien wel het meest zomerse land wat betreft Europa dan. We hebben het inderdaad over de zomer in Spanje en vooral de feestvreugde van gisteravond.
0: Ja, want het ging natuurlijk heel erg goed voor de Spanjaarden tegen Argentinië. Maar je zult er maar bij zijn geweest.
2: Op de gok stapte Ruben Slot uit Zwolle dit weekend in het vliegtuig naar Spanje. Want stel je voor dat je erbij bent als ze daar wereldkampioen worden.
0: Die gok pakte goed uit, want in Madrid werd het een hele nacht feest vieren. En ook vandaag is de euforie daarop nog volop voelbaar. Ruben, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent nu nog daar in Madrid.
3: Yes.
0: Hoe is het daar?
3: Het is opruimen van één groot feest en één groot gekkenhuis. De ontlading was zeer en zeer groot bij beide doelpunten. En na het laatste fluitsignaal was het nog één veel groter feest. Dus het kon niet op vannacht.
2: Ja, we noemden het al even, Ruben. Jij ging die kant op zonder natuurlijk te weten wie er dan wereldkampioen zou worden. Had jij goede verwachtingen van Spanje?
3: Ja, zeker. Ik supporte Spanje ook wel, ook natuurlijk. Ik wilde in eerste instantie het hele Nederlandse elftal volgen tijdens het WK. Tijdens de knock-outfase eigenlijk met hetzelfde idee. Gewoon zonder plan die kant op gaan en alles meemaken. Maar dat avontuur dat eindigde helaas vroegtijdig. Dus dacht ik, nadat Spanje van Frankrijk won, van joh, ik ga gewoon die kant op en kijken wat we mee gaan maken.
0: Ja, want wat is jouw link met Spanje? Ik bedoel, heb je daar vrienden, kennissen of ga je er gewoon in je uppie zomaar naartoe?
3: Ja, eigenlijk dat tweede. Ik hou gewoon heel erg van voetbal en van de gekte eromheen. Dus met die gedachte erachter ging ik eigenlijk deze kant op. Inderdaad ook gewoon helemaal in mijn eentje. Zoals wat ik eigenlijk bij heel veel wedstrijden ook doe. En heel veel voetbalwedstrijden. Tijdens het WK in Qatar, tijdens de Champions League wedstrijden. Eigenlijk overal wil ik wel bij zijn. En dan kon dit natuurlijk niet ontbreken.
2: Ja, we kennen jou ook van de vele video's online van al die wedstrijden waar je bij bent geweest. Waar heb je gisteren gekeken?
3: Ik heb gisteren op de grootste publieke viewing party hier in Madrid gekeken. Ik moest 2 uur van tevoren aanwezig zijn om nog een plekje te kunnen hebben. Maar gelukkig was het gelukt. Dus 1 plek in Madrid, eigenlijk op 1 groot plaza, 1 groot plein. Waar je die wedstrijd kon kijken. En dan was ik dus mooi op tijd om samen met de lokale mensen het grote feest te vieren.
0: En wat is naar links, naar rechts in het Spaans?
3: Ja, a la izquierda y a la derecha. Maar daar heb ik nog nooit een nummer van gehoord, helaas.
2: Dat dan niet, maar feest vieren, dat kunnen ze, hè? Ondanks dat het wellicht een beetje een lange, saaie zit was voor sommige mensen. Maar uiteindelijk is dan die euforie natuurlijk gigantisch.
3: Ja, ik moet zeggen dat mijn benen ook echt ontzettend veel pijn deden. Oh. Toen we ook nog eens de verlenging in moesten gaan. De mooiste wedstrijd was het niet, maar het feest was er niet minder om.
0: Ja, je zei net trouwens beide doelpunten. Je hebt wel door gehad dat het maar 1-0 is geworden, hè?
3: Ja, zeker. Maar die eerste werd nog afgekeurd. Dus vandaar.
0: Maar toen dus
3: zo van de wedstrijd kon ik nog zien.
0: Ja, toen was even heel blij en daarna kwam het alsnog goed. Want hoe beleefde Spanje dat? Hoe krijg jij dat mee? Of spreek je überhaupt een beetje Spaans om te horen wat ze vinden?
3: Ja, ik spreek basis Spaans. Ik oefen al een tijdje op Duolingo om, mocht ik ooit een keer met Messi wat kunnen filmen, dat ik dan goed Spaans kan. Ik kon er wel redelijk wat van begrijpen. Alleen met de muziek en de nummers, de Spaanse versies van naar links en naar rechts en dat soort nummers, die kon ik wat minder meekrijgen, helaas.
2: Ja, over Messi gesproken, heb je nog wat reacties gelezen of gehoord zo vanochtend om je heen?
3: Nee, ik heb zelf bijna nog gewoon een traantje gelaten. Ik heb niet van heel veel voetballers dat ik echt fan ben, maar van Messi wel. En natuurlijk gun ik het Spanje, maar als ik het gewoon Argentinië gunde, dan was het maar om 1 persoon en dat was Messi.
0: Ja, daar zijn ze nog aan het nagenieten en nafeesten. Jij zit inmiddels op de weg terug?
3: Ja, ik zit hier in de taxi en als ik om me heen kijk, dan zie ik alleen nog maar vuilnisbelten met lege blikjes op de straat liggen. Het was echt een gigantisch groot feest. Echt overal waar je keek, op de grote wegen, liepen mensen tot diep in de nacht feest te vieren. En dat feestje gaat zo meteen nog door, want volgens mij is het team net geland.
2: Ruben, ik denk dat het tijd is om aan te komen op dat vliegveld en een kleine siesta zo even in dat vliegtuig te doen. En vooral heel erg na te genieten van dit prachtige voetbalfeestje. Ruben Slot uit Zwolle, dank je wel.
3: Yes, dat gaat helemaal goed komen. Bedankt.
0: Ja, wij gaan nog geen dutje doen, want wij zoeken de 5 voor 6 voor dit onderwerp. Spanje, rood, geel, geef ze maar door. Als je er een goed idee bij hebt op 06-4567-1331. Spaans plaatje, Wieke?
2: Holiday in Spain.
0: Oeh, dat is wel een goeie. En wat dacht je van deze die er nu zo aankomt?
1: Het is zomer in Overijssel. De 5 voor 6 op Radio Oost.

0: de lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
10: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Exact 4:30. We gaan even weer een rondje langs de velden doen wat betreft de thermometers in de tuin. Misschien heb jij ook wel zo'n thermometer erop staan met wifi. Dan lezen we je gewoon eventjes uit. Het kan allemaal tegenwoordig natuurlijk. Want we kijken even op een thermometer in de buurt van Hertme. Daar is het op dit moment 18,5 graad. In Vinkenbuurt 19,5. En Blauwe Hand, daar is het 21. Het nieuws in de Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
13: Goedemiddag. De N765 rond de Ramspool is nog steeds dicht in beide richtingen. Het komt door een stevig ongeluk op die N-weg eerder vanmiddag. Bij een eenzijdig ongeluk is een brughek daar compleet weggeslagen. Een auto raakte door onbekende oorzaak het hekwerk van die brug bij de Ganzensluis. Draaide om zijn as en uiteindelijk is daar de ravage enorm. De auto is totaal losverklaard. Er is iemand gewond geraakt. Diegene is met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook een ongeluk op een bekend en berucht kruispunt in Deventer. 2 auto's botsten op elkaar op de kruising van de Hanzeweg en de Snipperlingsdijk. Bestuurder en inzittende van een bepaalde auto zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van een andere auto bleef ongedeerd. Beide auto's zijn weggesleept. Het zorgde voor een hoop file, maar dat is inmiddels weer opgelost. En voetballer Rami Serouki is nu dan echt terug bij FC Twente. Vorige week werd al bekend dat hij terugkeert bij de club waar hij vroeger speelde en die hem afgelopen seizoen heeft gehuurd van Feyenoord. Vanmiddag heeft Serouki zich gemeld en is hij verwelkomd door technisch directeur Erik ten Hag en trainer John van der Brom. En de maandag na de Zwarte Cross betekent traditiegetrouw files en alcoholcontroles. De politie heeft vandaag 27 festivalgangers betrapt die met te veel drank of drugs op achter het stuur zaten en het terrein verlieten. En voor wie lang moest wachten op die controle, was er ook vermaak. De Heino's gaven vanuit de berm een spontaan concertje. In een droom. 10 uur ging het vasileven hoog. Ja, sympathiek. Dat was dus een beetje vermaak tijdens die controles, maar dus toch 27 mensen aangehouden. Meer nieuws uit onze eigen provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Ja, en dan kijken we nog even naar de wegen. Die zijn verder filevrij. Alleen dus die omleiding op de N765 Grafhorst-Friesweg daartussen. Tussen IJsselmuiden en Ramspol, daar staat de weg nog even dicht voor een tijdje. Kijken we nog even naar het weer. Het is op dit moment, waar ik naar buiten kijk, wat bewolkt. En af en toe piekt het zonnetje er even door. Maar verder een prima dag om dingen te doen. Droog, hoewel vanmorgen kwam er nog even een bui uit de lucht vallen. Maar verder over het geheel is het redelijk droog. De zon is goed te zien. Warmer 21 graden wordt het vandaag niet. Vanavond koelt het ook nog vrij snel af. En al snel gaat het richting de 10 graden in de nacht. En morgen is de zonnigste dag van de week. En wordt het niet warmer dan 2 tot 24 graden. Woensdag wat bewolkt weer, lichte regen en 21 graden. En donderdag en vrijdag zijn we dan weer droog. Wel met wolkenvelden en zonneschijn. En wordt het weer langzaam maar zeker ietsje warmer.
10: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: Kenny Dan en Find My Way was de nieuwe oogst bij Radio Oost.
1: Zomer in Overijssel.
2: Ja, het is volop zomer in onze provincie, in onze Overijssel, wou ik zeggen.
0: Ja, het is ook zo.
2: Dat is het zeker. En daarom trekken onze verslaggevers er maar al te graag op uit.
0: Ja, en vandaag is Oene dus de hele dag in Broekland, waar voor de 100ste keer het Broeklandse feest wordt georganiseerd. En hij mag daar echt overal kijken, voor en achter de schermen.
3: En die is nog steeds op het terrein van de Broeklandse Zomerfeesten, die vandaag de laatste dag kent van het programma. Reinold Korbelt is een van de vrijwilligers die al 30 jaar meeloopt. Misschien wel de langste vrijwilliger. Ja, Reinold, hoe ben je zo bij dit feest terechtgekomen?
4: Van vroeger uit ging het automatisch. Ik was op een gegeven moment een dagje of een avond helpen. En dan ben ik later ben ik er zo ingerold. Eerst in de handel- en spandiensten opbouwen. Nou, later ging je stappen, de eerste 2 jaar. En toen ben ik bij de tentcommissie gekomen.
3: Ja, wat moet de tentcommissie doen?
4: De tentcommissie regelt alles in de tent. De versiering, de vrijwilligers. Dat het spul weer schoongemaakt wordt. Dat er in de tent koffie is, eten voor de vrijwilligers en zo allemaal. Dus,
3: ik zat juist steeds in zo'n karretje, zo'n clubcar rijden. Waarom is dat?
4: Dat is om te zorgen dat de drank en zo allemaal goed blijft draaien. De carousels en zo allemaal. Of vanavond voor de stoelendans en zo allemaal. Dus dat is nu allemaal al klaargezet. Dus... ja, dan gaan we zo mee verder. Dat doen we de hele week, hele weekend.
3: 30 jaar, hoe heb je het volgehouden?
4: Ja, als je plezier in dit werk hebt, dan doe je het gewoon. Ja, ik vind het gewoon, ik vind het leuk werk.
3: Wat vond je nou een heel mooi Broeklands feestjaar? Is dat aan te geven?
4: Nee, maar dat zijn er zoveel. Ik heb zoveel meegemaakt in die jaren.
3: Geef eens een voorbeeld.
4: Ja, het mooiste vond ik hier, dat er een keer zo'n waterballet was hier. Dat we met allemaal kloppompen, gaten in de grond graven, giertanks erbij. Het terrein helemaal leegpompen. Nou, en later met houtsnippers van de Verreco uit Dalsen. Allemaal over het terrein ingooien. Nou, dat was echt wel leuk jaartje.
3: Ja, maar goed, het hele gebeuren met die drek en die regen, dat is natuurlijk niet leuk.
4: Nee, maar dat is niet leuk. Maar goed, als het na het eten weer mooi droog is, dan heb je die dennengeur helemaal van die snippers allemaal. Dus dat was echt hartstikke leuk. En je hebt meerdere oudere garden, die loopt er nou niet meer. Dus zoals Maarten Waarts en Marie Genet en handschrijver en zo, die kunnen uit allemaal. Dus,
3: maar die helpen niet meer mee?
4: Nee.
3: Waarom ga je stoppen?
4: Ik vond het mooi geweest. Ze kunnen me nog een keer weer vragen, maar ik vind het gewoon voor mezelf. Lichamelijk ook wordt het een beetje zwaarder voor mij. Dan heb ik gezegd, nou, het wordt de 100ste editie. En dat is mijn laatste jaar.
3: Ja, dat is dus dit jaar, de 100ste editie. Jullie voorzitter Marco, die zei me... Ja, nee, die Reinold die gaat nog wel even door. Die zegt wel dat hij stopt, maar...
4: Ik kan altijd nog andere spandiensten doen, dus... ze kunnen me altijd nog vragen na de tijd.
3: Ja, dus met andere woorden...
4: Ik ga wel rustig aan door, maar niet meer zoals wat ik nou doe. Nee, dat kan ik niet meer volhouden. Ik kan het wel volhouden, maar ik wil even iets rustiger aan doen.
3: Hoeveel hersteldagen heb je na vandaag nodig?
4: Nou, een dag of 3. Dan ben ik wel nodig, maar vrijdag en maandag gaan we op vakantie, dus...
3: En we gaan, hè?
4: Naar Dokkum.
3: Dokkum, Friesland?
4: Ja, Dokkum.
3: Waarom naar Dokkum?
4: We gaan een beetje in Nederland overal een beetje heen. Vorig jaar zijn we in Zeeland geweest en in Alkmaar en die buurt allemaal. Dus het is elk jaar weer een verrassing waar we naartoe gaan. Dus,
3: veel plezier. Ja, ik kan wel zeggen, dat zeg ik ook al. Dank namens de organisatie voor 30 jaar vrijwilligersdienst. Maar dat zullen zij zelf ook nog wel even gaan doen vandaag, denk ik.
4: Ja, dat doe ik wel. Ik ga vanavond nog even een paar borrels drinken. En morgen even schoonmaken. Dan gaan we na het even naar Café Vondervoort toe. En dan woensdag eerst helemaal afsluiten met een barbecue'tje.
3: Dank je wel.
4: Ja, alsjeblieft. Hey.
1: Zomer in Overijssel.

0: Bulke Open Air is terug en RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk zaterdag naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Bij een ongeluk in Deventer zijn twee mensen gewond geraakt. Twee auto's botsten op de Snipperlingsdijk op elkaar. En door een ongeluk in Kampen is de N765 bij de Ramspol nog steeds afgesloten. En bij Enter zijn archeologen vandaag begonnen met de opgraving van een grafveld van mogelijk 3000 jaar oud. Je leest daar meer over op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is 5:02. Alleen nog een afsluiting op die N765. Dat is tussen Grafhorst en Friezenweg. De weg tussen IJsselmuiden en Ramspol. Daar is een ongeluk gebeurd eerder vanmiddag al. De weg is in beide richtingen dicht. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: De broertjes Hansen en Mbapp.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Op deze derde week van zomer in Overijssel nemen we je weer mee de provincie door. Natuurlijk met het nieuws van vandaag. Maar Oene is overal en nergens geweest. Daar hoor je nog wel iets meer over. En waar we morgen naartoe gaan, gaan we het over hebben. En wat is er nog meer te melden?
2: Een week geleden was er treurig nieuws te melden vanuit Agelo. Een grote brand op een camping van een restaurant is niks meer over. Hoe moet dat nu verder in deze drukke zomertijd?
0: Ja, en we hebben het ook nog over wat er verder allemaal te beleven is vandaag. En morgen de 5 voor 6. Dat zijn de plaatjes die gaan vandaag over de winnaar van het wereldkampioenschap voetbal. Dus Spanje, alles wat je daarbij kunt bedenken. We hebben er al een paar gedraaid. Holiday in Spain.
2: Ja.
0: Bailami. Dai Dai. Het WK-lied. Nou, kortom. Heb jij nog een idee daarvoor? Dan kun je dat doorgeven op 0645671331. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Zo'n 170 kinderen die in Overijssel thuisonderwijs krijgen, moeten volgend jaar alsnog naar school. De ouders geven hun kinderen thuis les omdat onderwijs op school niet past bij hun geloof of omdat school te ver weg is. De regels voor thuisonderwijs zijn strenger geworden. Na een uitspraak van de Hoge Raad vertelt verslaggever Rutger Borging hoe dat zit.
3: Thuisonderwijskinderen moeten gewoon naar school, tenzij er echt hele bijzondere omstandigheden zijn. Ja, en wat zijn die omstandigheden dan? Ja, daar zijn geen vaste richtlijnen voor opgesteld. Dat moet dan echt maatwerk, zoals gemeenten dat dan noemen, zijn. Maar de conclusie is wel dat van die 170 kinderen straks heel veel kinderen alsnog naar school moeten.
2: Veel wegen, bruggen en viaducten in ons land krijgen deze zomer een onderhoudsbeurt. Het zorgt vooral in de Randstad voor files, maar ook in onze provincie wordt er hard gewerkt. Voor sommige transportbedrijven lopen de kosten behoorlijk op. Vrachtwagens moeten omrijden en dat kan voor heel veel extra kosten op gaan lopen. Het onderhoud is nodig om de bruggen en wegen uiteindelijk veilig te houden.
0: En over bruggen gesproken, fietsers en wandelaars in Giethoorn moeten voorlopig weer rekening houden met een probleem bij de Bodelakenbrug. De brug is onderdeel van een populaire fietsroute, maar staat geregeld open voor de scheepvaart. Vorig jaar bepaalde de rechter nog dat de brug ook bij storingen zo snel mogelijk weer beschikbaar moet zijn voor de fietsers en voetgangers. Dat leek een einde te maken aan de problemen, maar in hoger beroep is die uitspraak weer aangepast. Gerechtshof zegt nu dat de brug bij een kleine storing 8 uur open mag blijven voor boten en bij een grote storing 72 uur.
2: Hey.
0: Ja, dan moet je maar even met je fiets op de rug naar de overkant zwemmen.
2: Ja, niet handig, toch?
0: Nee, zeker niet.
2: Oud-voetballer Hans Roordink is overleden. In de jaren 60 speelde hij bij de Enschedese Boys. Dat werd later FC Twente. Bij Twente werd hij in zijn eerste seizoen direct topscorer. In 1965 ruilde Twente Hans Roordink met Epi Drost, die toen bij Heracles speelde. En Drost zou later natuurlijk bij Twente een clubicoon worden.
0: En tenslotte vaste prik op de maandag na de Zwarte Cross. Files en alcoholcontroles. De politie heeft vandaag 16 festivalgangers betrapt die met te veel alcohol op achter het stuur zaten.
4: We hebben het hier vaak over zogenaamde restalcohol. En dat betekent dat iemand vermoedelijk op tijd gestopt is met drinken. Maar door het hele weekend en door het vele drinken, dat je toch nog ziet dat je zo'n spiegel hebt opgebouwd in je lichaam. En ja, dat nog steeds eigenlijk aanwezig is.
5: Je mag zelf niet meer rijden, dus zet hem maar even uit.
6: Jij bent gepakt.
7: Ja, klopt ja. Ja, ik werd aangehouden en ik moest blazen. En uit de blaastest bleek dat ik te veel alcohol genuttigd had. Nu mag ik een uurtje niet rijden. Dan kan ik dadelijk weer verder gaan.
4: Wij willen gewoon dat iedereen veilig thuis komt. En vooral die bewustwording. Dus als je volgend jaar naar het festival gaat, dat je ook weet van ik moet op tijd stoppen.
0: Ja, dan ben je dus net een uurtje te laat gestopt.
2: Ja.
0: Ja, er was ook iemand bij die had te veel bloed in de alcohol zitten. Goed. Wel leuk ook, de Heino's die gaven nog even een concertje aan de wachtende. En nog even nagenieten van het weekend. Dat kan op oost.nl.

0: iets oneerbiedig zeggen voor de liefhebbers. Maar ik vind het echt zo'n achtergrondmuziekje in een lounge set.
1: Als je niet te goed luistert.
0: Ja, precies. Mm. Echt zo zit je ergens op aan een strand vaak, hè, van die strandtenten. Het is een beetje strandtentmuziek.
1: Is dat iets positiefs?
0: Ja, nee, het is gezellig.
1: Okay.
0: Ik heb ineens zo'n, als ik mijn ogen dicht doe, dan zit ik daar op zo'n stoeltje. Zo'n rieten stoeltje met een glaasje wijn ernaast.
1: Dit weet je mooi om te draaien. En,
0: ja, maar het is wel een beetje 13 in een dozijn.
1: Precies, dat bedoel je.
0: Of lekker loungen op de camping op het moment dat dat in betere tijden is. Maar we gaan het even over iets minder vrolijks hebben.
1: Zeker, want het was flink schrikken vorige week. Op een camping in Agelo brak midden in de nacht brand uit. Deze kampeerder kwam er 's ochtends pas achter.
2: Ja, ik sliep, maar ik werd om 4 uur wakker. En toen hoorde ik wel wat stemmen, maar goed, ik ben ook weer in slaap gevallen. En dan wil ik vanmorgen even boodschappen doen. En gewoon hier lang over de camping fietsen. Ja, ik kon er niet door. En dan denk ik, pak een ander pad. Nee, ook afgesloten. En toen vroeg ik een aantal buren, wat is hier aan de hand? Ja, er is fikke brand geweest, hebben ze er niks van gemerkt. Nee dus. En mijn vrouw ook niet.
0: Ja, er is heel veel schade aan het restaurant. Daarvan is bijvoorbeeld niets meer over. Mede daarom is er nu ook een inzamelingsactie gestart. Over de nasleep van de brand en de gevolgen voor in deze drukke vakantieperiode spreken we met de camping-eigenaar Niels Bruns. Goedemiddag, Niels.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dat moet een nachtmerrie zijn zo in het begin van het seizoen. Of midden in het seizoen eigenlijk.
3: Ja, dat is ook een nachtmerrie. Ik werd om 2:30 gebeld en van er is brand. En ik kwam hier, ik denk 10 minuten later op de camping. En er stond echt alles in lichte laaien. En dan denk je van, wat gebeurt er in godsnaam?
1: Ja, dan valt echt de grond onder je voeten vandaan, kan ik me voorstellen. En het maffe is dan ook, kan ik me voorstellen, dat zo'n week ook voorbij vliegt. Want er komt heel veel op je af.
3: Ja, er komt echt heel veel op je af. Gelukkig hebben we dit nog nooit meegemaakt. Van alles moet de eerste keer zijn, maar dit wil je nooit meer meemaken, zeg maar. Je bent de hele dag word je geleefd, zeg maar. Er zijn constant mensen die... er moet van alles geregeld worden. Het vliegt echt voorbij.
0: Ja, en er komt ook veel op je af misschien wel van mensen die zeggen van... Goh, kunnen we iets voor je betekenen? Hoe gaat dat?
3: Laat het zo zeggen. Wij wonen hier in Agelo en dat is nabuurschap. We hebben heel veel nabuurschap gehad, zeg maar. Dus dat gaat echt. Je kunt zo gek niet bedenken. Alles wordt aangeboden, zeg maar. Ja,
0: noem eens een voorbeeldje.
3: We hebben vanmiddag is de firma Groenman geweest van de catering. Die heeft hier een patatwagen neergezet. Dus we kunnen morgen weer patat bakken. De firma Kampuis heeft alles op alles gezet om het op de camping lag, druk dezelfde dag, weg te halen. Noem maar op. Ja. Dus het is echt, alles wordt geregeld. Je hoeft eigenlijk bijna zelf, moet je wel heel veel doen. Maar echt, de heel veel dingen worden gewoon spontaan opgepakt. Dus dat is echt ideaal.
1: Ja, dat is hartverwarmend vanuit de regio. Ja. Prachtig om dat te horen. En hoe zit het met de reacties van de campinggasten? Want hoe gaat het nu op de camping?
3: In principe is de camping helemaal gewoon open geweest. Behalve dan de dinsdag, zeg maar. Toen is het een gedeelte afgesloten geweest. Maar je kunt het misschien wel horen. Het is gewoon grote bedrijvigheid op dit moment. De mensen komen aan en willen een vakantie vieren.
0: Ja, is er niemand die heeft gezegd van... restaurant is niet doei, we gaan?
3: Er zijn wel mensen die hebben gezegd van we haken af, we komen een andere keer weer.
0: Ja.
3: Dan is dat zo. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen toch van we komen toch, want de zwembad kan gebruikt worden. De speeltuin kan gebruikt worden. De wasgelegenheid is gewoon open. Dus in principe is alles open behalve dan het centrumgebouw.
0: Ja, en er is weer patat.
1: Ja.
3: En er is vanaf morgen weer patatje.
0: Wat wil je nog meer?
3: Ja, daar zijn we wel heel blij mee trouwens.
0: Dat geloof ik graag.
3: We werken toch elke keer stapje voor stapje weer terug naar normaal, zeg maar. En dat gaat steeds goed. Dat gaat heel snel. En mede door heel veel hulp. En ook door bedrijven die zeggen van we hebben dit nog, we hebben dat nog. En dat werkt perfect.
1: Ja, nog heel even terug naar de nasleep. Want ik kan me herinneren dat het vorige week ook ging over asbest. Is dat inmiddels weggehaald?
3: Dat heeft de firma Kampuis uit Reutem is dinsdagmorgen om 11 uur begonnen. En die hebben echt met man en macht hebben ze de hele camping minutieus nagezocht. Nou, dan komt er een laboratorium, die gaat alles controleren. En dan komt de omgevingsdienst, die komt na de tijd ook nog een keer alles controleren wat het laboratorium gecontroleerd heeft. En dan krijg je weer een goed fiat dat je weer alles mag gebruiken.
1: Nou, fijn dus, dat achter de rug is. Nou, ja, is er dus ook een inzamelingsactie gestart door uw personeel, begrijp ik. Wat kunnen jullie straks met dat bedrag doen?
3: Daar zijn we nog helemaal niet aan toegekomen. Wij vinden het een heel mooi idee zeg maar, van het personeel. Wij weten dat nou ook zeker dat ons personeel echt achter ons staat. Als je zulke dingen doet. Dus, en dat vinden wij al een heel mooi gebaar. Zeg maar.
0: Ja, in alle ellende die je meemaakt zitten er dus ook nog wel mooie kanten aan.
3: Ja, zeker. Absoluut. Nou. Heel veel mensen komen ook cadeautjes brengen. Komen langs om voor een knuffel. Noem maar op.
0: Nou, dat is dan het positieve wat eruit gaat. In ieder geval heel succes, zoals je zegt, met het weer opbouwen van het geheel. En dank voor de reactie op dit moment. Niels Brunstig van de camping in Agelo. Dank je wel.
3: Dank je wel.

0: heerlijk. Zin in.
1: Zomer in Overijssel.
2: Meestal zomerfeesten die op vrijdag beginnen. Vrijdag, zaterdag, zondag. Nou, dan ben je op maandag wel een keer klaar.
3: Ja, zou je zeggen. Maar nee, hier zijn we nog niet uitgefeest. En ik zou haast willen zeggen, maandag is misschien wel de allerleukste dag. Zomer. Ja, iedereen uit Broekland doet mee, dus...
4: We hebben er nog nooit zoveel gehad.
2: Komt dat zo? Waarom is dat zo populair?
4: Ja, nou, het zegt aan, hè. Ja, iedereen wil graag meedoen. Heel veel uit het dorp, maar ook steeds meer naar buiten.
5: Zomer. Als je plezier in dit werk hebt, dan doe je dat gewoon.
0: Er zit heel veel tijd in. Heel veel tijd en aandacht en vooral liefde. Ja. Zomer.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nu bij Dirk, Innocent Sap, Swirl of kokoswater, 1,49.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommer. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Het is 5:30 en het is 18 graden op dit moment in het Loo. In Welsum 19,5 en Blokzijl, daar hebben ze het net even iets warmer, 20,5. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
12: Goedemiddag. De problemen met de Bodenlakenbrug in Giethoorn zijn nog steeds niet voorbij. Fietsers en wandelaars dachten dat die brug eindelijk altijd bereikbaar zou zijn. Maar door een uitspraak in het hoger beroep is dat nu toch anders. Volgens de nieuwe regels mag die brug bij een kleine storing 8 uur open blijven voor scheepvaart. Bij grote storingen zelfs 72 uur. De Fietsersbond is niet blij en zegt dat die brug de afgelopen weken ook vaak lang open stond. En mogelijk wordt er zelfs misbruik van gemaakt, zeggen zij. De gemeente gaat nu vaker controleren of de regels worden nageleefd. Een fietser is gewond geraakt in Zwolle nadat hij geschept werd door een auto. Het ging mis in een bocht op de Dr. van Tieneweg in de wijk Oosterenk. De fietser is hard gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. En zijn fiets is zwaar beschadigd geraakt. En FC Twente weet wie de mogelijke tegenstanders zijn in de volgende Europese ronde. Wint de ploeg deze week van Ferencváros, dan wacht in de derde voorronde van de Europa League een wedstrijd tegen Fenerbahçe uit Turkije of Górnik Zabrze uit Polen. Bij uitschakeling deze week gaat Twente verder in de Conference League. Daarin wacht dan de winnaar van de wedstrijd tussen Dunajska Streda en Veles Mostar uit Bosnië-Herzegovina. Maar eerst donderdag, die thuiswedstrijd dus op het programma. Die aftrap is om 8 uur. En in Enter zijn archeologen vandaag begonnen met de opgravingen van een bijzonder grafveld uit de bronstijd. Er werd daar een zogenoemd langbeddengrafveld ontdekt, waarschijnlijk 3000 jaar oud. Dit grafveld vertelt veel over de gemeenschap die daar honderden jaren heeft geleefd. En het is heel bijzonder voor de mensen die daar nu aan werken.
13: En in die grafheuvels verwachten we crematiegraven. in de vorm van urnen waar gecremeerde mensen in zijn bijgezet.
14: Een dergelijk grafveld is voor Nederland toch wel bijzonder, zeker in die omvang. Dit hebben we nog niet eerder bij de Akker gehad. Dus we hebben wel in wat kleinere grafveldjes ooit eens opgegraven. Maar dit is een hele mooie omvang. En dat is toch vrij bijzonder, ook voor ons nog.
12: Ja, waarschijnlijk neemt die opgraving 3 weken in beslag. Maar de eerste resultaten kunnen we vandaag of later deze week al verwachten. Meer nieuws uit Enter en alles daaromheen, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
15: Heb je al gesolliciteerd bij Tijmen van de Sport?
12: Nee.
15: Want iemand moet straks verslag doen van die wedstrijd. Ja. Dus als Fenerbahçe niet wint van Gornik Djapsje, dan moeten ze dus straks in dat wedstrijdverslag deel het Gornik Djapsje met een bal naar voren en Gornik Djapsje.
12: Of zouden ze daar dan een soort van koosnaamje voor bedenken?
15: Ja, ik denk het wel.
12: Iets makkelijker eruit rolt.
15: Djapsje, goed. Gaat er nergens over, zin in. Maar nu al zit nu. Ik hoop dat Gornik Djapsje wint.
12: Ja, heb ik ook.
15: Ja, Fenerbahçe, doei.
12: Ah, joh.
15: Even de files op dit moment. En die staan onder meer op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen is een file ontstaan. 5 kilometer, 5 minuten de vertraging. En verder alleen nog in de provincie op de N765. De hele middag al de weg dicht vanwege een ongeluk eerder vanmiddag. Tussen IJsselmuiden en de Ramspolbrug is de weg afgesloten, om precies te zijn, tussen Grafhorst en Vriezenweg. Want daar wordt dus het verkeer omgeleid na een ongeval. Daar is een hek omgereden en dat moet eerst weer gerepareerd worden. Gelukkig ligt Gornik Djapsje niet in onze provincie, dus die kun je overslaan.
16: Gelukkig.
15: Greta Spannenburg.
16: Dat valt mee, hè, mijn naam. Goedemiddag, Jan Willem.
15: Burgs. Greta Spannenburg. Goed, vertel, wat voor weer krijgen we?
16: Ja, we krijgen een frisse weerbeeld. Was vandaag ook, hè. 21 tot 23 graden was het, een frisse noordwestenwind. Stapelwolken en zon. En je ziet nu eigenlijk dat een groot deel van de stapelbewolking eruit gaat. De wind zal met een uurtje of twee ook langzaam wat gaan luwen. En dan wordt het een fris nachtje. Eerst is het helder vanavond. Wordt het helder vrij vroeg vanavond. In de loop van de nacht kan er wat bewolking ontstaan. Dan koelt het af naar een graadje of 10, 11. Het is een fris begin van de dinsdag. Ik denk dat de dag van morgen over het algemeen wat meer zonuren heeft dan vandaag. Al heeft de kop van Overijssel ook behoorlijk wat zonneschijn gehad deze maandag. Maar morgen geregeld zon, ook wel weer wat stapelwolken. Dat houden we gewoon erin. En 21 tot 24 graden als maximumtemperatuur morgenmiddag.
15: Ja, dan moet ik nog even iets van het hart. Want vanmorgen toen keek ik op zo'n weer-app weer eens. En ik dacht van het is vandaag een droge dag. 10% kans op neerslag. En er kwam toch een bui naar beneden ineens.
16: 10%, dat is het altijd lastige met die percentages. Want 10% kans op een bui, de meeste plekken hebben dan niks. Maar net jouw plek kan iets hebben. Maar
15: precies.
16: 10% neerslagkans kan ook de hele dag hele lichte miseregen zijn. Weet je, dat is een beetje een combinatie van de hoeveelheid neerslag en op welke schaal dit plaatsvindt. Dus altijd even de verwachting in woorden er misschien bij.
15: Zo is dat. Je haalt me de woorden uit natuurlijk de mond. Ja, weg met die apps, niks van
16: weg
15: aantrekken. Greta Spannenburgs, die gaat ons vertellen wat er nog meer komt.
16: Zeker. Ja, de woensdag, dat wordt de bewolkste dag van de week. Dan komt er ook een zwak frontje. Van tijd tot tijd is een beetje lichte regen. Dus ik vind niet dat er heel veel neerslag in zit, maar het is wel een fris dagje. 20, 21 graden en een frisse noordwestenwind. Naar de noordwesten houden we ook op donderdag, maar dan breekt de zon weer door. En vanaf vrijdag dan gaat de wind naar het zuidwesten draaien. En zo'n klein beetje draaiing heeft gelijk gevolgen voor de temperatuur. Gaan we op zaterdag richting de 25 graden.
15: Dankjewel, Greta.
16: Ja, alsjeblieft.
9: Jan Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: No me hables, Basi. Ik heb geen idee waar hij het over had.
1: Mooi.
0: Maar het was wel Spaans en hij heet Juan Pardo. Ah. En No me hables is een hele grote hit geweest. Volgens mij begin jaren 70. En was aangevraagd voor de 5 voor 6. Dat moet ik even goed zeggen. En door wie was hij ook alweer aangevraagd? Even kijken, want ik heb het hier nog staan. Heel veel verzoekjes binnengekregen. En ik ben het kwijt.
1: Het is je vergeven.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, wat ben je makkelijk vandaag.
1: Nee, joh.
0: Hou dat vast.
1: Het is ook mijn maandag.
0: Oh ja, dat is waar.
1: Hé, lekker.
0: Ik kom nog wel tegen. Mm. Volgens mij was het Ada. Het was Ada.
1: Kijk,
0: dankjewel Ada voor het doorgeven. Gaan wij kijken naar wat er vandaag en morgen allemaal nog te doen is. Terug van weg geweest. Je kunt vanavond weer lekker neerploffen voor de Oosttribune. Ah. Jawel, de vakantie wordt even aan de kant gezet door Bert Tijmen, Anko Jansen en Jan-Willem van Dop. Die zitten weer vertrouwd bij elkaar aan tafel voor de Oosttribune.
2: Goeiedag Jan-Willem. Leuk dat je er bent, Anko.
3: Dag Bert.
2: En Tijmen, ook leuk. Anko, toch een applausje voor je. Je hebt alle WK-wedstrijden gekeken.
3: Nou, niet allemaal. Ja, ik heb ze wel allemaal gezien, maar ja? Niet allemaal live. En daar ging het een beetje om.
2: Spanje de terechte wereldkampioen?
3: Vind ik wel.
2: Ja?
3: Ja.
2: Anko, in het Zwolse, aan de slot. Wordt hij nu de bondscoach?
3: Ik hoop het. Een beetje aanvallende Zwolse voetbal. Nou, je kijkt wel zo van...
4: Ja, dat is een hele vreemde zin. Aanvallend voetbal in Zwolle, dat heb ik de laatste jaren niet gezien. Sinds het vertrek van Dick Schreuder.
3: Ja, nee.
4: Laten we het hopen.
3: De beste optie.
0: We zijn er weer helemaal klaar voor. Ja, voor het nieuws seizoen. De Oosttribune vanavond op TV Oost.
1: Heel leuk. Tussen Deventer en Wierden vanaf vandaag tot en met vrijdag geen treinen. Dat komt door werkzaamheden aan het spoor. Ook zitten er 7 overwegen dicht. Er rijden wel stopbussen op dat traject, maar dat kost je deze week dus flink wat extra reistijd.
0: En even kijken, in Op Marsum is morgen de nostalgische oogstdag.
1: Ah.
0: Ja, de pachters van Hoeve Springendal die halen de oogst op traditionele wijze binnen. Met oude werktuigen en met paard en wagen en met hamer en sikkel gaan ze het veld in om de boel te oogsten.
1: Morgen de start van de Nijmeegse Vierdaagse. 10.000 wandelaars, ook heel veel uit Overijssel, wandelen deze week 30, 40 of zelfs 50 kilometer. En een van hen hoor je morgenochtend vroeg al op Radio Oost.
0: En morgen ook op Radio Oost hoe het in onze provincie zit met het zomergevoel. Verslaggever José is op pad te vinden onder meer op de feestweek in Tubbig.
1: Ah.
0: José onderweg morgen vroeg. Nee.

0: Ja, dat waren ze hoor. De plaatjes over Spanje. De Spanish Straw kwam natuurlijk ook nog voorbij van Mink de Vil op Radio Oost.
1: We zitten volop in de Spaanse liedjes. We blikken nog heel even terug op de WK-finale van gisteravond. Het was een latertje, maar toch nog even een paar liedjes.
0: Zeker. En we sluiten voor vandaag eventjes af. We zitten namelijk midden in de zomer in Overijssel. Hé, dat is toepasselijk.
2: Ik

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
13: Het nieuws in Overijssel. De N765 bij de Ramspol is nog steeds dicht. Vanmiddag botste een auto hard tegen de reling van een brug en sindsdien is die weg afgesloten. Een schuur in Almelo is in vlammen opgegaan. Bij de brand raakte voor zover bekend niemand gewond. En door het tekort aan personeel, problemen op het spoor tussen Hengelo en Bad Bentheim, de hele avond minder stoptreinen.

0: Meer nieuws in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje, hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: Bulke Open Air is terug en RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk zaterdag naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert en heb ze alle soorten hold.
10: Wat moet korter?
9: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
10: Nee, korter.
9: Bij RTT heb ze volle hold.
10: Korter.
9: Een bult hold bij RTT.
10: Korter.
9: RTT hold.
10: Korter.
9: Hold.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jeroen van Kam, het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar

0: Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man!
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jong van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van

0: De Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
6: Het is machtig mooi, man!
5: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
6: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Wilke Open Air is terug en RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk zaterdag naar de hoogtepunten van Wilke Open Air op TV Oost.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken.

0: begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man.
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
2: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommer. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Oost. De avond bij Oost.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En ik denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen...

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1. Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden, maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd, totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april in de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan vandaag nadat de man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Agenten waren afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer, vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Inmiddels ben ik gewend aan die schermpjes met reclame op het spuitstuk van de brandstofslang bij het tankstation. Ik was wel weer geschokt toen ik vandaag zo'n schermpje aantrof op de bovenkant van een urinoir. Tot ik begreep, hier opereert een reclamegenie. Want inderdaad, de man moet het scherm wel zien. Ook hier kijkt hij altijd naar het uiteinde van de slang. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Italië is in de ban van politiegeweld, u hoorde het net in het nieuws. Na de gewelddadige dood door politiehanden van een oorspronkelijk Marokkaanse ondernemer in Bologna die verward gedrag vertoonde. En dat lijkt geen incident. Dakloosheid mag in Nederland volgens een actieplan in 2030 niet meer voorkomen, maar neemt alleen nog maar toe, straks een ervaringsdeskundige. En er komt hoog bezoek naar Haarlem. De wereldberoemde blinde organist Jean-Paul Leguet komt daar spelen op het Orgelfestival. En we gaan het hebben over de Houthis. U weet straks veel meer na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 20 juli.
2: De aankomst van Andy Burnham bij Downing Street 10. De Britten hebben weer een nieuwe premier. Dat beseft de kersverse eerste minister zelf ook.
3: The seventh prime minister since 2016.
2: Het dwingt hem tot nederige woorden. Hij weet dat de Britten de politiek behoorlijk zat zijn.
3: We have not been good enough. And we need to be better. We will be.
2: Maar de komst van Burnham lijkt tot gematigd optimisme te leiden.
4: I think he's energetic. He's got some good policies. And I'm quite optimistic.
5: I think we need to give the man a chance.
6: He sounds very good. I mean, he's saying all the right things so far, but he hasn't really taken many questions yet. So we'll have to wait and see.
2: En de oude premier Starmer zegt dat hij met opgeheven hoofd de ambtswoning verlaat.
7: I go with good grace. I go with a smile. And I go proud of everything that we have achieved.
2: De politie waarschuwt voor een nieuwe trend, swatting. Dat is een dusdanig alarmerend telefoontje plegen dat de politie het arrestatieteam inzet. RTL Nieuws sprak met een meisje dat het meemaakte.
8: We waren door 6 man onder schot gehouden en 2 politie die gingen het huis onderzoeken.
2: U hoort het goed, het 17-jarige meisje en haar moeder werden onder schot gehouden.
8: Dat moest omdat de melding dat was dat ik iemand in huis onder schot aan het houden was.
2: Dat had de melder gedaan omdat het meisje weigerde naaktfoto's van zichzelf te sturen. En de bedreigingen werden steeds erger.
8: Dat ze me zouden verkrachten en opensnijden.
2: Het meisje reageerde niet op die bedreiging en dat was de reden dat de dader overging tot swatting.
9: Voor die dader is het een manier om te laten zien van ik heb die macht over die persoon, ik heb die persoon in mijn greep.
2: Sinds zaterdag is de Merwedebrug dicht voor vrachtverkeer en dat is schrikken voor ondernemers.
10: Ik was toch wel even geschokt daardoor. Veel extra kosten, onzekerheid. Hoe lang gaat dit nou weer duren?
2: De brug is in slechte staat, dus met zware vrachtwagens eroverheen rijden is een risico. Alleen, veel chauffeurs zeggen niet te weten dat de brug dicht is.
11: Nee.
2: En ook niet dat het verboden is om er met de truck overheen te rijden.
11: Nee.
2: En die waarschuwingsborden? Zeker niet gezien.
11: Nee.
2: Morgen start de Nijmeegse Vierdaagse, dus vandaag moesten ze zich melden. Op tijd. En dan zijn er altijd weer een paar die te laat van huis vertrekken. Dus dat werd...
12: Rennen!
10: Je dacht wel een last minute dit, hè?
12: Zeker.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen, althans dat wat in de krant staat, is gelezen door Jennifer Okkeloen.
13: Het niveau van klasgenoten heeft invloed op het schooladvies van een 8e groeper. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics, waar Trouw over schrijft. Een leerling die uitblinkt in een minder presterende klas heeft vaker kans op een VWO-advies dan een leerling met diezelfde score in een beter presterende klas.
2: Twee kinderen met precies dezelfde score op de eindtoets kunnen daardoor twee heel verschillende schooladviezen krijgen. VWO in een minder presterende klas en VMBO in een beter presterende klas. Vooral leraren met veel ervaring laten zich beïnvloeden door het niveau van andere kinderen. De onderzoekers willen dat leraren zich daar bewust van worden. Dat zou helpen om kansenongelijkheid tegen te gaan.
13: Nieuwe lobbyregels voor oud-politici zorgen voor frustratie, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-bewindslieden vinden dat ze door de verplichte afkoelperiode van 2 jaar nauwelijks nog aan de slag kunnen in hun eigen vakgebied. Sommigen spreken zelfs van een beroepsverbod. In feite zit ik 2 jaar op de strafbank, zegt oud-staatssecretaris Gijs Tuinman.
2: De regels zijn bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen, maar oud-politici zeggen dat ze hierdoor worden beperkt in hun mogelijkheden. Minister Pieter Heerma houdt vast aan de regels en wijst erop dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Volgens hem is er dus geen sprake van een beroepsverbod en zijn er nog genoeg functies die wel kunnen.
13: In het Parool een verhaal over hoe Albanië dankzij influencers in korte tijd uitgroeide tot een populaire vakantiebestemming. Het land trok jarenlang weinig toeristen, maar door onder andere mooie beelden van stranden, natuurgebieden en verborgen plekjes op sociale media veranderde dat. In 2024 gingen er zo'n 11 miljoen toeristen naar Albanië. En dat is bijna 2 keer zoveel als een paar jaar eerder. Daarmee is Albanië de snelst groeiende toeristische bestemming in Europa.
2: En die groei heeft ook een keerzijde en dat is vooral te merken in natuurgebieden. Daar is de infrastructuur vaak niet voorbereid op de hordes toeristen en de ecosystemen zijn kwetsbaar. Daarbij wordt de Dalmatische pelikaan genoemd. Die is extreem gevoelig voor geluid. Onderzoekers in Albanië vragen zich daarom af of het land al het toerisme wel aan kan.
13: In het Algemeen Dagblad een portret van de eerste Nederlandse First Lady van het Verenigd Koninkrijk, Marie-France van Heel, de vrouw van de nieuwe premier Andy Burnham. Zij deed in 1992 als student mee aan de bekende datingshow Blind Date. Ze had toen al een relatie met Burnham, maar hoopte door het programma door te breken als presentatrice.
2: Van Heel bleef daarna bewust buiten de publiciteit, terwijl haar partner steeds bekender werd in de Britse politiek. Nu Burnham premier is van het Verenigd Koninkrijk, komt de Nederlandse toch in de belangstelling te staan als First Lady.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: OJ's reden op de love train. Naast het opnieuw oplaaiende geweld tussen de Verenigde Staten en Iran en het opnieuw blokkeren van de Straat van Hormuz kwam vandaag ook het nieuws dat de Houthis, de rebellengroep die het grootste deel van Jemen beheerst, een andere Arabische zeestraat gaat afsluiten, de Bab el-Mandeb, aan de andere kant van het Arabisch Schiereiland, aan de zuidkant van de Rode Zee. En dit om buurland Saoedi-Arabië te treffen. David Poort is NOS-correspondent in de Golfstaten. Maar nu even hier in de studio. Welkom, David.
1: Dank je wel.
0: We kennen de Houthis nog van hun aanvallen in de tijd op schepen in de Rode Zee. Als reactie op het geweld in Gaza. Maar waarom nu deze actie tegen Saoedi-Arabië?
1: Nou, dit begon vorige week met een vliegtuig dat uit Iran naar Jemen is gevlogen. En dat wilde landen in de hoofdstad van Jemen, in Sana'a. En dat hebben de Saoedi's hebben dat niet toegestaan. En die hebben vervolgens het vliegveld van Jemen in Sana'a hebben dat gebombardeerd. Dat is een hele rare actie geweest, want dat vliegtuig is gewoon geland in Jemen uiteindelijk. Maar de Houthis die hebben vervolgens teruggeslagen. Die zijn een vliegveld aan de andere kant van de grens in Saoedi-Arabië gaan bombarderen als reactie daarop. En vervolgens is er dus een heen en weer van vuren begonnen wederom. En uiteindelijk hebben de Houthis gezegd, nou, dan gaan wij nu weer die straat van Mandeb, de Bab el-Mandeb, de straat van verdriet in het Arabisch, blokkeren voor die Saoedi's.
0: 30 kilometer breed, het zuidpuntje van de Rode Zee. En dus de toegang tot het Suezkanaal. Een belangrijke plek, lijkt mij.
1: Een hele belangrijke plek. Ja. Nog nauwer dus dan de straat van Hormuz.
0: Ja.
1: Maar het is dus natuurlijk alleen voor het Saoedische scheepsverkeer dat daar langs wil, dat dus eigenlijk daarmee de toegang tot de Aziatische oliemarkt dichtknijpt voor Saoedi-Arabië.
0: Ja, heel even de context. In Jemen al heel erg lang een burgeroorlog aan de gang tussen de Houthis in het noorden en bondgenoten in het zuiden. Saoedi-Arabië steunt dat zuiden. Ik zeg het even heel simpel. Ja. De Houthis gelden als bondgenoten van Iran in de regio. Houdt deze timing dan ook verband met die andere escalatie van het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran?
1: Nou, kijk, het vliegtuig waar ik het net over had kwam natuurlijk uit Iran. En er is natuurlijk een hele duidelijke band tussen de Houthis en Iran. Of dit nou precies, het is mij niet duidelijk waarom dat vliegtuig nou zo'n groot bezwaar optekende of zo'n groot bezwaar veroorzaakte voor de Saoedi-Arabië om vervolgens die actie te ondernemen. Maar kijk, de Houthis hebben zich enorm afzijdig gehouden van het conflict tussen Amerika en Iran.
0: Opvallend afzijdig.
1: Heel opvallend.
0: Ja.
1: En zitten er absoluut niet op te wachten om nu weer in zo'n conflict te raken. Er heerste al 4 jaar lang een staakt het vuren met Saoedi-Arabië. En nu worden ze dus toch weer in zo'n soort conflict gezogen. En het gaat ontzettend slecht in Jemen. Er heerst armoede, er heerst op sommige plekken zelfs nog cholera. En er heerst eigenlijk ook nog een blokkade van bijvoorbeeld de havenstad Hodeida in Jemen door de Saoedi's.
0: Ja. Dus, dat zeggen de Houthis ook, hè? Het is oog om oog, want zij blokkeren ons, dus nu gaan wij hun blokkeren.
1: Eigenlijk is het oog om oog, tand om tand, ja.
0: Niettemin, wat voor gevolgen kan die afsluiting hebben? Want ik begreep ook dat met name Saoedi-Arabië, maar ik geloof ook sommige golfstaten proberen die olieuitvoer via de Straat van Hormuz om te leggen, juist naar deze kant, met pijpleidingen dwars over het Arabisch Schiereiland. Gaat dit grote gevolgen hebben?
1: Nou, het is maar de vraag natuurlijk in hoeverre zij dit kunnen bewerkstelligen, die blokkade. Want ze hebben natuurlijk niet dezelfde militaire middelen als Iran. En ja, kijk, het heeft, als ze het voor elkaar krijgen, heeft het zeker hele grote gevolgen voor Saoedi-Arabië. Ze kunnen natuurlijk nu met die pijplijn die van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu ligt, wel een enorme hoeveelheid olie nog steeds naar Europa krijgen. Maar diezelfde hoeveelheid olie krijgen ze dus niet meer naar Azië. Die kant wordt dus helemaal afgesloten op dit moment door de Houthis.
0: Ja. Is dit voor Saoedi-Arabië nu een reden om ook weer hard te gaan reageren? Met andere woorden, kan dit tot een verdere escalatie van het geweld in de regio leiden?
1: Absoluut, ja. Dit zullen ze zeker niet op zich laten zitten. Dit kost gewoon te veel geld. Ja, en de vraag is natuurlijk, hebben ze er wel zin in allebei? Er heerst een 4 jaar lang.
0: Ja, je zei al, die Houthis hebben er eigenlijk helemaal geen zin in, maar voelen zich kennelijk toch gedwongen om dit nu te doen.
1: Ja, nou ja, ze willen dus een sterk antwoord geven op die escalatie over dat vliegtuig en de vervolgens het bombarderen van vliegvelden over en weer. Maar ja, het kan zeker flink uit de hand lopen, zeker, ja.
0: Ja, want het is natuurlijk vaker in dit soort oorlogssituaties zo dat er dingen gebeuren waar mensen eigenlijk geen zin in hebben, maar waar ze min of meer zich toch gedwongen voelen. Waarom hebben die Houthis zich eigenlijk tot nu toe er niet mee bemoeid? Juist omdat het betrekkelijk rustig was in Jemen en omdat ze die rust wilden bewaren?
1: Omdat het inderdaad zo verschrikkelijk slecht ging daar. Maar heel veel mensen hebben zich het hoofd gebroken over het feit dat ze dus echt heel stil zijn geweest in een periode dat eigenlijk de hele regio in brand stond op sommige momenten. Het is heel bijzonder inderdaad. Want het is in de jaren daarvoor verschrikkelijk onrustig geweest tussen Jemen en Saudi-Arabië.
0: Ja. Even terug naar het grotere conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Hoe is er tot nu toe gereageerd in Saudi-Arabië en de Golfstaten op deze nieuwe escalatie? Want dat is een grote bedreiging voor die landen. Met name voor bijvoorbeeld ontziltingsinstallaties aan de kust. Waar ze voor drinkwater bijna volledig van afhankelijk zijn.
1: Ja, nou ook daar in die Golfstaten zie je heel goed dat ze er echt geen zin meer in hebben. Dat ze er vanaf willen en dat ze willen dat deze situatie gewoon zo snel mogelijk weer normaal wordt.
0: Kant lijkt het niet op te gaan.
1: Nee, zeker niet. Het gaat de tegenovergestelde richting op, inderdaad. Maar wat we hebben gezien in de afgelopen dagen is dat die basis, die Amerikaanse basis in bijvoorbeeld Kuwait, in Bahrein, worden aangevallen door die Iraniërs na aanvallen weer op schepen en aanvallen op Iraanse havensteden door Amerika, dat gaat gewoon weer verder. Ja. Maar het zijn wel hele gerichte aanvallen op die Amerikaanse basis. Waardoor ze echt nog steeds volhouden, die Iraniërs, dat ze nog steeds Amerika aanvallen en niet die Golfstaten. En dat is eigenlijk ook wat de Golfstaten nu een beetje gebruiken. Door te zeggen, we gaan niet terugslaan, want we willen dus dat dit rustig wordt.
0: Dankjewel, David Poort. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen politiegeweld. Aanleiding is de dood van een man die door politieagenten tegen de grond werd gedrukt, terwijl hij meerdere malen om hulp riep. De zaak roept herinneringen op aan George Floyd, de Amerikaan die in 2020 in Amerika door politiegeweld om het leven kwam. Angelo van Schaik is correspondent in Italië. Goedenavond, Angelo.
2: Goedenavond, Chris.
0: Ja, het draait dus om een arrestatie van een 42-jarige man uit Bologna die door politieagenten wordt geboeid en daarna gaan ze bovenop die man zitten. Er zijn heftige beelden van, gefilmd door buurtgenoten. En het geluid is ook heftig.
3: Hallo! Hallo! Hallo!
0: Ja, aiuto. Hij roept minutenlang om hulp. Is het eigenlijk duidelijk wat nou de aanleiding voor zijn aanhouding was?
2: Deze man, Abderrahim Fakir, ik moest even over nadenken, is een 42-jarige man van Marokkaanse van afkomst. En hij zou zich vreemd en gewelddadig hebben gedragen. Althans, dat is wat de politie roept. Hij schreeuwde op straat, was op de motorkap van een auto gesprongen. En de politie dacht dat hij dronken was of onder invloed van drugs. En besloten hem dus aan te houden. Het hebben ze hem eerst met pepperspray in zijn gezicht gespoten en vervolgens naar de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Nou, je hoorde dus dat hij om hulp riep. En dat was omdat er dus twee agenten bovenop hem zaten. En dat heeft ongeveer 5-6 minuten geduurd. En toen werd het stil en toen is de man dus overleden.
0: Ja, het slachtoffer zou last hebben gehad van een psychose. En je zegt al, een man van Marokkaanse afkomst. Maar hij woonde al lang in Italië. Wat weten we verder over hem?
2: Hij woonde al heel lang in Italië. Hij was 42, maar hij woonde al in Bologna vanaf zijn 7e. Hij was eigenaar van een verhuisbedrijf. En hij was in afwachting van de verlenging van zijn verblijfsvergunning. Zo schrijft zijn advocaat in een open brief in de Italiaanse media vandaag. Zij schrijft dat hij ook bang was. Hij was bang dat zijn verblijfsvergunning niet verlengd zou worden, omdat hij kleine drugsdelicten had, al meer dan 25 jaar geleden. En dat hem dat nu zou kunnen opbreken in verband ook met het veranderende klimaat in Italië. En dat hij dus eventueel terug zou moeten naar Marokko. Italië wordt als Amerika, had hij tegen de advocaat gezegd. Hmm. Waar iedereen teruggestuurd wordt. De advocaat had nog wel geprobeerd om hem gerust te stellen. Zo van, ja, Italiaanse politie die houdt zich aan de wet. En nog een week later is hij dood door toedoen van diezelfde Italiaanse politie.
0: Ja, en is die angst reëel? Gebeurt het dat mensen door de delicten van 25 jaar geleden nu opeens weggestuurd worden in Italië?
2: Nee, niet echt. Ik bedoel, de regels rondom migratie worden wel strenger. Er is ook in Italië een beweging die roept om remigratie. Maar vooralsnog is het niet zo dat je verblijfsvergunning op basis van drugsdelicten van 25 jaar geleden geweigerd zou kunnen worden. Hmm. Dus de angst is eigenlijk ongegrond. Misschien was de man wel bang voor het veranderende klimaat. Ik bedoel, het wordt ook in Italië harder ten opzichte van immigranten. Ja. Dus misschien een soort sentiment wat hij opgepikt heeft en dat hij daar dus bang voor is geworden.
0: Ja. Nu wordt er al 2 dagen, geloof ik, vrij massaal gedemonstreerd in Bologna. Ook vandaag, vanavond gaan mensen weer de straat op. Waar zit hem de verontwaardiging met name in?
2: Ik denk dat het vooral ook wel door die beelden komt. Hè? De buurtbewoners hebben dus vanaf het balkon gefilmd wat er gebeurde. En er waren niet alleen politieagenten bij betrokken, maar ook ambulancebroeders. Er stonden twee ambulancebroeders eigenlijk te kijken naar wat er gebeurde. En die grepen niet in. Hmm. En dat is misschien dus nog wel het meest schokkende van de dood van de man. Het ambulancepersoneel had gewoon in kunnen grijpen. Tegen de agenten kunnen zeggen, dit kon wel eens gevaarlijk zijn. Maar dat deden ze dus niet. En de man is zeer waarschijnlijk, dat is nu tenminste het idee, overleden aan een hartaanval. Als gevolg van de druk van de politieagenten op zijn lijf. En waarschijnlijk ook door de enorme hitte. Het is nog steeds bloedheet in Italië. Maar de schouwarts gaat morgen kijken waar die nou precies aan overleden is.
0: Ja, dit incident is een eufemisme, maar roept dus heel heftige reacties op. Maar het is niet voor het eerst dat iemand door politiegeweld om het leven komt. De afgelopen 15 jaar is het vaker gebeurd.
2: Ja, zeker. Er zijn verschillende gevallen geweest van politiegeweld waarbij doden zijn gevallen. Misschien wel het bekendste geval is de zaak van Stefano Cucchi. Die werd in 2009 in Rome opgepakt voor drugsbezit. Hij werd vastgezet in een politiecel in Rome en een week later overleed hij in het ziekenhuis in Rome, waar hij vanuit de cel met spoed naartoe was gebracht. Nou, de rechter heeft later vastgesteld dat hij door politieagenten was geslagen in de cel en vervolgens ook aan zijn lot is overgelaten. Nou, over Stefano Cucchi is ook een film gemaakt, Sulla mia pelle, in 2019. En werd daarmee een van de bekendste zaken als het gaat over politiegeweld in Italië. Nou, in 2005, dus weer 5 jaar daarvoor, werd in Bologna Federico Aldrovandi aangehouden, was 18. Een beetje dezelfde situatie als gisteren in Bologna. Hij zou hebben lopen schreeuwen op straat. De politie heeft hem aangehouden, heeft hem vervolgens ook geslagen. En hij is door dat geweld om het leven gekomen. Ja. En in 2014, ook nog een hele bekende zaak, gebeurde eigenlijk min of meer hetzelfde wat er nu ook weer in Bologna is gebeurd. Voormalig voetballer Riccardo Magherini was volgens de politie in een geagiteerde staat en werd door de politie aan de grond gewerkt, werd in een nekklem genomen en geboeid. En de agent ging uiteindelijk 13 minuten bovenop hem zitten, waardoor hij dus ook uiteindelijk overleed. Dus dit zijn de bekendste gevallen, maar er zijn er helaas nog veel meer.
0: Ja, die laatste zaak van Riccardo Magherini, helemaal in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens terechtgekomen uiteindelijk. De familie heeft die zaak ver Cookie doorgevoerd. Ook, dat Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft de familie in het gelijk gesteld en houdt de Italiaanse staat verantwoordelijk voor die dood.
2: Ja, dat is ook met Stefan de Koekie ook gebeurd. De zaak Margherini is eigenlijk bijna een typisch voorbeeld van hoe slecht soms Italiaanse justitie werkt. De agenten werden in eerste instantie veroordeeld, werden ook in hoger beroep veroordeeld. En vervolgens was het Hof van Cassatie in Rome die de hele boel annuleerde en waardoor de agenten gewoon naar huis konden. Nou, de familie van Riccardo Margherini is vervolgens naar het Europese Hof van Justitie gegaan. En uiteindelijk is in dit voorjaar heeft het Europese Hof van Justitie Italië, de Italiaanse overheid, verantwoordelijk gesteld voor de dood van de voormalige voetballer. Ja. En dat is in de zaak van Stefano Cucchi ook gebeurd. Dus Italië is al vaker op de vingers getikt door Europa vanwege dat geweld. Dan zou je dus zeggen, in aanleiding van deze zaken, dat het in Italië veel voorkomt. Daar ben ik even gaan zoeken. En dat blijkt niet het geval. In Europa voert Frankrijk deze trieste lijst aan als het gaat om absolute aantallen. Maar Ierland is het land waar in verhouding met de bevolking het meeste politievel geweld voorkomt, waarbij ook slachtoffers vallen. Oh. En Italië komt op dit lijstje niet voor, maar er moet wel bij gezegd worden dat het heel lastig te meten is, omdat er verschillende manieren van registreren zijn. Dus er zijn niet echt zwart op wit heel goed vergelijkingen te trekken tussen de verschillende landen.
0: Nee, je had het net over de onderzoek en het aansprakelijk stellen van agenten. Ik begrijp dat er een nieuwe wet is waardoor dat juist moeilijker is gemaakt, hè?
2: Ja, dat klopt. Sinds het voorjaar is die wet veranderd. Tot februari van het jaar was het zo dat op het moment dat er een agent betrokken was bij geweld, als hij dus een pistool trok, als er een schot gelost werd, of als er dus inderdaad iemand overlijdt tijdens een arrestatie of in een politiecel, dat agenten automatisch tot verdachte werden aangemerkt. En dat is nu dus niet meer zo. Deze regering, de regering Meloni, heeft een wet ingevoerd die door de pers al lo scudo penale, het juridische scherm, is genoemd. Het OM doet nu wel onderzoek, kijkt wat er is voorgevallen, verzamelt ook bewijs, maar pas eventueel in een tweede stadium wordt een agent als verdachte aangemerkt. En de oppositie vindt dat niet prettig, want zij denken dat de politieagenten dan makkelijker vrij uit zouden kunnen gaan in dit soort gevallen.
0: Ja.
2: De regering Meloni beschermt de agenten, zullen we maar zeggen.
0: Oké, duidelijk. Dankjewel, Angelo van Schaik.

0: J.J. Cale was dat met Cajun Moon. 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering daarvan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat de dakloosheid in 2030 uit Nederland verbannen zou zijn, maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. Kan dat tij nog worden gekeerd in de komende 4 jaar? Daarover spreken we deze week met verschillende betrokkenen. En we beginnen vanavond met Tommy de Laat, die op zijn 23ste dakloos werd. Goedenavond, Tommy.
1: Vergeet Geert ook niet, hè?
0: Nee, dat ga ik nu zeggen. Ja. En ook goedenavond, Geert Ritsema, politiek adviseur bij Dakloosheid Voorbij. Allebei in de studio hier. Ja, Tommy, op wat voor momenten in je leven werd jij dakloos?
1: Ik was 23 en het moment was dat ik thuis woonde. En bij mijn moeder en mijn stiefvader. En dat de maat op een gegeven moment vol was met elk weekend weggaan, uitgaan en... eigenlijk niet echt mijn leven op orde krijgen thuis. En toen had mijn moeder besloten, zeg maar, het is mooi geweest.
0: Drugsgebruik?
1: Drugsgebruik, inderdaad. Verslaving. Ik wist al heel snel dat ik verslaafd was. En ben...
0: Verslaafd aan?
1: Alcohol en cocaïne is eigenlijk okay. Wel... begint altijd met alcohol en dan als je gaat drinken, dan komt de harddrugs erbij.
0: Hmm. Ja. En hoe lang heb je toen letterlijk zonder een dak boven je hoofd geleefd?
1: Nou, eerst 2 dagen op straat. Omdat ik eigenlijk ervoor koos om... is ook niet helemaal waar. Ik kon gewoon nergens heen. Hmm. En toen ben ik bij het leger des Heils terechtgekomen. En dat was na 2 dagen was ik bij het leger des Heils. En toen vanuit daar ben ik van opvang naar opvang naar opvang gegaan. En dat heeft 2,5 jaar geduurd ongeveer.
0: Okay.
1: 6 plekken in totaal.
0: En hoe ziet dat eruit, zo'n opvang?
1: Nou,
0: kom je er allemaal tegen?
1: Ja, het leger des Heils is natuurlijk heel divers.
0: Ja.
1: Daar komt letterlijk iedereen. Asielzoekers tot jongeren. Dat is zo divers. En op een gegeven moment ga je dus naar een jeugdcrisisopvang. En daar kom je dan met mensen te wonen tot 23. En dan de volgende plek was ook weer een jongerenopvang. En ik had zeg maar geluk, omdat ik 23 was. Ging ik niet naar de volwassenen, zeg maar. Als je boven de 23, dan kan je geen ander traject in, zeg maar.
0: En wat is het geluk daarin?
1: Nou, dat je dus wel sneller aan een woning komt.
0: Oké. Okay.
1: En omdat je dus kwetsbaar bent als je jonger bent.
0: Ja, maar goed, je bent al hartstikke kwetsbaar. Je hebt je leven niet op orde. Je komt in die situatie terecht. Dan lijkt dat me niet een omgeving... Waar je veel steun aan ondervindt. Wat was jouw grootste behoefte op dat moment? Waar had je het meest behoefte aan?
1: Een huis. Ja. Nee, dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt. Ja. Ik heb nu sinds 2 jaar mijn plekje bijna, in oktober 2 jaar. En ik merk dat eigenlijk nu pas het herstel zeg maar op gang komt. En ik ben nu 27. Ik was 23, dus het heeft 4 jaar geduurd.
0: Ja.
1: En die eerste, ik woon dus nu bijna 2 jaar. En de eerste 2,5 jaar was eigenlijk spek en bonen. Ik ging van woonplek naar woonplek naar woonplek. En dat herstel kwam maar niet echt op gang. Nou, echt super vaak teruggevallen ook.
0: Ja.
1: En nu ik mijn eigen plekje heb, komt het gelukkig steeds beter. Gaat steeds beter en beter.
0: Okay.
1: En het komt echt door de woning, zeg maar.
0: Zometeen verder over hoe je aan een woning komt. En hoe moeilijk of makkelijk dat is. Geert Ritsema, wat voor mensen? Er worden jaarlijks tellingen uitgevoerd om te kijken hoeveel dakloze mensen er zijn. En ik zei net, het groeit. Wat wordt er geteld? Wie wordt er geteld? Wat komt eruit uit die tellingen?
2: Ja, die tellingen vinden in diverse regio's plaats. Hè, gaat per regio. En dit jaar hebben we zoveel geteld. Dat zijn heel veel verschillende instanties. Hè. Gemeentes doen mee, ook ziekenhuizen, dokters. Op allerlei plekken wordt geteld. Het beeld wat daaruit komt, is dat de groep dakloze mensen heel erg divers is. Mensen denken gauw, het publiek denkt van, wat is een dakloos persoon?
0: Als iemand die op een bankje in
2: precies,
0: slaat.
2: Ja. Met een blikje bier, ja. Dat typische beeld. Maar wat uit die tellingen blijkt, is dat 20% van de dakloze mensen onder de 18 is. Dat is dus een hele grote groep die tot nu toe helemaal buiten beeld was. Het CBS hield daar geen cijfers over bij. Dat weten we nu wel. Dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. 30% is vrouw. Dat is ook vaak niet wat mensen denken. Wat mij persoonlijk dan opvalt en ook treft. Hè, want het gaat niet alleen om aantallen, het gaat ook om de verhalen erachter. Ja, er zitten bijvoorbeeld vrouwen tussen met kleine kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld en die dan gewoon dakloos worden. Ja. En die man blijft in dat huis zitten. Hè? Dat, ja. En daar is dus geen oplossing voor.
0: Nee.
2: Ik ken een jongen in Rotterdam. Die werkt notabene in de GGZ zelf. Dat is gewoon een professional. Als verpleegkundige. En die moet elke avond moet hij mensen gaan bellen. Kan ik bij jou slapen?
0: Ja. Want dat is een ander aspect ervan. Je zei net, ja, mensen denken dan dakloos is letterlijk geen dak boven je hoofd hebben. Het gaat er eigenlijk om dat je geen, Tommy vertelde net al, 2 dagen maar op straat, op straat geslapen en verder in opvang gezeten. Het gaat erom dat je geen eigen dak boven je hoofd hebt. Ja. Hè? En er zijn allerlei situaties waarin mensen toch dakloos zijn.
2: Ja. Nou ja, dat is dat bijvoorbeeld, hè, wat je dan bankslapen noemt. Er zijn heel veel mensen die, en dat worden er steeds meer, blijkt dus uit die tellingen, uit die ethostellingen, mensen die afhankelijk zijn van de goodwill van vrienden, familie, om op de bank te mogen slapen. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld een gezin hebt met kinderen, en je moet ergens bij andere mensen in huis op een bank slapen, hebben die kinderen geen eigen kamer. Ze kunnen geen vriendjes uitnodigen. Ze kunnen geen huiswerk maken.
0: Nee.
2: En dat richt een gigantische maatschappelijke schade aan. En natuurlijk in de eerste plaats aan de mensen zelf,
0: ja,
2: die het betreft. Die lopen daardoor trauma's op. Hè? Maar ook gewoon maatschappelijk gezien.
0: Aan de samenleving als geheel.
2: Die mensen moeten later, ze missen hun opleiding.
0: Ja.
2: Ze moeten vaak ook behandeld worden.
0: Ja, ja. Tommy, je zei net, je hebt nu wel een woning. En dat is het allerbelangrijkste voor jou. En dat geeft jou een basis om aan jezelf te werken. Ik zeg het maar even in mijn eigen woorden. Maar er zijn voorwaarden aan verbonden, hè?
1: Ja. De plekken waar ik gewoond heb en de plek waar ik nu woon, daar zitten alle twee voorwaarden. En dat is wel natuurlijk een beetje een verschil van. De plek waar ik nu woon is een 2-jarig contract. Ja. Dat heet een 3-partijen overeenkomst. Dan heb je zeg maar met de woningbouwvereniging, de stichting waar ik gewoond heb en ikzelf. Dus dat is zeg maar de overeenkomst. Die drie partijen.
0: Ja.
1: En,
0: wat zijn die voorwaarden?
1: Nou, dat je, als je dus geluidsoverlast of je hebt een keer ruzie met de buren, dat je eigenlijk sneller op het matje geroepen kan worden van, hey, je komt uit die achtergrond. En dat je dan eigenlijk sneller je woning kwijt kan raken weer.
0: Ja.
1: Dat zijn de exacte voorwaarden, weet ik niet. Maar het is wel dat dat je ziet, zeg maar, dat het nog niet jouw woning is, zeg maar.
0: En lukt het je altijd om je eraan te houden aan die voorwaarden?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Ja, ja. Ja, gelukkig mij wel. Maar er zijn zat mensen die misschien dan tussen aanhalingstekens niet zo ver zijn als mij. En die het misschien nog iets bonter maken. Die dan weer opnieuw dakloos worden.
0: Ja,
1: Wat
0: zou jouw advies zijn als het gaat om het toewijzen van een woning? Is het verstandig om dat soort voorwaarden eraan te verbinden?
1: Nee, helemaal niet. Zeg maar, ook de woonplekken die ik hiervoor had. Zorg en wonen gescheiden houden is heel belangrijk. En dat is eigenlijk nergens. Ik heb eigenlijk altijd dezelfde voorbeelden gehoord van mensen om me heen. Van dat. Voor mij was het, zeg maar, ik had verslavingsproblemen, daardoor werd ik dakloos. En als je dan in van die woonplekken komt en je hebt een terugval. Nou, het eerste wat ik op mijn therapie leerde was, eerlijkheid is heel belangrijk bij verslaving. Dat is eigenlijk een van de keystones om te herstellen.
0: Ja, maar dat kan je hier je woning kosten.
1: Precies, wat er gebeurde is, ik vertelde dus eerlijk. Het eerste wat er gebeurde is, ik kreeg een waarschuwing. Nou, die laatste terugval heb ik ook niet verteld, kan ik je vertellen.
0: Je hebt dit wel verteld aan de vorige staatssecretaris, Nicky Pauvrier. Ja, ik weet niet van die terugval, maar wel je advies om woning en zorg gescheiden te houden.
1: Ja.
0: Wat was haar reactie?
1: Ik heb een heel fijn gesprek gehad met haar. En heel toevallig komt ze ook uit dezelfde stad als mij, uit IJsselstein. Het was een heel fijn gesprek. En haar reactie was eigenlijk van wow, weet je wel. Ik nam ook benoemde ook nog een heel heftig voorbeeld. Het is tegen Nicky. Het is niet alleen met verslaving. Het is ook met mensen met gedragsproblemen bijvoorbeeld. Mensen met agressieproblemen die dan worden uitgestuurd door hun ouders. Die komen op zo'n woongroep. Nou ja, die gedragsproblemen die zijn er nog.
0: Ja.
1: Die zijn niet in één keer weg. Nou, als zij dan daar agressieproblemen hebben, dan krijgen ze het eerste wat er gebeurt is dat je een waarschuwing krijgt. En bij de derde of vierde lig je er alweer uit.
0: Ja.
1: En dan het heftige voorbeeld wat ik bedoelde is een meisje met automutilatie ook, met wie ik gewoond heb, die ook waarschuwingen kreeg. Dus die er zelf pijn deed met snijden. En ja, die kreeg dan gewoon een waarschuwing. En als ze het eerlijk vertelde, Ja. Dat werd gewoon gestraft, zeg maar. Ja. Van dat soort hele kromme regels zitten er in die opvangplekken.
0: Wat is jouw ervaring, Geert? Is er in de politiek gehoor voor deze problematiek? Voor die eigenlijk rare combinatie dat je de zorg of de woning afhankelijk maakt van iemand die al gedragsproblemen heeft en zich daardoor raar gedraagt?
2: Nou, dat gehoor zou er in ieder geval wel moeten zijn. Want
0: ja, dat begrijp ik.
2: We hebben het hier over het recht op wonen.
0: Ja.
2: Hè? En Tommy krijgt dat recht dus niet, want hij moet door allerlei hoepels springen om zijn woning te verdienen. Terwijl in de grondwet staat gewoon, je hebt recht op wonen. Nou, dat zal de politiek ook wel erkennen. Hè? Er is dus inderdaad dat Nationaal Actieplan Dakloosheid. Dat vinden wij een goed plan. Wij zijn overigens een Dakloosheid Voorbij, is een vereniging met verschillende organisaties uit verschillende steden die allemaal zich inzetten voor dakloze mensen. Mm-hmm. Dus wij worden gevoed door ervaring uit ongeveer 13 verschillende steden in Nederland. Dat Nationaal Actieplan is het kernstuk. Het probleem kan worden opgelost. Politiek heeft zelf op papier gezet, we gaan dit regelen. En in 2030 is dakloosheid nul.
0: Ja.
2: En ook premier Jette heeft het nog eens beaamd. Mevrouw Jezelkus heeft het nog eens beaamd. Dit is voor ons belangrijk. Maar het probleem is, het gebeurt niet. Er wordt te weinig in geïnvesteerd om het probleem echt op te lossen.
0: Oké, en daarom praten wij de hele week over deze kwestie. En ze hebben niks anders te doen op het ogenblik. Dus ze luisteren mee in Den Haag. Ik dank jullie allebei heel erg, Tommy de Laat.
1: Super bedankt. En daarom is ervaringskennis ook nodig trouwens.
0: Zeker.
1: Ervaringskennis, dat wordt gewoon super belangrijk.
0: Maar daarom hebben we jou uitgenodigd.
1: Super bedankt.
0: Dankjewel. Ja. Tommy de Laat en Geert Ritsma.
1: Dankjewel.
0: Door naar muziek. Want een bijzonder moment voor organisten grijpt morgen plaats. Morgen in Haarlem. De wereldberoemde blinde Franse organist Jean-Pierre Leguet geeft daar een masterclass. De 87-jarige muzikus is voormalig organist van de Notre Dame in Parijs en is de gast op het Internationaal Orgelfestival in Haarlem, waar hij onder meer een bijzonder improvisatieconcert gaat geven. Goedenavond, Francesca Ayossa.
3: Goedenavond.
0: Jij bent winnaar van de Zweelinkprijs 2026. Onze luisteraars weten allemaal dat Zweelink prachtige muziek voor orgel heeft gecomponeerd. En daarmee ben je ambassadeur van het instrument. Is dat iets om naar uit te kijken, een improvisatieconcert op het orgel?
3: Ja, zeker. Ik denk wat vooral bijzonder is dat je natuurlijk niet weet wat er precies wordt gespeeld en wat er precies gaat gebeuren. En het laat ook zien hoe het orgel eigenlijk altijd in een relatie is, in een dialoog tussen orgel, instrument, wat in het geval van Haarlem bijvoorbeeld een paar honderd jaren oud is, speler, in dit geval Jean-Pierre Leguet, dus met al zijn kennis en ook al zijn leven, contacten met hele bekende componisten, zoals bijvoorbeeld Olivier Messiaen,
0: ja,
3: waarvan hij direct les heeft gekregen.
0: Oh,
3: dus
0: ja,
3: hij neemt ook al die kennis mee. En ook natuurlijk relatie met het publiek en met de omgeving en met het moment van nu. Ja. Dus je hebt een... Ja.
0: Maar improvisatie en orgel, ja, dat zou mijn dommigheid zijn. Maar ik had die combinatie niet zo gemaakt. Ik dacht, dat staat allemaal perfect uitgeschreven. Want het is best ingewikkeld. Je moet met je voeten en je handen en dan ook nog al die registers bedienen. Dat moet toch... Maar daar kan je dus mee improviseren, kennelijk.
3: Zeker. En zelfs is improvisatie een van de fundamentele bouwstenen van orgelcultuur.
0: Oh.
3: En van klassieke muziek in het algemeen. We hebben nu een beeld van muziek wat inderdaad zo geschreven is en we vertrouwen allemaal wat er staat. Maar eigenlijk is het veel meer aan de speler zelf om zijn eigen interpretatie te brengen. En dan in de extreme gevallen met improvisatie gaat het om bijvoorbeeld één thema, wat een volkslied kan zijn, een poplied of een beeld zelfs. En dan op dat moment geïnspireerd door de ruimte of andere elementen die op dat moment leven, iets naar voren brengen en laten horen.
0: Oké, laten we luisteren. We hebben het over muziek. Laten we even naar Jean-Pierre Leguet luisteren in de Notre Dame.

0: Ik hoor een orgel, maar jij hoort vast veel meer.
1: ja, iedereen hoort wat anders. Dat is al punt 1, denk ik. Ik denk dat dit een sortie was, een geïmproviseerde sortie. Dus het laatste stuk van een mis. En het is een bijzonder moment natuurlijk, want het is heel majesteus en heel vrolijk en zo. En het is bijna een reflectie, een contemplatie op wat er allemaal net daarvoor is gebeurd.
0: Ja, in die grote kerk, hè?
1: In die grote kerk, precies. Ja. En ook in dit geval in de mis, wat net daarvoor is gebeurd. En dus je hoort ook wel hoe bijvoorbeeld het gebruik maakt het orgel. Dus die orgels zijn gebruikt om... Ja, oorspronkelijk om voor de ere van God bijvoorbeeld om een dienst te begeleiden en de contemplatie te begeleiden van de mensen. Maar ook het orgel maakt het gebruik, want je zou niet op dezelfde manier improviseren op zo'n orgel. Een cavaillecol met 5 klavieren en honderden registers in Notre Dame als op een orgel met 1 klavier en 2 registers.
0: Nee, dus het instrument bepaalt ook
1: wat je gaat doen. Er is een constant dialoog tussen instrument en muziek.
0: Wat is jouw thuisorgel?
1: Nou, ik heb een aantal. Ik heb thuis een elektronisch orgel. Aha. Dat is echt thuis. Verder speel ik vaak in het Woud. Dat is het kleinste dorpje van Nederland. Aha. En dan speel ik ook heel vaak in Leuven. En dat is een Conscious orgel. Dat is een replica van een orgel uit Bach's tijd. Een bouwer die Bach zelf kende. Aha. En we zijn heel trots op het feit dat het misschien authentieker is dan het authentieke orgel, omdat er met het originele orgel heel veel is gebeurd. Dat is uitgebreid. Mensen wilden nieuwe dingen daaraan toevoegen.
0: Terwijl aangebouwd.
1: Ja. Precies. Terwijl dit is eigenlijk een replica van de staat waarop het was in de tijd van Bach.
0: Oké. En op al die instrumenten speel je dus eigenlijk heel verschillend.
1: Absoluut, ja. En dus zo kom je ook dichter bij een tijdsgeest, een plaats.
0: Ja. Laten we nog even luisteren naar 2 voorbeelden. Eerst nog een keer heel kort de G in de Notre Dame. Ja, dat is heel veel, zou je kunnen zeggen. Hè? En dan de Nederlandse meester Sietse de Vries in de Martinikerk in Groningen. Ik hoor eigenlijk meteen katholieken en protestanten.
1: Absoluut, ja. Absoluut. Ook 2 beelden van de wereld misschien. Ja. Dus meer gestructureerd met de lasten. In een bepaalde kader. Terwijl de improvisatie van Legge is meer vrij. Ja. En het bouwt meer fluide op, zeg maar.
0: Ja, dat Martinikerk is veel strakker, veel helderder, veel minder alles door elkaar heen.
1: Precies.
0: Iedere pijp hoor je apart, precies. Op wijze van spreken.
1: Ja. Dus opnieuw, het laat zien hoe misschien mensen in de tijd waarop het orgel in de Martinikerk was gebouwd, ook wat hun klankidioom was, wat hun esthetische idioom was.
0: Ja. Nou denk ik bij improvisatie ook meteen aan jazz natuurlijk. En dan gaat het vooral om met elkaar improviseren en elkaar inspireren. Kan dat met een orgel eigenlijk ook? Kan je met andere muzikanten samenspelen?
1: Zeker. Zelfs deze week of volgende week, in ieder geval in het Orgelfestival in Haarlem, is er ook een concert met saxofoon en orgel. Dat is ook met improvisatie. Natuurlijk, met orgel heb je soms een logistiek probleempje. Omdat je als organist...
0: je neemt het niet achter op de fiets mee.
1: Ja, nee, precies. En soms zit je ook heel ver van het publiek vandaan en van andere muzici vandaan. Mm. Maar dat is niet altijd en er zijn oplossingen. Ik kan me herinneren de eerste keer dat ik in Haarlem was voor het Orgelfestival. En het concours was een van de rondes. Moesten mensen improviseren met een danser.
0: Aha.
1: Dus ze moesten reageren op wat ze zagen. En ook ervoor zorgen dat de danser kon blijven dansen. Dus dat kan allemaal, absoluut.
0: Het kan allemaal. Ja. Nou, heel erg spannend. Je zit op de eerste rij natuurlijk straks bij Jean-Pierre Legge.
1: Zeker.
0: Oké, heel erg bedankt, Francesca Ayossa. Morgen geeft Jean-Pierre... Oh, pardon, ik wilde nog zeggen dat Jean-Pierre Legge morgen dus een openbare masterclass geeft in Haarlem. Maar ja, het is al 11:55, dus we gaan het over de wielerbroek hebben. Want op de rustdag van de Tour de France moeten we het toch nog even over wielrennen hebben. Nieuws dat dit keer niet uit Frankrijk komt, maar uit Turkije. Waar president Erdogan, de gouverneur van de provincie Ardahan, heeft ontslagen vanwege het dragen van een wielerbroek. Stefan Bolt is maker van een wielerpodcast samen met Laurens ten Dam en eigenaar van het wielerkledingmerk Live Slow, Ride Fast. Goedenavond, Stefan.
2: Goedenavond.
0: Ja, Erdogan vond zo'n broek ongepast, want er is van alles zichtbaar wat misschien niet iedereen wil zien. Ik heb de foto's er even bij gezocht, maar het viel wel mee, toch?
2: Ja, ik vond het ook niet erg schokkend. Ja, het is maar net even waar je vandaan komt, hè. Ja. Ik bedoel, ik loop hier in de Tour de France rond en ik zie de hele dag niks anders. Zelfs tot witte broeken aan toe.
0: Ja.
2: Niks aan het toeval overlatend.
0: Nee, precies.
2: Maar ik heb net even gekeken hoeveel Turkse wielrenners er zijn. Dat zijn er niet zo heel veel op World Tour niveau. Dus het shock-effect is daar kennelijk wat groter, zullen we maar zeggen.
0: Ja, maar goed, je zegt al, die broeken laten weinig aan de verbeelding over. Er is esthetisch wel wat aan te merken, hè, qua prononcering van zekere lichaamsdelen.
2: Ik moet zeggen, het went. Maar als je het even uit zijn kool... Kijk, als je in een speedo in de supermarkt binnenloopt, dan is het ook gek. Maar als je in het zwembad bent, dan valt het niemand op. Hè, zo is het ook wel weer. Nee. Maar ik moet zeggen, klopt. De mountainbikers hebben daar een idee bij, of een oplossing voor gevonden. Als het al een probleem is, hoor. Maar die hebben er gewoon een broekje overheen gedaan.
0: Oh ja.
2: Dus je bent gewoon als wielrenner gebonden aan een strak broekje, omdat je gewoon aan het fietsen bent en je benen heen en weer gaan en je niet wil dat het schuurt. Maar als je dan daarna nog eventjes de kroeg in wil of op een terrasje wil gaan zitten zonder dat je... Nou, half in je blote kont zit, dan dachten zij, nou, we trekken er een broekje overheen.
0: Okay, ja, dat kan ook nog.
2: Ik vind geen pan, hoor. Ik vind geen pan.
0: Nou ja, en misschien heeft het ook wel voordelen. Misschien trekt het wel een soort aandacht die ook prettig is. Heb je dat wel eens meegemaakt?
2: Er zijn wielrenners die er hard op gaan. Ik refereerde al even aan het witte broekje, maar vooral... Er was Mario Cipollini, de Italiaanse... Mastodont en in Colombia rijdt Rigoberto Urán rond. Ja, er zijn renners die gaan er heel hard op. Ja. Ja. Die houden er wel van.
0: Die schudden
2: die leggen
0: de
2: hem nog even goed
0: op.
2: Omhoog. Ja, precies. Ja.
0: Okay. Ja. We hebben beeld. Dankjewel, Stefan Bolt. Dit was het Oog op Morgen van vandaag. En morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried Hiel.
3: Radio 1.
4: 1 vandaag.
5: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
3: Verdieping bij het nieuws.
6: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
7: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
6: Sommige zijn klein en ook heel vies.
8: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
9: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
8: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
3: Elke dag een fact-check.
10: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet één vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
11: Het is fictie.
12: Avro Tros met 1 vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
12: Elke werkdag van 12 tot half 2.
3: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar... zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
14: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit...

0: Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Maatschap van Sieren.
1: Een maatschappij, dat ben jij.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.